0: hoor je zo meteen. En ook Martin Garrix en Ed Sheeran, wil ik zeggen. Na het laatste nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Bas van Schaik.
0: Hard aan het werk of misschien aan het genieten van je vakantie? Nou, wat je ook aan het doen bent, 3FM verzorgt de muziek. Met Martin Garrix en Ed Sheeran naar Tudor Cinema Club. Undercover Martin.

Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je bij 3FM. Je hoorde Repeat It. Hey, de man die ik nu voor je ga draaien, Rommel, die treedt op 14 februari op in de AFAS Live. Ik heb het even voor je gecheckt en ja, er zijn nog tickets. Alleen ga ik niet. Nee. Kijk, een veel te knappe Amerikaan met een stem van vloeibaar goud, die hoeft mijn Valentijnsavond echt niet te verpesten, hoor. Ja, ik wil liever dat mijn vriendin Fine gewoon ogen voor mij heeft die avond. Ja, inderdaad. Ja, Rommel dan nu bij 3FM en High Hopes 3000.

0: Esther Belda & Weasel hoorde je bij 3FM. En it's not right, but it's okay. Jonas Blue met Edge of Desire staat er voor je klaar.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ja, en vanaf vrijdag hoor je de lijst met de allerbeste festival anthems aller tijden hier zo op 3FM. De 3FM Festival Top 1003. Je kan stemmen via 3fm.nl/stem. En dat heb jij gedaan, hè, Rutger?
2: Ja, zeker.
0: Ik heb je lijst hierbij staan. Gaat openstaan. Ik zie hier wel, ja, het gaat echt alle kanten op, hè. Wel veel Nederlandse hip-hop, rap. Ik zie onder andere Goldband staan. Ik zie, we noemen ze Opposite staan. Meerdere keren Sef, de jeugd van tegenwoordig. Ja, ik weet uit ervaring, het is echt super lastig om zo'n lijstje samen te stellen. Hoe ben je te werk gegaan?
2: Ik heb eerst gekeken naar waar ik ben geweest en wat ik echt super vet vond. En ook gekeken naar diegene die ik ook nog wel een keer wou zien. Dus zo ben ik een beetje te werk gegaan.
0: En zo is een super mooi lijstje is er uiteindelijk samengekomen. Welk festival is nou echt een festival waarvan jij zegt, hey, hier ga ik heel graag naartoe?
2: Ja, daar is toch wel Rockwagen. Daar ben ik een aantal keren geweest. En ook vooral omdat het een festival, meerdaags festival is. Ja. Je ziet echt heel veel artiesten.
0: Het is 5 dagen, dus, toch?
2: Ja.
0: Bizar. Ik ben wel eens op Pinkpop heftig geweest, Rutger. Ik ben nog nooit op Rock Werchter geweest. Ik weet niet, ben jij wel eens op Pinkpop geweest?
2: Ja, zeker.
0: Kan jij het verschil uitleggen? Kan jij uitleggen waarom ik echt, naar jouw mening, absoluut naar Rock Werchter moet?
2: Ja, Rock Werchter en Pinkpop zijn een beetje vergelijkbaar met elkaar. Alleen, ja, Rock Werchter is iets meer dagen. Dus je ziet iets meer artiesten. Ja. Het is echt gruwelijk. Goede sfeer hangt daar. De camping is ook echt gruwelijk.
0: Gewoon een topfestival dus.
2: Ja.
0: Hey, en is er nog één act die jou op Rock Werchter ooit hebt gezien die er echt voor jou is uitgesprongen?
2: Ja, dat was toch Anderson .Paak. Okay, dat was 2018, toen was het nog niet zo. Hè, hij stond toen in ieder geval niet op het hoofdpodium, dus hij was nog in de bar. Ja, en dat was echt te gek. Dat was echt goud.
0: Ja, ik kan me voorstellen in zo'n kleinere setting. En had hij toen al hits, of was het gewoon al de vibe die geweldig was toen?
2: Ja, dat was echt de vibe. Want hij was toen nog niet zo bekend, net zoals nu.
0: Ja.
2: En hij maakte er ook echt een show. Hij stond daar in zijn eentje natuurlijk, en het was echt helemaal top.
0: En heb je hem sindsdien nog live gezien?
2: Ik heb hem daarna niet meer gezien.
0: Dat is nog een bucketlist dingetje dan.
2: Ja, zeker weten.
0: Hey, ik zie Anderson .Paak één keertje op je stemlijst staan. Voor welke ben jij gegaan van Anderson .Paak?
2: Anderson .Paak met Fred Again.
0: En Places to Be. Hey, dankjewel voor het invullen, Rutger.

Je hoorde net Rutger al, die had gestemd via 3fm.nl/stem voor de 3FM Festival Top 1003. Ja, en nu is de beurt aan jou. Welk nummer zorgt er nou spontaan voor dat jij even met je gedachten met een lauw biertje op een festivalveld staat? 3fm.nl/stem dus. Maak je ook gelijk kans op 100 festivalmunten als je stemt. Lekker. En dan hou je dat lauwe biertje binnenkort op de kosten van 3FM.

0: is heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

uiteraard bij 3FM. Oh, wat een tune, hè? De nieuwe van The Opposites hoorde je. Je hoorde Feestje op mijn graf. Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Ik vind de vibe van, nou ja, handjes in de lucht, voetjes die niet stil kunnen blijven staan en ja, lekker dansen en alles vergeten, vind ik ontzettend chill. En ik wil je zometeen daarom voorstellen aan de dance track van dit moment. Ik ga elke week voor je door de lijstjes heen. En ik heb één track van je uitgekozen waarvan ik denk, hey, deze moet je echt horen. En die hoor je binnen nu in 5 minuten. Oh,

0: Jax Jones hoorde je bij 3FM, you're the You Don't Know Me. En we dansen nog even door.
1: 3FM, nachtclub.
0: Mijn naam is Bas en een van mijn favoriete genres is dance. En daarom ga ik iedere week voor je door de lijstjes heen. En kies ik één dance track uit waarvan ik denk, hey, deze moet je echt horen. De dance track van dit moment. Wil je graag voorstellen aan de Londense DJ Rossi. Bij fans van hem zal wellicht een beetje een belletje gaan rinkelen bij deze track. Hij heeft hem namelijk wel eens eerder gespeeld in zijn Boiler Room set van vorige maand. En hij werkte voor deze track samen met Baby Close. Zijn stem die al eerder te horen was op onder andere tracks van Frischer, Felix John, Marlon Hofstad. Echt niet de minste namen, dat hoor je al. Ja, en die beat, met je minimalistische house tech, dat is echt zijn vibe. Wat een track, de nieuwe van Rossi hoor je nu bij 3FM. In de 3FM nachtclub is dit On Your Mind.

wat een tune, hè? Het is de dance track van dit moment. Je hoorde Rossi en On Your Mind met 3FM. Weekend vieren met de tunes van 3FM. Cameron Whitcomb hoor je zo meteen. En eerst nieuw op 3FM, Phoebe Richards. Dit is Last Boy.

Als je zometeen gaat slapen en morgenochtend wakker wordt, is het net wat koeler dan vandaag. 22 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Ja, en deze nacht is het ook wel aardig warm, hè? Of je nu ligt weg te smelten in je bed omdat de warmte in de muren is gekropen. Ja, of je in je auto zit met standje op airco op standje vrieskist. Ja, zin om te dansen krijg je met deze. Lekker zomers, The Magician. Dit is Sunlight.

0: Imagine Dragons hoorde je bij 3FM. Die hoorde de klanken van Bones. Ik ga zo meteen onder andere dance muziek van New Gel voor je draaien. En ook deze staat voor je klaar. I sign in with the haven't you people ever heard of. Closing a goddamn door, no. 3FM. Meezingen met Panic at the Disco. Zo meteen. En eerst word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. De brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Bas van Schaik.
0: Kijk, je zou kunnen gaan slapen. Maar je zou ook nog kunnen genieten van de muziek van 3FM en van je weekend. Wat dacht je van Panic at the Disco? Zometeen en eerst Hugel en Soto.

van Lil Nas X staat voor je klaar. That's What I Want hoor je zo meteen. En dit was Panic at the Disco en I Write Sins Not Tragedies bij 3FM. De verlanglijst. Elke zaterdagmiddag, zo rond de klok van 4, dan ben ik heel druk bezig met een korfbalwedstrijd aan het spelen over het algemeen. Nu even niet, er is nu even een zomerbreak. We zijn overigens vandaag weer begonnen. Even weer fit geworden. Gaat hartstikke goed, maar hier zo op 3FM rond 4 uur... dan is hier elke week de verlanglijst te horen op zaterdagmiddag. Dat is de meest democratische hitlijsten van de Nederlandse radio. Die lijst wordt samengesteld door jou, echt waar. Jij kan stemmen via 3fm.nl/verlanglijst. En op basis van al die stemmen die worden verzameld... wordt een lijst samengesteld. En wat ik zei, 3fm.nl/verlanglijst... daar hebben deze week ook weer heel veel mensen gestemd. En zo is deze uitgekomen op nummer 12. Terry Swims, Break Up in Reverse, is nieuw op 3FM.

0: Lil Nas X. Jorre, That's What I Want.
1: Bas van Schaik.
0: Een van mijn favoriete dingen die ik doe op de zondag is lekker op de bank hangen en sport kijken. En ook later vandaag gaat dat weer uitstekend kunnen. Onder andere overdag 4 wedstrijden in de Eredivisie. ADO Den Haag tegen FC Groningen. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. FC Twente tegen PEC Zwolle. Ajax tegen Heerenveen. En s'avonds, dat is ook heel leuk, zet zeker de televisie aan voor het EK zwemmen en EK atletiek. 2 EK's tegelijkertijd met echt al heel veel medailles voor Nederland tot nu toe. En later vandaag ook weer heel veel kans op medailles. Het is de laatste dag van deze EK's. Dus de echte medailles worden uitgedeeld. Ja.

Johnny Flex en Frenna hoorde je bij 3FM en Populair. Heb je al een beetje zin in wat te eten? Een beetje honger? Bijvoorbeeld als je nu in de auto zit om je schoonouders op te halen van Schiphol. Of als je aan het werk bent, midden in je nachtdienst zit. Ja, kan ik me voorstellen dat je nu wel een beetje trek krijgt. Ik heb goed nieuws voor je. Binnen nu in een minuutje of 10 kan jij in je handen staan met een midnight snack naar keuze op kosten van 3FM. Hoe dat zit, vertel ik je na een ronde. She's got

hoorde je bij 3FM, Jorde de Giver. Het is 3:30. We zitten diep, diep, diep in je zaterdag op zondagnacht. En we gaan hem weer weggeven. Misschien is hij wel voor jou de midnight snack naar keuze.

Misschien heb je wel zin in een pakje stroopwafels. Misschien heb je wel zin in een zak chips. Of misschien wel een saucijzenbroodje. Het lekkere van die Midnight Snack naar keuze is dat je helemaal zelf mag bepalen wat je wilt. Het mag alles zijn. Je hoort zo meteen twee getallen en zitten allebei die getallen in je telefoonnummer. Dan kan je bellen naar 3FM. Het telefoonnummer van 3FM is 0909-1336. 0909-1336. En dan moet je dus bellen als deze twee getallen in je telefoonnummer zitten. Zitten de 3 en de 8 in je telefoonnummer? Dan is dit het moment om te gaan bellen naar 3FM 0909-1336. 0909-1336. En dan win jij een Midnight Snack naar keuze.

0: De getallen 3 en 8. Zitten die nou allebei in je telefoonnummer? Dan was net het moment om te bellen naar 3FM via 09091336. En aan de telefoon hangt Erik. Goedenavond, Erik.
1: Goedenacht, Bas. Hallo.
0: En wat ben je op dit moment aan het uitspoken?
1: Ik kan eigenlijk slapen.
0: Ja, dat heb je af en toe, hè? Ja, en dan lekker de radio aanknallen. Is het ook zo dat je op dit moment honger hebt? Ik kan me dat wel voorstellen als je dan opeens...
1: Ik moet zeggen, ik ben een tijdje in de keuken aan het kijken wat er allemaal ligt. Dat is vrij weinig, kan ik je vertellen.
0: Ja, dus,
1: het zou wel lekker zijn.
0: Ik ga even naar lijn B, want daar hangt ook iemand. 3FM, hallo, met wie spreek ik?
2: Hoi, goedenavond met Glenn, hallo.
0: Hallo Glenn. Jij belt ook naar 3FM via 09091336. Voor de Midnight Snack. Wat ben jij op dit moment aan het doen?
2: Ik heb een nieuwe boot gekocht en die ben ik op dit moment de airco aan het repareren.
0: Een nieuwe boot gekocht en je bent nu midden in de nacht de airco aan het repareren. Heb je daar geen beter moment voor?
2: Ja, nee, want het is warm bij ons in het land tegenwoordig en ik moet zorgen dat het koud is.
0: En
2: het is kouder op de boot dan in het huis ondertussen.
0: En ga je nog binnenkort varen dan?
2: Ik hoop dat ik morgen kan varen. Overmorgen.
0: Ik heb goed nieuws. Nou ja, Erik heeft net opgehangen. Ik maak geen grap. Erik? Ja, nou ja. Dan gaat de Midnight Snack voor keuze naar jou. Gefeliciteerd. Oh. Waar ga je voor?
2: Opa, waar kan ik uit kiezen?
0: Alles. Zeg het maar.
2: Midnight Snack. Ja, wat zou jij kiezen?
0: Ik zou voor een broodje kroket gaan, denk ik.
2: Ah nee, broodje kroket. Dan zou ik voor een dure schotel gaan. Met alle soorten vlees, kip, kebab en groentjes en noem het maar op.
0: Zo, een dunner schotel. Ja. Je weet het, hè? Van een dunner word je dikker.
2: Ja, ik ben al dik genoeg, dus dat kan ik ook wel hebben.
0: Hey, ga ervan genieten!

Alesso en Zara Larsson hoorde je bij 3FM. You're the words. Zometeen hoor je Billie Eilish en eerst nieuwe muziek. Oh, wat is dit vet, hey. Nothing but Thieves. Dit is Evolution.

0: 3FM met Billie Eilish, hoor de Birds of a Feather. Ondertussen aangeschoven, Anan Verboom.
1: Hallo, hallo.
0: Dat was een tijdje geleden dat jij na mij zat.
1: Nou wel, hè? Echt een maand, denk ik.
0: Ja, en sindsdien ben ik op vakantie geweest naar Zuid-Afrika. En dat is heel grappig. Ik zat op een gegeven moment bij een bed and breakfast en die hadden ook een massagesalon.
1: Oh, lekker.
0: En ik ben nog nooit officieel op die manier gemasseerd. Maar ik dacht, weet je, voor 40 euro, waar je in Nederland 80 euro voor betaalt.
1: Dat is een koopje, dat moet je doen.
0: Dat ga ik doen. En dat duurde een uur. En het was heerlijk. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ergens middenin, terwijl ik daar lag, dacht ik aan jou.
1: Aan mij?
0: Aan jou, ja.
1: Terwijl je daar gemasseerd werd?
0: Ik weet het ook niet.
1: Want dan had je stiekem een massage van mij gewild.
0: Ja, nee, ja, ik weet het ook niet. Maar weet je, ik zat na te denken en ik dacht aan jou. En toen dacht ik, wie is sterker van ons? En toen zag ik mij in mijn soort droom, maar ik droomde niet, want ik sliep niet, armpje drukken.
1: Oh.
0: Ben je er klaar voor?
1: Nou ja, laten we het testen. Maar ik vind het überhaupt een heel fascinerend beeld dat jij denkt aan mijn spieren terwijl jij gemasseerd wordt op zo'n tafel.
0: Ja, ik weet het.
1: Maar goed, nee, laten we het testen.
0: Dat is best wel vreemd.
1: Ik weet het antwoord. Jij bent sporter.
0: Ja, maar jij gaat nog naar de gym toe.
1: Ja, één keer in de maand.
0: Ja, dat is vaker dan ik.
1: Ja, maar kijk even wat jij allemaal doet. Maar prima, ik kom naar je toe.
0: Oké, we gaan hier zo. Even kijken, is het mooi. Oké. Zo, armpjes recht.
1: Ja.
0: Ik tel af. 3, 2, 1.
1: Jezus!
0: Nee! Shit! Hij blijft in de binnen! Ik wil binnen!
1: Maar we staan nog wel aardig, hè?
0: Ja!
1: Maar eerlijk, het was nog redelijk oké.
0: Okay. Ja!
1: Maar jij bent
0: het
1: wel beter.
0: Absoluut, het duurde echt lang.
1: Het verbaasde me wel.
0: Oh, ik denk als wij tegen ieder ander van 3FM zouden doen, dan wij verliezen.
1: Dat denk ik ook, maar tegen elkaar is wel een goede wedstrijd dit. Ik moet nog meer naar de sportschool, daar ben ik ook achter.
0: Inderdaad, nou, doen we het over een jaar nog een keer. En dan kijken we wie er dan sterker is.
1: Hey, maar jij bent ook wel bruin geworden, hé, trouwens. Ik zie je nou ineens met die hele spieren van je.
0: Het was winter in Zuid-Afrika.
1: Oh ja, nee, dan is het heel heftig om tegen te zijn. Jeetje.
0: Zo, nu is het weer rond voor mij. Ik heb hier een maand op moeten wachten.
1: Jeetje,
0: en ik voel die arm nog wel.
1: Hey, wanneer ga je weer aan mijn denken in een massagesalon?
0: Ja, ik weet het ook niet. Het was echt crazy. Ik heb ook getwijfeld, moet ik dit wel zeggen? Maar ik dacht,
1: jawel,
0: ook niet. Hey, wat ga je zo meteen doen?
1: Nou, heel veel muziek draaien, dat sowieso. En onder andere de Bauza Magnetic komt eraan. Lekker zomertje.
0: Leuk.

0: exact 4 uur. Je bent bij 3FM met de meeste muziek in de ochtend. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Naar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. 4:02. En het moment dat misschien wel jouw jeugdheld is teruggekomen. Over wie dit gaat en hoe het zit hoor je na Lemmer en Time to Move.

Spyro, Great Expectation. 3FM.

Sienna Sparrow bij 3FM. En Great Expectation hoorde je bij 3FM. Hé, een jeugdheld, die is ineens weer helemaal teruggekomen. Kan je kennen van de uitspraak, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Oké,

Smashing Pumpkins bij 3FM en 1979 hoorde je. Is mijn hoofd helemaal op hol geslagen en heb ik gewoon een heel raar idee nu? Of heb ik gelijk? Daar ben ik heel benieuwd naar. Volgens mij is een van de allergrootste jeugdheldinnen terug op een nieuwe manier. Klinkt een beetje vaag dit, maar je kent haar sowieso. Die meid met twee vlechten in haar haar. Ze woonde in Villa Kakelbond. Beleefde altijd hele gekke avonturen. Met het motto, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dan weet je wel over wie ik het heb, toch? Pippi Langkous. Het lijkt erop alsof zij terug is gekomen in muzikale vorm. Een nieuwe artiest, die heb ik ontdekt, die heeft een beetje diezelfde mentaliteit in haar nieuwste liedje. Amina heet ze en ze zingt, ik ben hier nog nooit geweest, maar ik denk dat ik het kan. Niemand weet hoe het werkt. We doen toch allemaal maar wat. Ik vaar met de golven mee. We kijken wel waar het strandt. Want niemand weet hoe het werkt. We doen toch allemaal maar wat. Ik vind dat dat een beetje diezelfde mentaliteit heeft. Van joh, we zien het allemaal wel. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het allemaal zit. Waar dit allemaal naartoe gaat en hoe het allemaal werkt. Maar weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon proberen. En dan komt het eigenlijk wel goed. De nieuwe Pippi Langkous, Amina. Nieuwe muziek bij 3FM. We doen toch allemaal maar wat.

situatie vroeger was als kind, dat je thuis woonde bij je ouders, misschien nog steeds wel, en dat je soms iets wilde doen, maar dat maakte eigenlijk net even te veel herrie. Is dat herkenbaar voor je? Dat je een feestje wilde geven, maar ja, je ouders die wilden op tijd slapen. Of misschien hield jij ervan om heel hard muziek te luisteren, maar ja, dat is ook niet altijd gewaardeerd op ieder tijdstip. De mannen van Another, die komen uit Amsterdam, en die hadden zoiets van, nou ja, wij vinden het leuk om muziek te maken. Wilden ze doen, waren ze ook best wel goed in. Maar in de beginfase vonden de ouders dat volgens mij ietsje minder leuk, want ze werden eigenlijk min of meer weggebonzuurd. Kwam erop neer, muziek maken, hartstikke leuk. Die passie, die moet je absoluut volgen. Maar niet bij ons thuis. Veel te veel herrie. Gewoon, hup, wegwezen, niet hier doen. Dat was eigenlijk een beetje het punt. Wat hebben ze nou gedaan? Ze namen een zeecontainer en zijn in die zeecontainer muziek gaan maken om vervolgens door te breken en inmiddels op alle mainstages van ieder festival te staan. We kennen ze inmiddels allemaal en mocht je ze nog niet kennen, ga je ze zo meteen horen met misschien wel de zomerhit van dit jaar. Another Talk to You komt eraan binnen een paar minuten. Zometeen.

0: 3FM, je hoorde Morning. Ik hoop dat jij er ook lekker in zit deze zondagochtend. Samen lekker wakker worden. Mijn naam is Anan. Wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Met de meeste muziek in de ochtend. Zometeen een nieuwe muziek van Ella Langley ga ik aan je laten horen. En ook Drake komt er voor je aan. Ik zie ook al verschillende mensen verschijnen in de NPO Luisterapp. André, Stijn, Rianne zie ik dat ze erbij zijn. Ik krijg toch een audio-appje van Martin.
1: Ik kan mijn paspoort nergens vinden en ik heb hem straks nodig.
0: Je kunt je paspoort nergens vinden, dat is lullig. Maar je begint een beetje op mij te lijken wat dat betreft. Alles elke keer kwijt. Sterkte daarmee, begeleid ik je ondertussen met de meeste muziek. En zometeen een hele gespierde Jamie Reuter. Hoe het zit, hoor je zometeen.

0: Daft Punk in Harder, Better, Faster, Stronger. Misschien wel het lijflied van Jimmy Reuter uit de 3FM Ochtendshow. Ze hebben even vakantie gehad, maar vanaf maandag dan hoor je ze weer bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Terug vanaf 6 uur met de gloednieuwe ochtendshow. En voor hun vakantie was Jamie ontzettend hard aan het trainen. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ging het een aantal keren over. Ze was flink weer aan het sporten. Maar echt zo erg dat het zelfs achter de schermen, terwijl jij muziek hoorde op de radio, echt wel even een gespreksonderwerp werd.
1: Wow, kijk wat voor sick gespierde rug ik heb, jongens.
2: Ja. Kijk even! Heerlijk!
3: Maar je kijkt naar die rug! Hey. Dit is wat je krijgt!
1: Winnaar,
3: dit is wat je krijgt! Dedication! Work hard! Dit is waar het goed voor is. Elke dag die k-yoghurt. Dit krijg je ervan. Kijk nou, wil je eraan zitten? Dat mag niet, want het is niet van jou. Jij hebt er niet voor getraind. Hey! Let's go! Scoopie erbij!
0: Ja, je kan zeggen wat je wil. Wijnand is wel een goede coach wat dat betreft. Een goede personal trainer. Nou, ze heeft er ook een partij hard voor getraind de afgelopen tijd. Maar heeft ze het volgehouden? Dat is de vraag. Of is het toch een beetje op mij gaan lijken wat dat betreft?
1: Kijk wat voor sick gespierde rug ik heb.
0: Is die rug er nog steeds? Ja, kijk, bij mij zou het zijn trainen. Ja, dan ga je één keertje niet. En dan vervolgens dan heb ik een soort metamorfose doorgemaakt tot een soort pudding of zo. Ja, weinig meer van over dan. Morgen dan hoor je hoe die vakantie was en hoe ze erbij zit. Is die rug nog steeds zo gespierd of is het toch allemaal wat ingezakt? Ja, de gloednieuwe ochtendshow morgen weer. Wijnand en Jamie in de ochtend vanaf 6 uur. En tot die tijd lekker de meeste muziek bij 3FM. Nu Ella Langley, Choose in Texas. Just when

Drake hoorde je bij 3FM en Passion Fruit. Hey, ben je iemand die snel gaat zitten piekeren? Als je er zo over nadenkt, dat je met iets zit in je hoofd en dat je dan de hele tijd alles gaat zitten verzinnen. Voor, tegen, beter mee eens, wil je het toch anders en wordt het erg, wordt het toch goed. Ja, ik ben zelf een ontzettende twijfelaar over alles en ik zit de hele tijd te piekeren met dit soort gedachten. Ik heb dat heel vaak in mijn hoofd. Ik kan me ook wel voorstellen dat je iemand bent die dit helemaal laat gaan en die zoiets heeft van, oh, joh, maak me niet druk. Mijn vriend is bijvoorbeeld wat makkelijker. Die boeit het allemaal niet zo heel veel. Die laat het allemaal wat meer afglijden. Alex Warren, die ga ik nu voor je draaien, die heeft eigenlijk een beetje van beide. Als hij iets heel slechts of iets heel stoms, als hij dat overkomt, nou, dan blijft het niet per se in zijn hoofd zitten. Maar hij heeft er wel een gek trucje voor. Hij schrijft dingen op in een boekje. Heeft hij altijd bij zich een boekje. En ja, die positieve verhalen, die laat hij eigenlijk een beetje voor wat het is. Weet je, dan heeft hij dat meegemaakt en dan is dat verder wel prima zo. Maar die negatieve dingen waar hij wat langer mee zit en waar hij wel over gaat piekeren, die schrijft hij op in een boekje. En het leuke daarvan is, dat boekje met al die negatieve dingen, dat mondt dan heel vaak weer uit in liedjes. Want het is en blijft een artiest. En al die dingen kunnen worden omgetoverd tot verhalen, tot liedjes. En dat is dus het leuke. Als hij een slechte dag heeft, hebben wij een dikke hit eraan over. Alex Warren, dit is

ochtends bij 3FM. Oysters in my pocket, hoorde je. Welkom, zondagochtend komen we samen door met de meeste muziek bij 3FM. DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now, hoor je nu. Get your hands.

Bruno Mars en Risk It All hoorde je bij 3FM. Op je vroege zondagochtend. Wat fijn dat je voor 3FM hebt gekozen vandaag. Ik ben dan. Ik sleep je die ochtend door met al je favoriete muziek. Zometeen bijvoorbeeld Shakira, Burna Boy komt voorbij. En ook Lost Frequencies, Live It All ga je horen. De nieuwste van ze. Nou, ik weet niet hoe jij bent in de auto. Maar er zijn altijd wel een paar dingen die kan je heel goed. En een paar dingen die kan je niet zo goed, toch? Als in, misschien ben jij een koning op de snelweg, maar in de kleine, smalle straatjes dat je toch wat moeite hebt. Misschien ben je wel net zoals ik, dat autorijden aan zich prima gaat. Inzicht op zich ook allemaal wel goed. Maar als je dan aankomt bij een parkeerplaats en je moet parkeren. Nou, dat is verschrikkelijk in mijn geval. Oh, ik heb wel sensoren aan de achterkant, dus dat komt dan op zich nog wel goed. En de voorkant vond ik aan het begin lastig, maar daar kom ik ook nog wel uit. Maar gewoon de spiegels. Ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik heb geen achteruitrijcamera of zo. En dit is misschien allemaal een soort van luxe. Logisch dat je dat misschien niet hebt, maar ik kom er gewoon niet goed uit. Ik ben er gewoon echt niet zo goed in. Als ik dan een huurauto heb op vakantie of zo met een camera. Nou, waanzinnig. Dan ben ik een ster in parkeren. En dan moet ik gewoon weer in mijn eigen autootje. En dan moet ik gewoon een parkeervak achteruit in. Nou, het is altijd scheef. Het is altijd op de grens van het vak als ik er niet naast sta. Altijd gedoe. Misschien herken je dit ook wel. Vertrouw nooit op medestanders. Nooit doen. Wat er is gebeurd hoor je zo meteen.

0: Zomer Bestel ga je zo meteen horen. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS. Het is exact 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
0: Hey, goedemorgen. 5:02 wakker worden met 3FM. En hopelijk, als je de weg op gaat, dat je allemaal lekker door kan rijden. Je hebt in ieder geval geen files, maar kan je ook parkeren? Meer daarover zometeen, want je moet nooit vertrouwen op de mensen om je heen. Dat heb ik geleerd. Wat er is gebeurd zometeen. Nou, de Arctic Monkeys voor je.

5, Shakira en Burna Boy hoorde je. Die Die was dat. En best heel ga je zo meteen nog horen. Maar misschien herken je dit wel. Je rijdt een parkeerplaats op. Maar het zijn echt van die veel te krappe vakken, weet je wel. Dat je aankomt rijden, dat je bijna spontaan hoofdpijn krijgt ervan. Dat je denkt, ah, dit is gewoon niet te doen, die vakken. Zo ontzettend krap. Dan zou het lekker zijn als er, net als bij zo'n vliegtuig, weet je wel. Dat er zo'n mannetje staat met zo'n bord in zijn hand. En die staat dan zo te zwaaien, zo van kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ho! En dan kan je zeg maar rustig dat vak in manoeuvreren. Zou lekker zijn, toch? Nou, mocht er iemand zijn die jou helpt, vertrouw er absoluut niet op. Nee, vertrouw er echt absoluut niet op. Ik had dit namelijk gisteren, liep uit de hand. Althans, het werd een beetje een gênant momentje. Hoe en wat hoor je binnen 6 minuten na de nieuwste Last Frequency.

0: Laura Palmer hoort je bij 3FM. Bestel. Soms dan kom je erachter, dan moet je net even wat meer nadenken dan je eigenlijk dacht. Gisteren, dat was voor mij zo'n momentje.
1: 3FM. Anon.
0: Ik rijd naar de supermarkt, een dorp verderop. En ik parkeer de auto echt recht voor het raam van de kassa's van die winkel. Nou moet je weten, ik ben echt ongelooflijk slecht in inparkeren. Als in, ik ben blij dat ik achteruit sensoren heb, zeg maar. En dat gaat hartstikke goed. Maar gewoon kijken in de spiegels en zo, ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik doe er echt 4 keer over en elke keer zet ik hem er opnieuw in. En dan sta ik alsnog weer scheef of net half buiten dat vak. Ik ben er gewoon niet goed in. Maar bij die uitgang van die kassa's, daar staat een meisje voor dat raam. En die wappert met haar hand. Die kwam net aanlopen. Zo van, kom maar, kom maar. Dus dan, ik denk, top, weet je. Ik keek er recht in de ogen aan. Ik denk, dat scheelt gewoon. Iemand die me helpt met inparkeren. Nou, dus die geeft nog meer signalen. Kom maar, rij me naar achter, rij me naar achter. Nou, ik de heel dat vak weer opnieuw uit. Nog een keer naar achter, maar ze blijft maar wapperen. Nog een keer, maar ik sta dus blijkbaar nog steeds niet goed. Ik heb dit 4 keer opnieuw gedaan. Maar ook echt met een blik dat zij keek van, wat doe je nou elke keer? Had ze het gewoon hartstikke warm en was ze aan het wapperen om even af te koelen. Ik hoop dat zij is afgekoeld, maar ik had het bloedheet. Zo gênant vond ik het.

en Move Into The Sun. Trek en Trent. Goedemorgen, 5:30 op zondagochtend. Wat fijn dat je bij 3FM bent vandaag. Ik ben Anan en ik maak je wakker met heel veel van je favoriete muziek. De Chainsmokers zometeen, Something Just Like This komt eraan. En ook Ed Sheeran ga je horen. Eerst Trek en Trent. Twee absurde nieuwsberichten en er hoort een plaat bij. Aan jou de vraag, waar heb je meer zin in vanochtend? Je kan het achterlaten in het polletje in de NPO Luisterapp. Daar kan je zometeen op klikken. Optie A of optie B. Heeft hij de meeste stemmen, dan hoor je hem zometeen al bij 3FM. En optie A, daar kan je voor gaan. De vakantie van een Frans gezin, ja, die is dus echt compleet in het water gevallen. Maar echt letterlijk. Een man die huurde samen met zijn twee kinderen een jetski in Thailand. Maar toen ze een hoge golf raakten, toen stopte de motor ermee. Nou, zie dan maar iemand te bereiken. Als je op open water zit, ga maar zorgen dat er iemand naar je toe komt. Dus het gezin dat heeft 45 minuten tijd moeten doorbrengen eigenlijk. In de zee. De jetski, dat verhuurbedrijf. Uiteindelijk hadden ze zoiets van na 45 minuten dat ze te laat waren. Goh, ik weet niet waar ze blijven, maar dit lijkt me niet helemaal goed. De hulptroepen die kwamen er uiteindelijk aan. Die hebben ze eruit kunnen trekken. Maar ze moesten allemaal zoeken en het duurde allemaal hartstikke lang. En het lukte niet. 16 uur heeft het uiteindelijk geduurd. 16 uur. Heeft het geduurd? Is toch bizar? Maar ze zijn uiteindelijk gered. Het is goed gekomen en daarom op optie A. Rescue me van.

NPO luisteren. Je kan ook gaan voor optie B. Er hebben 4 Spaanse jongeren gezwommen met dolfijnen. Maar niet in de zee. Nee, die groep die besloot om even in te breken in het dolfinarium daar in Spanje. Dat ging niet helemaal goed. Ze braken dus in. Ze sprongen gewoon zo hop dat verblijf in bij die dolfijnen. En op een gegeven moment ging dat alarm af daar. Konden de politie natuurlijk allemaal niet hebben. Dus ze kregen allemaal een celstraf van 4 maanden en een boete van 360 euro. Kan niet anders zeggen dan dat het ongelofelijke bad boys zijn.

Bad Boys kan je ook voor gaan. Optie B in het polletje in de NPO Luisterapp. Kom maar door, wat wil jij horen zometeen? Je mag het achterlaten in die poll, dus je mag ook bellen 0909-1336, mocht je het leuk vinden. Als jouw stem maar binnenkomt, want hij telt absoluut. Heeft hij de meerderheid, hoor je hem zometeen.

0: Rommelmel bij 3FM en Sally, When the Wine Runs Out.
1: Trek en trend.
0: Twee platen passend bij twee trends van het moment. En aan jou de vraag, waar wil jij mee wakker worden? Dat doen we elke ochtend dat we samen zijn in Trek en Trend.

0: jetski. 16 uur in zee blijven dobberen, de mensen die omsloegen. Maar het is gelukt, ze zijn uiteindelijk gered. Of optie B. Wat Spaanse jongeren zijn gaan inbreken in een dolfinarium. Vond de politie daar iets minder leuk. Een boete van €360 per persoon en een celstraf leverde het op. Ja, het is maar waar je zin in hebt, hè. Trek en Trent. Andrew, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anan.
0: Wat was het punt in jouw leven dat jij dacht, ik neem een vogelspin thuis?
1: Ja, hij is eigenlijk van mijn vrouwtje.
0: Oh.
1: Dus ik ben er zo eigenlijk ingerold.
0: En hoe was dat voor je toen zij dat dan vertelde? Van ja, ik heb een vogelspin thuis. En dat werd dan ook ineens jouw vogelspin?
1: Ja, voor mij is dat niet bijzonder. Ik vind het wel een leuk beestje. Dus.
0: En wat doe je dan? Als ik zeg maar, een cavia, die kan je bij wijze van spreken aaien. Dat is een vogelspin. Ja. Zit die dan in een kooi of...
1: Het is een zij, ze zit in een terrarium.
0: Ja.
1: En af en toe halen we haar eruit. En ik heb zelfs ook een foto van wat ze op mijn gezicht zit.
0: Op je gezicht?
1: Ja.
0: Oh, het zou een doodsangst zijn, denk ik.
1: Nee, het is niet zo eng, hoor.
0: Nou, dat is, jij bent in ieder geval niet bang voor spinnen. Dat is dan één ding wat zeker is.
1: Nee.
0: Nou, dat is
1: zeker
0: lekker.
1: Zeker niet.
0: Hey, en ik hoor dat je in de trein zit, volgens mij, van de metro.
1: Ik zit in de trein en die gaat zo vertrekken.
0: Oh, kijk eens aan. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Schiedam.
0: Wat ga je daar doen dan?
1: Vissen.
0: Oh, lekker. Kijk eens. En waar ga je op vangen vandaag? Waar heb je het meest zin in?
1: Op de baars.
0: Op de baars. Kijk eens aan. Stuur je een fotootje als je hem hebt gevangen zo meteen in de NPO Luisterapp.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Hé, hey, hartstikke leuk. Je hebt gestemd op Trek en Trend. Twee platen in het nieuws. Of twee platen passend bij het nieuws. En aan jou de vraag, waar wil jij mee wakker worden? Er is flink gestemd. En jij zit in het winnende team. Dus jij mag het zeggen. Wat gaat het worden vanochtend?
1: Bad Boys van Flo Rida. Flo Rida. Bad Boys, Alexander Girl.

Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je bij 3FM. Repeat It. En hij gaat het ook weer opnieuw doen, hè, Ed Sheeran? Ja, hij gaat weer toeren in Europa in 2027. De exacte details zijn er nog niet helemaal van bekend, maar hij plaatst op Instagram zo'n berichtje dat hij lekker aan het genieten is van de tour in Amerika. En als laatste zinnetje, if you're in Europe, see you next year. 2027 wordt ons jaar, someday, somewhere. Dit is Jungle.

Ben jij een beetje stout? En dan echt in de zin van dingen doen die eigenlijk niet helemaal mogen, weet je wel. Heb je bijvoorbeeld ooit een politieagent geslagen? Ik zou het niet zo snel doen, een politieagent slaan. Ik ben sowieso wel van de brave kant, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar je gaat zometeen iemand horen. Ja, die heeft dat dus wel gedaan. Die heeft een politieagent geslagen en de gevolgen waren niet heel best. En tegelijkertijd waren ze geweldig voor jou en voor mij. Oké, wat hier precies is gebeurd en over wie dit gaat, ga je horen binnen nu in een paar minuten.

0: eraan voor je, net als Dominic Fike. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
0: Hey, goedemorgen. 6:01 samen wakker worden bij 3FM met al je favoriete muziek. Hey, en een politieagent slaan. Misschien toch wel een goed idee. Ik wil niet oproepen, maar...

zodat hij weer even een politieagent kan gaan slaan. Ja, dat deed hij dus echt, hè, deze man. Voordat hij deze hit maakte, sloeg hij een politieagent, kreeg hij behoorlijk wat gezeik mee. Dus hij kreeg een enkelband, moest hij verplicht thuis blijven en mocht de stad niet meer in. Nou, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar dat zou...

stekkers halen en dan weer naar huis, weet je. Even zo'n rondje maak ik dan heel vaak. Ja, dat kan dan allemaal niet meer. Maar voor Dominic Fike, die je net hoorde, was het eigenlijk juist heel goed dat hij die enkelband had. Want daardoor moest hij alleen maar thuis zitten. Hij mocht dus niet weg. Zat eigenlijk min of meer opgesloten in zijn eigen kamer. Met zijn enkelband om. En daardoor had hij ineens superveel tijd en focus om muziek te kunnen gaan maken. Kon hij zich daar volledig op storten. En uiteindelijk was dat best wel goed uitgepakt. Hij had minimale apparatuur, had een heel klein studiootje gebouwd. Daar zat hij een beetje te pielen. Was hij even bezig geweest. En het is hem gelukt. Het resultaat werd een hele dikke hit. En die hoorde je net bij 3FM.

Kensington en Little by Little bij 3FM. Hey, spijt is voor later. En zeker als je dit hoort. Een Zweeds producer duo die heeft een idee gehad voor een liedje. En die dachten, nou ja, weet je, het zou wel leuk zijn. Misschien moeten we dit gewoon gaan maken. Alleen later dachten ze, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Hebben ze dus weggegeven aan iemand anders. Wat ze alleen niet helemaal door hadden, was dat dat liedje eigenlijk een mega-hit zou worden. Het werd een gigantisch grote klapper die miljarden, en echt miljarden, 1,65 miljard streams op Spotify zou gaan verdienen later.

Olivia Rodrigo hoorde je bij 3FM en Good For You. Welkom in je vroege zondagochtend. Wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Ik ben Anan, ik ben er voor je om je lekker wakker te maken met al je favoriete muziek. En je mag van je laten horen in de NPO luisteren, vind ik alleen maar leuk. Ik zie hier verschillende berichten al binnenkomen. Vroege vogels, maar ook weekendnachtwerkers eigenlijk, die bijna klaar zijn met een nachtdienst. Ik ben benieuwd hoe jij erbij zit op dit moment. Energiek, voel je je goed, fijn wakker geworden, nog steeds wakker en nog een beetje positief, of kan ik je ergens mee helpen? Kom maar door in de NPO luisteren, ben je altijd welkom. Hoor jij zo meteen hoe jij kans maakt op festivalmunten. Scheelt je weer een hele hoop betalen qua drankjes en hamburgers. Hoe dat zit hoor je zo meteen allemaal. Maar eerst ga ik Marshmello voor je draaien. Die heeft een aparte gewoonte. En daar kan je op letten als je hem ziet staan op het podium. Of als je hem op social media wel eens ziet. Altijd als hij een optreden geeft, dan vindt hij dat belangrijk. Dan wil hij dezelfde schoenen aan. Altijd specifiek Jordan 1's van Nike. Nike Jordan 1's, die wil hij altijd aan hebben. Voelt hij zich vrij en kan hij goed bewegen. Als hij dan

hapjes en hamburgers. Hoe dat zit hoor je zo meteen allemaal. Maar eerst ga ik Marshmello voor je draaien. Die heeft een aparte gewoonte. En daar kan je op letten als je hem ziet staan op het podium. Of als je hem op social media wel eens ziet. Altijd, als hij een optreden geeft, dan vindt hij dat belangrijk. Dan wil hij dezelfde schoenen aan. Altijd specifiek Jordan 1's van Nike. Nike Jordan 1's, die wil hij altijd aan hebben. Voelt hij zich vrij en kan hij goed bewegen. Als hij dan op die discoboot springt, dan kan hij daar lekker vrij in zijn. Dus voor hem betekent optreden altijd dezelfde schoenen aandoen. Altijd Nike Jordan 1's. Maar Another Drink. Nieuwe muziek van Marshmello. Hoor je bij

0: Chris Wims en Mr. Know-It-All. 3FM Festival Top 1003. Volgend jaar te vinden op Pinkpop is nu al bekendgemaakt. Best wel vroeg eigenlijk, hè? Maar, mooi nieuws voor je. Wil je nou naar Pinkpop gaan in 2027 en helemaal niet betalen voor je hamburgers, voor je, weet ik veel, veel te dure dinner, of gewoon simpelweg je biertje wat je in je hand kan houden? Dat kan. Je kan namelijk stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Hoor je vanaf volgende week, vanaf vrijdag. En daarna de hele week op 3FM elke dag jouw favoriete festival acts, jouw favoriete festival tracks. Je hoort ze voorbij komen. En als je dus daarop stemt via 3FM.nl en je vult een mooie motivatie in, dan maak je kans op een flinke bak aan festivalmunten. Kan het wel 100 festivalmunten zijn. Dus dat scheelt behoorlijk als je nagaat wat die prijzen zijn tegenwoordig. Dan kan je flink wat biertjes halen volgens mij, toch? Nou, stemmen doe je dus via 3FM.nl. Daar stem je op al jouw favoriete tracks. En die Teddy Swims, daar kan je dus op gaan stemmen. Ik heb ook nieuwe muziek voor je van Phoebe Bridgers.
1: Yes, Lord. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
3: Nieuw on 3FM.
2: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
3: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

morgen. Je hoort de meeste muziek in de ochtend. Zometeen bij OB Rijmakers. Die komt er voor je aan met de Weekend Ochtendshow. En daarvoor hoor je nog Joe met End of Beginning. En dit is Calvin Harris. Eat, Sleep, Rave, Repeat bij 3FM.

0: en End of Beginning hoorde je bij 3FM. En zometeen dan hoor je Omi Rijmakers met de Weekend Ochtendshow. De meeste muziek in je ochtend. Licky Lee komt er voor je aan. I Follow Rivers. Zometeen. 3FM.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: ochtendshow van 3FM staat op het punt van beginnen. Licky Lee hoor je dadelijk. I Follow Rivers.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. 3FM.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
8: Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wee-hoo! Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: En hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: Top 1003.
19: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
18: NTR.
19: Obi Rijmakers.
0: Hey, goedemorgen. Een hele donkere, grijze morgen. Maar een morgen nonetheless. De Weekend Ochtendshow start je op met Lick & Lee en I Follow Rivers.

minuten over 7. 3FM staat aan, dankjewel daarvoor. Hartelijk welkom op zondag 16 augustus 2026. Dat betekent dat we over de helft zijn richting september. Ik vind dat best wel een beetje weird. Vooral ook omdat ik kijk naar buiten. En in principe zijn alle gordijnen van de 3FM-studio's dicht op eentje na. En oprecht, als ik daar doorheen kijk, zie ik de herfst. Het is echt, alle blaadjes zijn geel. Ik weet niet. Het is een beetje een droevig beeld. Wat is er gebeurd met de zomer ineens? Het was van de week nog 32 graden. Gaat even helemaal mis hier. Nou, ook op deze grijze ochtend ga ik ervoor zorgen dat je heerlijk gaat opstarten. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Mijn naam is Obi. Ik ga Amy Winehouse voor je draaien. De Bowser, Tame Impala, de Red Hot Chili Peppers. De nieuwe van Cat's Eye hoor je binnen nu in een minuutje. Topplaat. Even wat tegen je aanhangen. Ik ben druk bezig met de voorbereiding van een jaarlijkse traditie in mijn leven. Het feestje van mijn kat Pablo. Hij is oranje. Hij is een beetje dikker. Hij zit altijd achter de vensterbank naar buiten te turen. En hij wordt 12 jaar. En ik vier mijn eigen verjaardag nooit. Dat is in de voorjaarsvakantie en iedereen is dan weg. Of het is koud en regenachtig. Dus ik heb gewoon op een gegeven moment een keer besloten, ik vier zijn verjaardag wel. Dat is namelijk midden in augustus. Alleen, ik ben er niet zo goed in om feestjes te organiseren. Ja, wat voor hapjes serveer ik? The fuck do I know? Ik heb op de uitnodiging gezet vanaf 17:30. Toen dacht ik, ik heb eigenlijk helemaal geen zin dat de mensen om 17:30 al komen. Ik ga niet nog een uitnodiging sturen. Hoeveel bier moet ik halen? Geen idee. Drinken mensen wijn? Drinken mensen bier? Hoeveel fris moet ik hebben? Ik heb geen idee. Dus ik heb gisteren een beetje uit uitstelgedrag en pure paniek het hele tuincentrum leeggekocht. Wat ik dacht, als er dadelijk allemaal mensen in mijn tuin staan, dan moet het er wel een beetje gezellig uitzien. En toen keek ik naar de weersverwachting, het gaat gewoon regenen.

Zo mooi, als je deze gozer zijn naam intikt op Google, dan is het eerste resultaat: hoeveel is Joel Corey waard? 2,5 miljoen. En het tweede resultaat: Joel Corey tanden. En die zijn ook zo wit, dat is niet normaal. En kaarsrecht, het lijkt alsof iemand met een waterpas naast heeft gestaan. Ben je 2,5 miljoen waard? Volgens mij zit de helft ervan gewoon in zijn mond.

Good morning, 8:58. De ochtendshow van het weekend van 3FM met de Bauza en Magnetic. Echt talk of the town deze week. Nieuw logo voor Instagram is uitgerold. Als je de Instagram-app ergens deze week hebt geopend, waarvan ik er toch enigszins van uitga dat je dat wel een paar keer hebt gedaan, dan zie je ineens bovenaan, het duurt ook echt maar een paar seconden, zie je een nieuw logo verschijnen. Het gaat dan niet om dat vierkantje met het rondje wat een camera moet voorstellen, maar echt om het soort tekstlogo. Ja, ik weet niet. Ik wil ook weer niet klinken als iemand die alle verandering kut vindt, maar ik vind dat toch lelijk. En wat ze hadden was al lelijk. Maar het voelt nu, het lijkt een beetje alsof ze AI hebben gebruikt ervoor. Die R is helemaal geen R. Die G ziet er ook een beetje funky uit. I don't know. Ik ben benieuwd wat jij er dan van vindt. Ja, verder, de horrorzomer is voorbij. De natuur heeft gisteren een gezonde lading hemelwater tot zich kunnen nemen. De komende dagen gaat dat ook nog vaak genoeg gebeuren. De 30 graden worden een beetje teruggeschroefd naar 20 graden. Vandaag ook droog, maar bewolkt met temperaturen rond de 24. Lekker. En met die wat koelere temperatuur ook wel de perfecte omstandigheden om internationale achtbanendag te vieren. Krijg je daar eigenlijk een korting bij Walibi? Het lijkt me wel, toch? Internationale feestdag. Achtbanendag, ja. Ik kan de bewolking ook als perfect excuus gebruiken om vandaag lekker binnen op de bank sport te kijken. 11:45 ADO tegen FC Groningen. Om 14:30 Feyenoord tegen Go Ahead en FC Twente tegen PEC Zwolle. En dan om 16:45 Ajax tegen SC Heerenveen.

nieuwe Nothing But Thieves. Die heet Baby Cool. Klinkt weer ouderwets. Lekker Nothing But Thieves. Gaat het denk ik ook wel goed doen op die Hordes festivals die ze elk jaar spelen. Er is wel één ding wat me heel erg afleidt in dit liedje. Baby Cool. Het enige waar ik de hele tijd aan kan denken als ik de titel hoor, is dit. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Nou, heb jij nu ook de rest van de dag last van? Graag gedaan.

Toto en Africa bij 3FM. Hey, good morning. Het is 12 minuten voor 8 uur. Obi Rijmakers hier met de Weekend Ochtendshow. Ik heb drie grote liefdes in mijn leven. Mijn auto, dat is een oldtimer. Mijn vriendin, dat is een youngtimer. En ik hou heel erg van indie-bandjes. Ik vind indie-bandjes zo lekker. Ik hou van die gitaren die gewoon lief klinken, waardoor je automatisch misschien op een beetje een grijze zondagochtend denkt, het komt allemaal wel goed vandaag. En ik heb een band gevonden uit San Diego in Amerika. Ik denk dat je die heel leuk vindt. Ga ik voor je draaien. Net een nieuw liedje uit. Het klinkt echt als zon, zee, strand. Alsof je de California Pacific Highway even in muziekvorm pakt. Alsof je in een surfshop binnenwandelt en ineens van die zoutkrullen in je haar gekauwe bang uit krijgt. Ik snap dat het een beetje een vage uitleg is, maar als je het hoort, snap je meteen wat ik bedoel. Ze heten Almost Monday, Better Late Than Ever bij 3FM.

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend. Even

0: Erfzaken.
1: 3FM. Hey, goedemorgen, de weekendochtendshow van 3FM. 1 minuut over 8, zometeen hoor je Harry Styles. Eerst het laatste nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden.
3: 3FM.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Welkom bij de
6: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
20: 3FM Festival Top 1003.
21: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
20: NTR.
21: Toby Rijmakers.
0: Good morning, good morning. Zometeen komt de nummer 1 van de 3FM verlanglijst eraan. De opposites hoor je naar Michael Jackson, Black or White. En eerst Mr. Harry Styles, American Girls.

0: Michael Jackson met 3FM. Black or White hoor je. 3FM. Obi.
1: Hop hop, gas erop. Weer een weekje adempen te rijden. Yeehaw.
0: Yeehaw. Daar werkt ze. En wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Ook als je gewoon een ongelofelijk weekend aan het vieren bent op deze fijne zondag. Het is 12 minuten over 8. Morgenochtend vanaf 6 uur een nieuwe editie van de ochtendshow met Wijnand en Jamie. En terug van de vakantie. En ook Barend en Benner zijn weer back in business. Dat betekent dat je dus morgens lekker kan opstaan met geswiped en gesneuveld. En elke middag rij je naar huis en dan hoor je 90's tijd. Kun je je lievelings 90's liedje aanvragen bij Barend en Benner. Zorg ervoor dat je je radio aanzet morgenochtend vanaf 6 uur. En dan 4 uur 's middags zijn Barend en Benner dus weer. Dit is de nummer 1 van de 3FM verlanglijst op dit moment. De meest populaire track van Nederland. De opposites hoor je nu.

0: Hey, goedemorgen. Het is 10 minuten voor 8:30 op zondagochtend. Je wordt wakker op 16 augustus 2026 met Billie Eilish en Birds of a Feather.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ach, de leukste tijd van het jaar is er aangebroken. De 3FM Festival Top 1003 komt eraan. Het festivalseizoen is natuurlijk in volle gang. Volgende week is Lowlands. Zin in Lowlands. En betekent ook dat die Festival Top 1003 moet worden samengesteld. Daarvoor hebben we heel graag jouw stem in de pocket. Check even 3fm.nl. Laat daarachter wat je favoriete liedjes zijn om op festivals te horen. Welke het goed doen op de camping. Wat de allergrootste anthems zijn van door de jaren heen. Als je dat doet, maak je automatisch kans op 100 festivalmunten. Als je even denkt aan de wisselkoers, €3,80 per munt... ja, dan begint dat wel serieus aan te tikken. Natasja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij ook heel erg bedankt voor het stemmen op de Festival Top 1003. Ik zie een heerlijk lijstje van jou verschijnen. 21 Pilots, Franz Ferdinand, ik zie Youngblood, ik zie de Foo Fighters. De gitaren hebben wel de overhand bij jou, hè?
2: Ja, over het algemeen wel, ja.
0: Ik zie wel ook Roxy Dekker met Sugar Daddy.
2: Ja, maar Roxy Dekker, daar moet iedereen van houden, toch?
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Hey, en Chef Special, vertel eens even daarover.
2: Ja, ik vind Chef Special echt helemaal geweldig. Jaren geleden ging ik altijd al met mijn allerbeste vriendin naar alle concerten toe. En op een gegeven moment toen ben ik ook mijn kinderen meegenomen. En ja, die zijn ook fan. Mijn zoon wat meer van de muziek en mijn dochter vindt ook concerten leuk. Dus inmiddels ga ik met hun de chefjes achternaar.
0: Ach, wat heerlijk. Hè. Wel jammer dat ze er dan binnenkort bij gaan stoppen.
2: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Maar natuurlijk wel kaartjes voor het laatste concert. Dat moeten we dan nog maar even meepakken.
0: En is er al zicht op een soort vervanging? Is er een andere band die je dan kan gaan delen met je kinderen?
2: Niet direct. Die we alle drie leuk vinden. Kensington Restart is wel een goeie, maar... Ja, nee, dit is toch wel uniek, denk ik.
0: Oké, als ik nog iets tegenkom, dan laat ik absoluut even van me horen.
2: Ja, is goed.
0: Hey, Natasja, dankjewel voor het stemmen. Chef Special, ik ga ervan uit dat die ongetwijfeld heel erg hoog gaat komen natuurlijk. Er wordt veel opgestemd in de Festival Top 1003, ook dankzij jou. En als beloning voor jouw stemmen gaan we denk ik even een zwier geven aan de muntenmachine. En maak je dus kans op festivalmunten.
2: Nou, dat is helemaal mooi natuurlijk. Dat maakt het een stuk betaalbaarder.
0: Ja, precies. Ik weet dus ook nog niet zo goed hoeveel er uit die muntenmachine gaat rollen. Dus we gaan met z'n tweeën luisteren en dan horen we hoeveel money je van ons krijgt. Gaan we.
1: munten.
2: Nou, kijk.
0: Dat is hartstikke keurig.
2: Ja, geweldig.
0: Nou, top. We gaan ervoor zorgen dat jij die festivalmunten krijgt. Dat betekent dus dat de eerste 31 biertjes bij het eerstvolgende festival op onze kosten zijn.
2: Nou, die gaan smaken.
0: Ja, dat dacht ik ook. Niet zo lekker als een gratis biertje, laten we eerlijk zijn.

0: Justin Jackstyle, turn the lights on.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Hey, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Ik hoop dat je heerlijk wakker bent geworden. Het is 8:58. Obi Rijnmakers hier met de weekendochtendshow. Heb ik je wel eens verteld over Lieve Indie? Het is een zelfverzonnen genre. Het bestaat eigenlijk helemaal niet. Ik ben degene die het heeft uitgevonden. Ik ben wel voorzitter van de fanclub. En ik wil graag ervoor zorgen dat jij daar ook fan van wordt. Het is eigenlijk een beetje als je kijkt naar indie bands uit Engeland, uit Australië. Die muziek maken die perfect past bij, nou ja, eigenlijk dit moment. Het is zondagochtend. Het zonnetje is net een beetje gaan schijnen. Je zet je eerste bakje koffie. Je bent een beetje aan het klaarmaken voor een super rustige dag. En ik ben altijd op zoek naar vette bands die dat geluid naar je toe brengen. Die draai ik dan met heel veel liefde op 3FM. Ik heb mezelf weer eens ongelooflijk klem gezet. Ik ben namelijk fan geworden van Arlo Mack. Een band die eigenlijk niet zo heel veel mensen kennen. Ze hebben 2000 volgers op de gram. Wat in principe fuck all is, want die heb ik ook. En zij hebben voor het laatst gepost op... Nou, wat zal het zijn? 271 weken geleden? Wat is de precieze datum daarvan? Ik heb geen idee. En als je in de reacties kijkt, dan zie je ook allemaal mensen reageren met... Kut, ik ben eigenlijk veel te laat van deze band gaan houden. Jongens, waar zijn jullie? Komen jullie ooit nog een keertje terug? We hebben net jullie muziek ontdekt en we horen er niks meer van. Dus ik ga je nu ook eigenlijk lekker maken met een dode mus. Het is een fantastische band, maar nieuwe muziek gaan ze niet meer uitbrengen. Gelukkig kun je van deze wel heel erg fan worden. Automatisch vrolijk als je deze hoort op de vroege ochtend. Goedemorgen, Obi hier met de ochtendshow. En

Ah, wat een goed liedje. Arlo Mack en Ease My Mind hoorde je bij 3FM. Als je nou denkt, hey, ik vind het ook leuk, ik wil je meer van horen. Check 3FM.nl/indie of op Spotify Obi's Lieve Indie. Hele playlist voor je gevuld.

0: ging voor het allereerst naar Lowlands. En de allereerste track die ik hoorde was deze. Dat vergeet ik echt nooit meer.
1: De 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festival.

Alex Horn en Passenger bij 3FM. Good morning. Het is bijna 9:15. Je luistert naar de ochtendshow van het weekend op 3FM. Obi hier. Ongelooflijk jaloers op Patrick die een bericht stuurt via de NPO Luister. Die zit aan het Gardameer in Italië. Zit even een fotootje vanaf daar. Ach, Patrick. Vieze hond dat je er bent. Maar geniet er wel van. Hey, het nieuws afgelopen week, After Eight. Ja, als je die naam, als je die naam hoort, dan zien we hem gelijk ook voor je. Is dat dunne chocolaatje, weet je wel, waar ze muntvulling in hebben gedaan. In zo'n zwarte papieren hoesje. Die lag vroeger altijd in het bonbonschaaltje bij, in mijn geval, mijn opa en oma. Maar goed, die had op zich ook nog wel de peuken op tafel staan. En om heel eerlijk te zijn, ik vond die dingen eigenlijk echt niet te hachelen vroeger, After Eight chocolaatjes. En nu, na 64 jaar, hebben ze daar besloten om het roer helemaal om te gooien. Voor het eerst in de geschiedenis komen er nieuwe smaken bij. Ze komen ook met karamel, sinaasappel en framboos. De grootste vernieuwing sinds het chocolaatje ooit bedacht werd, zeggen ze zelf. Ik vind het wel mooi dat ze als laatste chocoladefabrikanten aller tijden ooit zijn begonnen met het maken van smaakjes. Je kunt er alleen nog niet zomaar bij. Die nieuwe After Eight smaken liggen straks eerst alleen maar in de tax-free op het vliegveld. Dus je moet eigenlijk een vlucht boeken om aan een After Eight met frambozensmaak te komen. Het is een behoorlijk dure bonbon. En wij in Nederland moeten sowieso nog even wachten. Er komt later dit jaar een verrassing, zegt de maker. Het is een tikkeltje geheimzinnig. En de baas van de afdeling zegt erbij: we willen het merk aantrekkelijker maken voor jongere mensen. Dus ook na 64 jaar hebben ze door. Misschien moeten we het ook gaan verkopen aan mensen zonder kleinkinderen.

0: Oh My God. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. En gisteren deed Thea mee. Dat liep finaal aan de soep. Venco schoolkrijt. 235 gram. Dat is zo'n zak met van die dropjes. Kost dat meer of minder dan 3 euro?
1: Oeh, ik denk meer.
0: Helaas, dat is minder. Kan jij dat beter? Speel je zo meteen mee naar de Swedish House Mafia.

0: Swedish House Mafia, Save the World bij 3FM. Als je komende week weer aan het werk gaat, dan hoor je natuurlijk weer de ochtend- en middagshow van 3FM die terug zijn van vakantie. Maar tussen 2 en 4 zit komende week Sebastian Okhuizen. En die doet elke dag een spelletje. Ik vind dat heel erg leuk. Ik dacht, ik ga die ook even met je proberen. Hij laat dan 1 seconde van een liedje horen. En aan jou de vraag, raad jij welke dat is? Dus ik heb ook 1 seconde losgeknipt van een liedje dat je zo meteen hoort op 3FM. Luister even goed. Don't go away. Dat is alles wat je krijgt. Denk je te weten wat het is? De NPO luisterhebbers waar je welkom bent. 3FM.
1: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: De hete zomer, crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Yeah.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Er zijn niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vast zaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. 3FM.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Festival Top 1003.
9: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Obi Rijmakers.
10: Hey, goedemorgen, de zon gaat schijnen. Het is 5 minuten over 9 en zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Jack Johnson hoor je zometeen Upside Down na Another en 54 Ultra.

0: goed hoor, Amber.
1: Is this how it's supposed to be?
0: Ik liet inderdaad 1 seconde horen van Jack Johnson.
1: Is this how it's supposed to be?
0: En Upside Down met 3FM. Goedemorgen, 9:11.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Kijk even naar buiten. Het zonnetje is zo lekker gaan schijnen. Het wordt een prachtige dag in Nederland. Met volgens mij een maximum van 26 graden of zo. Als je aan de kust woont, dan wordt het wel weer wat minder 20. Maar sowieso droog, behalve het absolute topje van Nederland. Hoe lekker is dat? En 3FM is vandaag de hele dag bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Ik ga Doja Cat straks voor je draaien met Kiss Me More. Paza komt eraan. Sienna Spyro met de 3FM mega hit. Kijk, muzikaal gezien zit je gewoon gebakken vanochtend. En zo meteen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel 3FM. Geef je 3 producten uit de supermarkt, inclusief een prijs. En dan is de vraag, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager? Als je dat goed beantwoordt, dan kun je in 1 keer je hele voorraadkast aanvullen met gratis boodschappen. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Old Amsterdam. Plakkerkaas, dat zijn 8 plakken, 200 gram in totaal. Kost dat meer of minder dan 5 euro? Dat is aanmerken, hè, Old Amsterdam. 8 plakken, meer of minder dan 5 euro? Ja, minder, 4,90 euro.
3: De ochtend.

0: Streets bij 3FM. Daarvoor Doja Cat, SZA, Kiss Me More. 10 voor half 10 geweest. Vaste prik in je weekend betekent tijd voor
1: Obi's boodschappenspel.
0: Waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Gratis boodschappen kunt winnen. Als je een beetje weet wat die producten in de supermarkt eigenlijk kosten. Amber, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij een zondagse boodschappendoener?
2: Echt helemaal niet.
0: welke dag doe jij het?
2: Als mijn kast leeg is.
0: Oh ja, ja, fair enough. Ja, zo is het ook. Oké, nou, ik hoop dat je wel een beetje hebt opgelet de laatste keer dat je in de supermarkt bent geweest. Want je gaat proberen prijzen te raden. Dat is het spelletje natuurlijk. Ik geef je 3 producten, inclusief een prijs. En dan mag je proberen te raden of een prijskaartje in de supermarkt hoger of lager ligt dan de prijs die ik je geef. Heb je het goed, mag je het hebben. Heb je het fout, gaat hij naar de NPO Luister-app. Heb je ze alle 3 goed, dan stuur ik in één keer een volle boodschappentas naar je toe. En dan vullen we je voorraadkast aan.
2: Spannend.
0: Here we go.
2: Supermarkt eigenlijk.
0: Het is verschillend, maar ik denk, even kijken. Ja, de meeste producten hier komen uit de Jumbo. Het is goed dat je het even vraagt, doen niet veel mensen.
2: Ja, ook interessant.
0: Product nummer 1, Heinz mayonaise, 400 gram, is gewoon het A-merk, dus meer of minder dan 3 euro.
2: Meer.
0: Meer is goed, 3,69 euro. Dan van het huismerk, Jumbo appelsap, 1,5 liter, meer of minder dan 2 euro.
2: Minder.
0: Minder is goed, 1,69 euro. Op. En dan de laatste voor een volle boodschappentas. Amber, je pakt het goed en tactisch aan, maar dit is wel een moeilijk product. Full proteïnereep, witte chocolade en creamsmaak, 55 gram. Kost één zo'n reep meer of minder dan 2 euro?
2: Wat is het?
0: Een proteïnereep van Full witte chocolade en creamsmaak. Meer of minder dan 2 euro? Kom op, antwoorden.
2: Meer.
0: Amber, goed gedaan!
2: Yes! Ah, komt goed uit, mijn kast was leeg. Want ik kom net van vakantie.
0: Dus, nou wat heerlijk, je hoeft geen boodschappen te doen. Je hebt het boodschappenspel in één keer uitgespeeld. Mooi gedaan.
2: Yes.
0: Keurig, keurig, keurig. Goeie score. We gaan een volle boodschappentas naar je opsturen met allemaal lekker.

Soms ben je niet helemaal verliefd op iemand als persoon, maar gewoon verliefd op een soort verzonnen perfecte versie van de persoon. Iedereen herkent het toch wel, dat is je wel een keertje gebeurd. Je hebt dan allerlei perfecte situaties in je hoofd aangepraat die eigenlijk in werkelijkheid helemaal niet zo zijn. Zo iemand past dan niet bij je. Dat is precies waar die nieuwste van Sienna Spyro over gaat. Great Expectation heet die. Gaat over gigantische verwachtingen hebben van iemand. Terwijl je ergens diep van binnen ook wel weet, ja, dit is hem toch helemaal niet voor mij. Dit is helemaal kansloos. Klinkt super dramatisch en deprimerend, maar Sienna Spyro weet er wel weer een positieve twist aan te geven. Ze zegt zelf, als dit verzonnen geluk een illusie is, dan is het in ieder geval de beste die ik ooit heb gehad. De nieuwste van Sienna Spyro heet Great Expectation en is deze week de 3FM Mega Hit. Dus je hoort hem extra vaak. 3FM.

gisteren een behoorlijke lading hemelwater tot zich kunnen nemen. Gaat de komende dagen nog vaak genoeg gebeuren. 30 graden wordt een beetje teruggeschroefd naar 20. Vandaag droog, af en toe bewolkt, zonnetje gaat ook nog schijnen. Temperaturen rond een acceptabele 24 graden. Niks mis mee. En met die iets koelere temperatuur ook wel de perfecte omstandigheden om internationale achtbanendag te vieren. Ik weet niet, ja, is dat iets wat mensen vieren? Je krijgt wel korting bij Walibi volgens mij. Je kan de bewolking ook perfect gebruiken als excuus om vandaag lekker binnen op de bank sport te kijken. Om 11:45 ADO Den Haag tegen FC Groningen. 14:30 Feyenoord Go Ahead en FC Twente tegen PEC Zwolle. En dan om 16:45 Ajax tegen SC Heerenveen. En 3FM is natuurlijk de hele dag bij je met de meeste muziek. Three Doors Down hoor je zo meteen naar Ugel en

0: Kryptonite bij 3FM. Daarvoor Ugel en Solto, Jamaican Bam Bam. Een hele goede morgen, Ramon Verkoeien.
1: Goedemorgen, OB.

0: dus hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM met de meeste muziek van heel de wereld. Ramon van Koeien, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Maar naast radio DJ ben je ook een enorme wijnliefhebber.
2: Absoluut.
1: Het is een prachtige dag vandaag.
2: Ja.
1: We willen graag een weekend wijnadvies om ervoor te zorgen dat iedereen om 10 uur gewoon lekker kan beginnen met drinken. Maar waar gaan we voor vandaag?
2: Ja, ik zat dus te denken, ik zag het weer ook voor komende week. Het wordt komende week echt minder. Het gaat vaak veel regenen.
1: Ja, maar vandaag is lekker.
2: Vandaag is lekker. En weet je wat het vaak is? Je hebt dan nog veel rosé in huis. En dan denk je, ja, weet je, die rosé die drink je eigenlijk vooral met mooie weer.
1: Ja.
2: Maar je moet niet te veel rosé over hebben. Want je kunt rosé ook weer niet jaren laten liggen. Dus
1: nee.
2: Ik zou langzaamaan eens even die rosé voorraad gaan opzuipen. Dus mijn advies, ik zou vandaag lekker gewoon beginnen aan die rosé.
1: En ja, gewoon doorgaan tot het op is.
2: En waarschijnlijk al die flessen bij elkaar, die heb je nog wel voor onder 100 euro, toch?
1: Ja, ja. Zoveel kost rosé nou ook weer niet.
2: Precies.
1: Nou, wat heerlijk. Ik weet een beetje hoeveel wijnkoelkasten er in jouw huis staan.
2: Ja.
1: Als je vandaag begint met al je rosé op drinken, wanneer ben je er klaar?
2: Ja, ik denk dat ik over 3 weken weer terug ben.
1: Je hoort hem zo meteen op 3FM, naar Role Model.

0: hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hiphop-hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groot. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
7: 10 uur in de Benelux, de allermeeste muziek van de wereld krijg je hier. Lost Frequencies, Bastille, Gorilla's en ook Hozier Zo. Eerst het nieuws.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Maar een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland.
9: 3FM.
10: Ster. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Festival Top 1003.
20: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Ramon Verkoeien.
7: Good morning, good morning. Lekker relaxed opstart in het weekend. Doe je natuurlijk met de radio op 3FM voor de meeste muziek. Last Frequencies en Best zo meteen. En het is zondag, dus take me to church.

plekken. Nothing on the hand. Ik was het gewoon zelf. De muggen leven nog waarschijnlijk. Irritant ook. Hopelijk heb jij wel lekker geslapen. Word je wakker met de allermeeste muziek in je weekend. Met Martin Garrix, Ed Sheeran, zometeen Repeat It. Ook No Doubt, Just A Girl komt eraan. En hier is deze Gorillaz. Feel good.

0: No Doubt, Just a Girl, Martin Garrix en Ed Sheeran ervoor, Repeat It.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, wat heb jij afgelopen 2,5 jaar gedaan? Misschien heb je wel een opleiding afgemaakt, of een taal geleerd, of 30.000 boeken gelezen. Ja, het is precies 2,5 jaar geleden dat Teddy Swims doorbrak. 2,5 jaar nog maar. Maar kun je je voorstellen dat er een periode was zonder Teddy Swims op de radio? Dat is bizar, toch? Hij heeft een nieuwe, dus hij blijft voorlopig lekker op de radio. Break up and reverse. Zo heet alle nieuwste Teddy Swims en die hoor je natuurlijk bij 3FM.

0: vrijdag van start. De lijst met de allerbeste en allerfijnste festivaltracks volgens jou. Want jij kunt stemmen. Dat doe je via 3fm.nl. Dan word je ook nog eens beloond met festivalmunten. Hey Tom.
1: Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen uit Landgraaf. Jij hebt ook gestemd,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Super fijn, dankjewel. Hey Landgraaf. Dan denk ik, jij zult wel een soort abonnement hebben op Pinkpop.
1: Dat heb ik zoveel als bijna, ja.
0: Ja, hoe vaak?
1: Elk jaar ben ik tot te vinden.
0: Hoe vaak ben je er geweest in totaal dan?
1: Vanaf 2014 elk jaar.
0: Wow. En dan nemen ze even mee?
1: Ja, COVID dan.
0: Oh ja, COVID, ja natuurlijk. Dat was ook niet een...
1: Ja, COVID was helaas dan niet gaande. Maar elk ander jaar ben ik geweest, ja.
0: Wat heb je zo al gezien op Pinkpop?
1: Wow, wat heb ik gezien? Natuurlijk, de eerste jaar waar ik ben gegaan is de Rolling Stones. Die heb ik gezien.
0: Ja.
1: Metallica, toen met het onweer erbij, dat er code rood was. Dat was
0: die beelden waren ook mega, ja.
1: Ja, ja, dus dat was wel heel imposant. Wat heb ik nog meer gezien? Biffy Clyro heb ik gezien, ik heb Avicii gezien. Bruno Mars, noem maar op. Hey, van alles.
0: Nou, jeetje, wat een...
1: Monkeys weet ik even niet of ze toen hadden afgezegd, daar ben ik heel even twijfelen. Maar ja, die waren toen wel op het affiche toen aanwezig. Maar ik weet niet of ze toen zijn geweest. Daar ben ik even twijfelen.
0: Ja, ik kijk op je lijstje. Je hebt in ieder geval gestemd op Biffy Clyro. Bubbles, Avicii, For a Better Day, Arctic Monkeys ook, hè? En ook op Dermot Kennedy, Power Over Me. Waarom die?
1: Ja, die heb ik inderdaad ook gezien. Die heb ik ooit een keer via Spotify volgens mij ontdekt. Met Rome en Better Days en nog een paar andere nummers.
0: Ja.
1: En die heb ik inderdaad ook in 2022 gelukkig live mogen zien, ook op Pinkpop. Dus, en zijn stem is gewoon waanzinnig live. Dus was echt super. Ja.
0: Hey, super bedankt Tom sowieso voor je hele stem. Hij wordt meegenomen. Hè. Komende vrijdag hoor je waar je liedjes ongeveer beland zijn. Om jou te bedanken.
1: Ja.
0: Ja, willen we je natuurlijk ook belonen met wat festivalmunten. We hebben hier een muntenmachine staan. Echt een heel lelijk apparaat eigenlijk.
1: Spannend.
0: Maar goed, het gaat meer om wat erin zit natuurlijk. Dat zeggen ze bij mij ook altijd. zullen we eens gaan kijken hoeveel munten je gewonnen hebt?
1: Oh, ik ben benieuwd. Spannend.
0: Nou, we slingeren hem aan. There we go.
1: Ja.
0: Tom, 24 munten.
1: Dat is lekker.
0: Dat is een lekker ochtendje drinken.
1: Dat is heerlijk, ja.
0: Nou, lekker. Ga er heel veel van genieten. Ik denk, wat wordt je volgende festival?
1: Nu nog even niet, want ik heb nog naar mijn kleine dochters gekregen. Dus even nog niet, maar ik denk dan weer Pinkpop volgend jaar.
0: Nou, ga er onwijs van genieten. 24 munten, dat moet wel opkomen, denk ik, met die dochter erbij.
1: Ja, precies. Daar gaan we heel veel van genieten.
0: Tom, heel veel plezier met de lijst. Ja, het is Dermot Kennedy. Bedankt,

Arctic Monkeys bij 3FM. Hey, zondag is zo'n dag. Dan wil je niet te veel aan je hoofd hebben. Ook niet een DJ die heel hard om zichzelf lacht. Of allemaal verhalen vertelt over zichzelf die je totaal geen reet kunnen schelen. Je wil gewoon de meeste muziek. Mijn naam is Ramon en ik geef je de meeste muziek. De Nightcrawler zometeen.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: 3FM. Een hele goede morgen. Geniet lekker van je zondagochtend. Dan zorgen wij bij 3FM voor de muziek met The Verve en Karen Whitcomb zo. Na het nieuws van 11 uur.
16: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland.
15: Dankjewel dan, 3FM Verkeer van de ANWB. Er zijn op dit moment in Nederland 2 files langer dan 10 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld heb je 12 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 21.
17: 3FM.
18: Magazijn leeggekoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
22: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij... op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
24: 3FM Festival Top 1003.
25: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Ramon Verkoeien.
15: Een hele goede morgen. Ja, sommige liedjes vallen net even wat lekkerder op zondag, hè? The Verve Bittersweet Symphony gaat erin als een verse croissant. Let maar op zometeen.

in het weekend. The Verve, Bittersweet Symphony en Cameron Whitcomb daarvoor in Kingdom of Fear. Hey, soms denk je achteraf, als ik dit net even iets anders had gedaan, was het eindresultaat zoveel beter geweest. Nou, ook bij Seth is het zeker het geval, want hij had zijn album Lieve Monsters uitgebracht. Supergoed album, maar dook toch nog even de studio in en er kwam een liedje uit. Ja, De Laatste Zomer, en die paste eigenlijk nog perfect op het album. Dus hij heeft precies hetzelfde album nog een keertje uitgebracht, met als extra toevoeging De Laatste Zomer. Nou, die track hoor je zo meteen. Ook Adele komt eraan, Hometown Glory. Jorden, dit is de plek voor de meeste muzieken.

0: Adelletje.
1: Zou haar man wel eens Adelletje zeggen tegen haar?
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: En daarvoor hoorde je de nieuwe van Sef en de laatste zomer. Op zondag, sportkijkdag. Lekker veel wedstrijden in de Eredivisie, dus ik zou vast een borrelplank gaan maken. Kort over 12 is ADO tegen Groningen. Later Feyenoord, Go Ahead Eagles, Twente, PEC, Zwolle. En om 16:45 Ajax tegen Heerenveen. Dus het wordt een lekkere sportzondag. 21 Pilots zo, en eerst Shakira.

Etens bij 3FM. Misschien heb je nog lekker vakantie. Voor een gedeelte van Nederland begint het normale leven weer vanaf morgen. Normale werk. Hopelijk ben je lekker uitgerust en bijgebruind. Heb je een rode kop. Ook hier bij 3FM begint het normale leven weer. Morgen zijn Wijnand en Jamie weer terug met de ochtendshow. Ook de middagshow is terug. Barend en Benner vanaf 4 uur. En Ivo hoor je natuurlijk tijdens je werkdag van 9 tot 12. Met tijdloze tracks. Met alleen maar tijdloze parels. Zoals bijvoorbeeld deze.

Loki, Just the Way You Are bij 3FM. Berichten via de NPO luisterapp. Lotte die is alvast een tas aan het inpakken voor Lowlands. Daar zitten haar leukste outfits namelijk niet in de wasstuurtse. En Paul is een auto aan het wassen na vakantie in de Ardennen. Even alle stof ervan af. Heel goed. 3FM draait de meeste muziek met Glass Animals naar Somio.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: We hebben Martin Garrix, we hebben Tiësto. Maar er is een groot nieuw Nederlands DJ-talent, namelijk Lemmer. Hij maakte vorig jaar Time to Move, wat een onofficiële anthem voor 3FM Series Request was, zijn Den Bosch. Daarna is hij 3FM talent geworden en inmiddels reist hij de hele wereld rond bij muziek. Staat op Seagate, draait in New York en stond laatst in Malta achter een DJ-tafel. Hey, en hij heeft een nieuwe, Lemmer.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: 70 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
5: Geeft ruimte.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Een hele goede middag de allermeeste muziek krijgen hier. Justin Timberlake zometeen natuurlijk. En we spelen de sloomste mens. Eerst het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel Jurjen. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. Met op dit moment 2 meldingen langer dan 10 minuten. De A12 Arnhem, Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 18 minuten vertraging. En de A27 Breda, Utrecht. Heb je voor Lexmond 18 minuten. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht.
2: 3FM.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door.

0: allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Ramon Verkoeien.
1: Hele goede middag, ja. En we blijven maar prijzen weggeven bij 3FM. Zometeen de lekkerste weekendsnack te winnen. Een zakgroep op naar keuze. In de sloomste wens. En je krijgt de meeste muziek. Met Justin Timberlake

Osborne, Passenger bij 3FM. Justin Timberlake, the forward goes around, comes around. Hey, een drankje op een festival is duur. Gelukkig trakteert 3FM de hele week op festivalmunten. Dat is toch even net wat lekkerder drinken tijdens je festival. Eigenlijk hoef je er heel weinig voor te doen. We zijn op zoek naar jouw beste festival anthems voor de Festival Top 1003. Dus wat moet er absoluut in die lijst staan? Geef het door via 3FM.nl en maak kans op misschien wel 100 festivalmunten. Dit is 3FM.

0: Ongelooflijk goede track blijft het. Opposites, slapeloze nachten bij 3FM en One Republic daarvoor, Runaway.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, de naam Jim Gardner, die heb je waarschijnlijk wel eens voorbij horen komen hier op 3FM. Nederlandse jongen, geboren in Bergen-Enschot, verhuisd naar Berlijn om daar muziek te maken. En hij maakt echt de beste popliedjes, ja, die je maar kunt bedenken. Bijna on-Nederlands goed. Nu werkt hij voor het nieuwe nummer samen met een vrouw, Persia Holder, uit Engeland. En jeetje, die stemmen, die blenden zo mooi samen. Jim Gardner samen met Persia Holder is nieuw bij 3FM.

0: Major Lazer. Light it up bij 3FM. Bruno Mars komt eraan, zometeen ook Gracie Abrams. En ik mag niet vergeten dat je ook nog hoorde Jim Gardner uit Nederland en Persia Holder. Nieuw bij 3FM.
1: De slomste mens.
0: Ja, het is weekend. En in het weekend doen we het lekker rustig aan bij 3FM. En spelen we de slomste mens. Het origineel, hè. Het is daarna heel vaak nagedaan op tv met de slimste mens. Zoals een woordgrapje, denk ik. Hebben ze het nagedaan. Maar dit is het origineel, de slomste mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En jou de vraag, wie zoeken wij? Wie is de slomste mens? Als je het goed weet te raden, moet je direct het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Dat is de lekkerste weekendsnack die er is. En probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond, dat is niet te doen. Let heel goed op. Je moet daar... je moet naar RTL kijken, is een verkleine tip. Of naar Videoland, daar wordt het ook op... wie hoor je hier vertraagd?
2: Ik vind Elle wel een aparte vogel. Ja, hoe ze staat, het is een... Ik zal het ook eerlijk zeggen, een beetje een oma-type.
1: De slomste mens.
0: Ik weet zeker, als je dit programma kijkt, dan moet je heel hard lachen nu, want je weet om wie het gaat.

0: Weekend van 3FM, Gracie Abrams, That's So True. En Bruno Mars voor On My Soul. Zometeen Red Hot Chili Peppers, ook Sam Smith komt eraan. En de allernieuwste van Marshmello hoor je zometeen. Maar eerst...
1: De sloomste mens.
0: Ja, de grande finale van De Sloomste Mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, wie hoor je vertraagd? Dit is de opgave voor vandaag.
2: Ik vind Ellen wel een aparte vogel. Ja... Hoe ze staat.
1: De sloomste mens.
0: En die grande finale spelen met Jules. Hey Jules.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemiddag is het al, Jules. Je hebt vakantie hoor ik al.
3: Ja, ik sta op de camping, sorry.
0: Ja, je zit helemaal in je vakantieritme. Het zijn de laatste dagen
3: lekker
0: ook, hè?
3: Ja, klopt.
0: Wat heb je allemaal gedaan dit jaar op vakantie?
3: Wij hebben voor het eerst op een camping gestaan met onze eigen tent. Dus het was lekker een beetje kijken wat we nodig hadden. En het was heerlijk. De Nederlandse weer was warm. Eclipse gekeken.
0: Ah, oh, wat fijn. Oh, die eclipse heb je ook nog meegemaakt hier vanaf de camping.
3: Ja, lekker donker hier. Dus we zaten alles.
0: Hey, en de eerste keer zeg jij ook op de camping. Hoe bevalt dat?

0: Het is heerlijk. Ik heb twee jonge kinderen die doen lekker wat ze willen. En wij kunnen lekker een biertje drinken aan onze tafel. Dus niks aan de hand.
1: Dit klinkt, Sjoe, als een super... Ja hoor, ik heb dacht dat ook. Dat is je vrouw, denk ik, hè?
0: Dat is mijn dochter.
1: Dat is je dochter, natuurlijk. Ja. Hey, Sjoe, dat klinkt als een heerlijke, ja, heerlijke vakantie. Hoe lang heb je nog?
0: Nog één dag.
1: Oh. Nou, misschien gaan we die nog even met een knaller afsluiten. Want je zit in de grande finale van de Sloopse Mens. Wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
0: Dat is Fred van B&B voor Liefde.
1: Fred van B&B voor Liefde. Laten we verluisteren of dat het goede antwoord is.
2: Ik vind Ellen wel een aparte vogel. Ja, hoe ze staat, het is... Ik zal het ook eerlijk zeggen, een beetje een oma-type.
0: Ja, een beetje een oma-type.
1: Hey,
0: ja.
1: Het zal je maar gezegd worden, Jules, hè?
0: Ja.
1: Hoe vind je Fred gaan dit seizoen?
0: Ik heb werkelijk geen idee, want ik vang het af en toe op bij mijn vrouw. Dus dit heb ik onthouden.
1: Oh, wat, ja, je ziet het voorbij komen. Dit is wel de hoofdrolspeler van B&B Vol Liefde natuurlijk. Vanaf 12 uur is er weer een nieuwe online. En je hoort al, ik ben verslaafd, ik ga kijken. Het levert jou op een zak kroep ook naar keuze. We hebben hier echt

0: Ik heb werkelijk geen idee, want ik vang het af en toe op bij mijn vrouw. Dus dit heb ik onthouden.
1: Oh, wat, ja, je ziet het voorbij komen. Dit is wel de hoofdrolspeler van B&B Vol Liefde natuurlijk. Vanaf 12 uur is er weer een nieuwe online. En je hoort al, ik ben verslaafd, ik ga kijken. Het levert jou op een zak kroephoek naar keuze. We hebben hier echt alles liggen. Naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
0: Ik ga voor saté.
1: Saté, stuur je kant op en geniet nog even van die laatste dag vakantie.
0: Lekker, dankjewel.

Coldplay, Avicii, A Sky Full of Stars. Ja, die worden steeds moeilijker te zien deze week. Want het gaat veel regenen. Vandaag blijft het lekker droog. Gemiddelde temperatuur rond 23 graden, dus geniet ervan. 3FM draait zometeen. Snow Patrol en eerst 3.

0: FM. Mark en Mike komen eraan zo meteen. Met Calvin Harris, Teddy Swims en de nieuwste van Cat's Eye Zone. 3FM.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: 3FM. Zijn we gewoon in de studio. Hallo.
10: Welkom.
0: Mark en mij op de radio. Dat na het nieuws van 1 uur. En dat krijg je van het NOS-journaal.
11: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. 3FM.
12: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Mark en Mike.
3: Had ik even bijna een grote blunder begaan. De plopkap, dat zwarte ding dat over de microfoon heen zit. Daar stond geen 3FM-logo op. Ik heb deze weggegooid. En snel er eentje overheen gedaan waar 3FM op staat.
4: Gelukkig.
3: Je weet waar je naar kijkt.
4: Ik zou even zwemmen zo in de zee.
3: Ik hoor het, ja.
4: Heerlijk.
3: Zo.
4: Hij zit.
3: Die volledig zwarte plopkap, die

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En dan nu, dankzij Teddy Swims, weer even een gloednieuwe aflevering van Zwembad Memories. Ik vraag me namelijk af of jij dit misschien ook deed, Mai. Of misschien u thuis, op de bank, in de auto, op een weiland met broek op de enkels. Er waren vroeger twee manieren om geld te verdienen als kind. Zonder dat je een bijbaantje hoefde te nemen. Dus twee manieren om geld te verdienen als kind zonder dat je een baantje hoefde te nemen.
1: Wat?
0: Twee opties. Of, dat is wat ik altijd deed, dan ging je dus langs de winkelwagentjes die in rijen buiten stonden bij de supermarkt. En dan bij ieder wagentje kijken of daar nog een euro in zat.
1: Ja, herkenbaar.
0: Moet ik eerlijk zeggen, bij de Hoogvliet in Boskoop heb ik daar best wel aardige keer een jackpot gehad. En ik denk dat mijn grootste moment was 3 euro's.
1: Echt?
0: In één dag.
1: Kun je veel snoep mee kopen, hè?
0: Zo, ongelooflijk, joh. Ik heb daar een partijtje zout en drop van de binnen gehengeld. Of, en dat vergt een klein beetje een investering, want je moet natuurlijk ook toegang betalen, maar het was tegelijkertijd ook een hele leuke dag. Of, optie 2, je ging naar het zwembad en dan ging je in alle kluisjes aan het eind van de middag ging je dan kijken of daar nog een euro
1: in zat. Oh my god!
0: En daar heb ik ook heel vaak, zwembad De Sniep in Waddinxveen, dan op het eind van de dag, als dan het zwembad bijna dicht ging en de meeste mensen al naar huis waren, dan gingen ik en Robert, gingen dan zo, in de hoop dat we niet onderuit zouden gaan, gingen we zo glibberend en glijend, gingen we rennend door die hele grote hal met die kluisjes. En ieder vakkie, ieder doosje, of ieder deurtje. Ja, hebben we ook dus een paar keer echt
1: wel een beetje uitgestorven, dit allemaal.
0: Sorry, ja.
1: Nou ja, omdat je gewoon bijna niet meer met munten betaalt.
0: Ook dus de kluisjes niet meer?
1: Nee, het is allemaal gewoon contactloos veel. Ja.
0: Of je soms dan pen je een eurotje bij. En dan krijg je wel een eurotje van de cashier om in dat kluisje te doen. Dus dat zou kunnen. Ach ja, nu klinkt het ineens heel bejaard, hè?
1: Ja, dat ben je ook.
0: Ja, Teddy Swims, Calvin Harris daarvoor, John Newman ook en Blame. En als we dan toch bezig zijn met het losjes gebruiken van een bandnaam...
1: Ja.
0: Hebben we daar...
1: Cat's Eye.
0: Want misschien heb je het wel eens op Tinder voorbij zien komen als biografie of als openingszin. Zo van, ik heb ook een derde oog.
1: Nee, ik heb wel eens een keer ergens gelezen een derde tepel.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Jeetje, op je rug dan.
1: Harry Styles heeft ook een derde tepel.
0: Op zijn rug voor het evenwicht, anders val je naar voren. Denk ik dan. Maar goed, om het even over het derde oog te houden. Katten hebben echt een derde ooglid.
1: Echt?
0: Echt waar.
1: Nee.
0: Ja, ik dacht als een Teddy Swims wil aan zwembaden linken, dan moet Cat's Eye aan het kattenoog.
1: En wat doet hij dan, het derde ooglid?
0: Beschermen.

0: Lowlands.
1: Ja.
0: Nou, dat is dan
1: 21, 22, 23 augustus, ja. Het hele weekend.
0: Maar als je, stel je wil op de festivalcamping even wat extra begeleiding qua muziek, of je bent onderweg op die vrijdag, of je wil gewoon daarna nog eventjes nagenieten. Wij hebben vanaf vrijdag de festival Top 1003. Stemmen kan via 3fm.nl. En als je dat doet, maak je kans op een gigantische stapel festivalmunten met een maximum van 100. Dan mag je, ja, een slinger geven aan de muntenmachine. Een zeer imposant apparaat. Het is een apparaat waar je eigenlijk voor buigt als je hem ziet, zeg maar.
1: Ja.
0: Jij bent natuurlijk met Japanse roots.
1: Ja, ik moet er echt. Voor mij is het echt een groot ding.
0: Ja,
1: zeg maar. Ja,
0: ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar Japanners buigen die wel eens voor machines ook als eerbetoon. Van wow.
1: Ja, want ook machines hebben een leven.
0: En dragen
1: de
0: wat bij.
1: De Shinto-gedachte, zeg maar. Ja, zeker.
0: Oh, dat vind ik heel mooi.
1: Ja, ja,
0: nou ja,
1: ja,
0: dat is dus echt bij uitstek onze 3FM muntenmachine. Dus 3FM.nl, daar kan je stemmen op jouw festivalklappers.
1: Ik heb op deze gestemd, de volgende.
0: Ja? Oh, wat
1: met
0: goed.
1: Samen met Jasper Leidens, maar ook met heel veel andere mensen. Wij gaan zo meteen iemand bellen die dus ook op deze plaat heeft gestemd. Namelijk Justice met Tame Impala, Never Ender.
0: Zo. 2 jaar geleden stond je toch op Lowlands.
1: Ja, als vervanger van Queens of the Stone Age. En het was echt de beste vervanger die ik kon voorstellen.
0: Ja.
1: Ik stond vooraan en ik ging echt gewoon helemaal...

0: met Justice Neverender.
1: Ja, volgende week weten we welke tracks de festival top 1003 hebben gehaald. Waarschijnlijk ook misschien Olivia Dean met Men I Need. Ik denk van wel.
0: Mag ik even zeggen trouwens, dat ik zat erin schrikken. Oh leuk, volgende week hebben we dan de festival top 1003 samen in het weekend. Maar jij bent natuurlijk op Lowlands.
1: Ik ben op Lowlands.
0: Ja, ja, maar goed, zit ik hier
1: maar goed,
0: lekker.
1: Als je hebt gestemd en je stuurt ook je motivatie in, dan kun je dus kans maken op festivalmunten voor volgend jaar. En wie dus ook heeft gestemd is Lex van 23 uit Helmond. Hallo Lex.
2: Hallo, hallo.
1: Jij hebt namelijk op Justice met Tame Impala gestemd. Die hebben we net ook gedraaid. En ik vond het zo'n tof verhaal, want je bent nog eigenlijk best wel jong. Toen was je volgens mij 21 jaar, maar jij was erbij toen ook.
2: Correct, zeker. Ik was daarbij. Ik was aanwezig.
1: En hoe was het voor jou?
2: Ja, fantastisch. Het was super vet. Ik vond het, eigenlijk zouden op die dag zouden Queens of the Stone Age komen.
1: Ja.
2: Maar ja, die waren toen uitgevallen. En toen kwam als vervanging toen Justice.
1: Ja.
2: En in mijn optiek is dat wel een upgrade. En zeker omdat die lichtshow en ja, de goede mixen, ik vond het geweldig.
1: Ja, echt een perfecte begin van zo'n festival weekend, hè, dan op zo'n vrijdag.
2: Ja, ja, het was natuurlijk op het einde van de dag, maar het is een goede inleiding voor wat nog komen gaat.
1: 100%. Nou heb ik ook even door jouw lijstje zitten spitten, want je hebt natuurlijk op meerdere artiesten gestemd. En ik moet eerlijk bekennen, ik werd heel erg blij van jouw lijstje, Lex. Want er staan me toch pareltjes tussen, maar ook gewoon echt nummers waarvan ik heel blij word. En wellicht ook bij heel veel mensen nog een beetje klein en onbekend is. Bijvoorbeeld een masterpiece, die heb je dus in de X-Ray ook op Lowlands 2024 gezien.
2: Correct,
1: hoe vond je dat?
2: Ja, een soort van hetzelfde verhaal, al was dat natuurlijk wel heel kleinschalig. De X-Ray, niet groot podium, maar toch maakte wel het concert zelf. Gast op de gitaar, een DJ. Toch maak je dan weer een feestje van. Je maakt van een kleine zaal maak je toch iets grootschaligs.
1: Ja.
2: Dat is heel cool.
1: Dus ik noem maar even nog wat artiesten waar je op hebt gestemd. IJsland, Balo Brigada, Ray ook, The Streets, Jungle by Night en Seth en Keen. En natuurlijk ook Pom. Echt allemaal klappers. En ik wil je daar hartstikke voor bedanken voor het stemmen. Want jij mag dus ook daardoor aan het, hoe noem je het ook weer?
0: Aan de 3FM-muntenmachine mag
1: Precies,
0: je draaien.
1: Mag
0: ja, ja, zeker.
1: Wonen.
0: Dus wij tellen even af. En dan gaan we kijken hoeveel festivalmunten voor volgend jaar jij wint. Wij tellen af en dan met een hele goede gepaste en intensieve kreun gaan we een slinger eraan geven. Dus ik zou zeggen 3, 2, 1. Hey, 31 Netjes. Festivalmunten voor volgend jaar. Dat is lekker zeg.
2: Mooi man. Goed, top.
1: En weet je al waar je het gaat uitgeven?
0: Wat is het eerste dat je ermee gaat kopen?
2: Sowieso het trakteer op een biertje. Dat kan niet. Dat kan natuurlijk nooit kwaad. Denk voornamelijk bier. Als ik heel eerlijk met mezelf ben.
0: Kijk, dat antwoord hadden we gisteren ook. Dus je wilt op zich geen rare vogel daarin.
1: Zeker.
0: Lex, ontzettend gefeliciteerd en veel plezier op Lowlands volgende week.
2: Ja, thanks. Dankjewel. One more.

0: Mr. Belt en Weasel. It's not right, but it's okay. Het klinkt gek, maar er zijn dus ook mensen die, zeker nu de jaren een beetje vorderen, die echt met nostalgische gevoelens terugkijken op de coronatijd. Als in, je had geen sociale drugs wat om ergens naartoe te gaan, want er was helemaal niks. En als de mensen om je heen een beetje gezond bleven en niet te veel in de problemen kwamen, was eigenlijk het enige waar je druk om hoefde te maken of er genoeg wc-papier in huis was.
1: Ja.
0: De coronatijd. En een van de mooiste oplossingen voor het gebrek aan concerten waren toen complete DJ-sets die op prachtige locaties in isolement, weet je wel, in quarantaine.
1: Fred Again had het ook heel veel gedaan op zo'n rooftop, zeg maar. En dan ging hij dat dan livestreamen.
0: Of die drone shots.
1: Ja, drone shots. Ja,
0: ik ben dat, hoe heet die gasten? Ze zijn altijd een beetje rare gasten met een hoed. Maar Bob Moses, dat is ook zo'n DJ-duo. Die hadden dan bij de Griffith Observatory in Los Angeles. Zo'n heel groot, op een heuvel ligt dat. En dan kan je dus een soort van planetarium is dat. En daar hadden ze toen ook een... Adele heeft daar ook bijvoorbeeld zo'n concert op.
1: Oh genomen. Ja.
0: En nu doet eigenlijk niemand dat meer. Behalve dan, ja, je hebt wel DJ-sets, maar dan of in een zweterige boiler room of gewoon op een Tomorrowland of zo. Maar Mr. Belt en Weasel hebben dat dus recentelijk nog wel gedaan. Die hebben een paar maanden geleden een prachtige DJ-set gefilmd op de pier in Scheveningen. En in de comments regent het dus ook reacties op YouTube van wauw, ik mis dit uit de coronaperiode. Gewoon twee gasten in hun eentje op een pier met drone shots en dan DJ-sets. Dus als je gewoon even zoekt op Mr. Belt en Weasel en de pier,
1: dan vind je hem. Van Mark van der Molen.
0: Ja, het is echt een hele fijne, chille DJ-set. Ook gewoon voor de zondag, maar wel na dit programma. Uiteraard.
1: Ja.
0: Drake komt eraan. Ze meteen nog de Bauza en Magnetic. En deze band staat aankomend weekend op Lowlands. Ik ben er niet bij, maar ik heb een kleine loophole voor mezelf gevonden.
1: Oh.
0: Want in het weekend van Lowlands, sowieso overdag maak ik het programma. En dan s'avonds doe ik het programma van Vera na zevenen. Ja. Zowel de vrijdag, zaterdag als zondag.
1: Samen toch? Vera doet dan verslag. En jij zit achter de knoppen.
0: En ik heb begrepen dat er dus een mogelijkheid is dat hier op deze tafel, deze mengtafel, dat er een schuif is waar ik direct kan meeluisteren met de mens. Van Lowlands.
1: Echt?
0: Dus dan kan ik toch. En er zijn ook bands die doen moeilijk, hè? Dan mag je het nog niet uitzenden. Maar of ik het nou wel of niet mag uitzenden, ik hoop het wel, want dan ga ik het gewoon doen. Kan ik sowieso hier buiten de uitzending meeluisteren. Dus ik ben een klein beetje
1: privilege.
0: Ja, privilege inderdaad. Ja, ja,
1: geen cent uitgegeven voor een ticket, maar wel gewoon live mee kunnen luisteren.
0: Als het nummer van de opposit gaat, wit, dik en DJ. Of nee, hoe gaat het nummer ook alweer? Nou goed, maar nee.
1: Zo niet.
0: Nou, want ik ben wit, dik en DJ. Hier is Turnstile met Dreamin'.

0: Dit is 3FM op de zondagmiddag. Mark en Mai op de radio. Hi.
1: Dit is de Bauza met Magnetic.
0: Justum. Het bedrijf Nintendo, bekend van de spelcomputers, zeg maar even erbij. Zou iemand denken, Nintendo, nog nooit wel horen?
1: Zou die er zijn, denk je?
0: Dat denk je niet. Nintendo staat erom bekend bij het minst of geringste een rechtszaak aan te spannen als ze denken dat iemand inbreuk maakt op hun copyright. En dan heb ik even een paar grappige voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld, nou, vroeger had je videotheken. Nintendo heeft videotheken vroeger aangeklaagd. Niet omdat ze Nintendo-spelletjes verhuurden, want dat was gewoon legaal. Maar je had natuurlijk heel vaak, als je een spel huurde, dan was vervolgens die handleiding was zoek. En zij kopieerden dan met een kopieapparaat, kopieerden zij die handleiding. En toen zei Nintendo, ho, wacht even, je mag niet zomaar die handleidingen kopiëren. Die rechtszaak verloren ze overigens. Bijvoorbeeld in Tokio, misschien heb jij dat eens wel eens voorbij zien komen. Een bedrijf in Tokio liet toeristen verkleed als Mario en Luigi in karts door Tokio rijden. Van die karts.
1: Ja, dat is nog steeds zo.
0: Maar niet meer verkleed als Mario, dat mag niet meer.
1: Dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, dat mag niet meer. Het bedrijf moest stoppen en 50 miljoen yen schadevergoeding aan Nintendo betalen. Omdat ze Mario pakken daarvoor hanteren. Maar stel je voor dat je een ongeluk krijgt in een Mario pak. Dan wordt Nintendo ervoor.
1: Maar het hele idee dat ze met de karts rijden door Tokio is door Mario Kart.
0: Natuurlijk, ja. En de laatste, en die vond ik dan wel heel erg mooi. Nintendo tegen Bowser. Nintendo klaagde in 2021 een hacker aan. En die man die had als achternaam Bowser, Gary Bowser. Die verkocht namelijk illegale Nintendo Switch-spelletjes. Maar het is natuurlijk een hilarische headline. Nintendo versus Bowser. De echte Bowser moest uiteindelijk $10 miljoen betalen aan Nintendo. En daarom dachten we dus, we draaien de Bowser.
1: Toch een slechterik, hè?
0: Toch een slechterik, ja. Toch? Ja, zeker. Maar ja, we draaiden de Bowser en Magnetic. Dus ik dacht, jongens, als je dit allemaal hoort en leest, pas nou op. Verander die naam in desnoods de Luigi. Nee, dat gaat hem ook niet worden.
1: Maar nee, in ieder geval alles behalve, zeg maar, Bowser-achtige klanken.
0: Inderdaad. Verander je naam gewoon in Crash Bandicoot. 3FM. Mega hit. Sienna Spyro. Great Expectation.

0: Like a G6.
1: Oh. Far East Movement met Like a G6.
2: Daar twerk ik graag op altijd in de woonkamer. We hebben een kleed, dus gelijk niet uit. We hebben een gietvloer, die is heel glad. Als ik dan ga twerken, joh, nou, dan heb ik echt twee gebroken heupen.
1: En met je leeftijd al 3 waarschijnlijk.
2: Wat is nou met Mark gebeurd? Die heeft zijn heup gebroken, want die is aan het twerken op zijn gietvloer. Dat is echt een zinsconstructie die denk ik nog nooit eerder is uitgesproken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Zeker niet.
2: Soms is er gewoon op zoek. Dat zou misschien een nieuw radio-onderdeel moeten zijn. Op zoek naar de meest unieke zin van vandaag. Nee, op zoek naar de zin die nog nooit is uitgesproken.
1: Zo.
2: Nou, hij heeft twee heupen gebroken. Hij heeft een heup gebroken omdat hij aan het twerken was op zijn gietvloer. Dat is denk ik een zin die in de Nederlandse taal nog nooit is gebezigd. Hooguit misschien op Philip Frerichs, maar dat is dan niet op de radio geweest.
1: Dat denk ik niet. Waarschijnlijk achter de schermen.
2: Zometeen jouw kans op een Mark en Mike cocoonkleed voor zowel warm als koud weer met Dirk Hinok. Quiz.

0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Cocoonkleed.
1: NPO 3FM Cocoonkleed.
0: Oh, sorry, ik maak het alweer een foutje. Dat zo meteen met de kinoquiz. Daar hoor je namelijk een filmfragment in het Duits, maar je moet wel het fragment weten te herkennen. Ook House of Pain, Jump Around.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: 3FM Festival Top 1003.
13: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Mark en Mai.
0: Zometeen Jet van der Steen met Ik bouw een huis. Nou, leuk voor jou. Ook de kid. De opmerkelijke songtitel wel. Wel een goed nummer hoor trouwens, Ik bouw een huis. Ook een goede zondags...
1: beetje Simsen dit.
0: Een beetje zondagsactiviteit, weet je. Even lekker langs
1: Achter de Sims.
0: Achter de Sims.
1: Bouw je ook een huis?
0: Pas op dat magere Heini langskomt.
1: Oh ja. Oh jee, is het.
0: Oh jee.

0: met Somebody That I Used To Know. Ja, de zanger die haat het nummer inmiddels zo erg dat hij hem dus waarschijnlijk nooit meer van zijn leven gaat zingen, want het is echt zo'n oorworm. Je hoort hem overal. En het is eigenlijk gewoon, ja, je vindt hem leuk, maar je hebt ook een bloedhekel aan het nummer.
1: Maar stel je voor dat je dan dus die man boekt en dat hij dat nummer dan niet doet. Dat zou ik me wel echt bekocht voelen als festival. Of als,
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dan op een gegeven moment een nummer bent ontgroeid. Toch?
2: Ik heb een nieuwe song geschreven. Hij heet Somebody That I Used To See. Dat is anders dan Somebody That I Used To Know. En die ga ik ook zeker niet spelen.
0: Ja, en je praat dus met een Vlaams accent, want hij komt uit België.
1: Dat was
0: inderdaad
1: een slecht accent hoor trouwens. Mai voorbij, mijn collega die je net hoorde praten, nog een luttele seconde geleden.
0: Leuk dat je luistert naar Mark en Mai.
1: Ja, zij was dus vanochtend op Studio Brussel. Ik dacht even, oh jee, ze wordt weggekaapt. Oh jee, Jeroen de Lodder, die gaat met haar vandoor.
0: Nee.
2: Nieuw Stubru, de Lodder in voorbij.
0: Nee, het was wel heel leuk. Het was bij het programma Voyage van Rick.
1: Rick?
0: Even kijken wat zijn achternaam ook weer is. Rick Bruik. Ik ga even kijken bij Stubru. Maar goed, ja, ik mocht dus praten over Japanse muziek. Want bij Voyage gaan ze dus elke week dus duiken ze in muziek uit andere landen.
1: En wat een fijne, diepgravende radio.
0: Ja, het was dus 2 uur lang Japanse muziek. Dus ik kon echt mijn Japanse kennis even 5 minuten delen. En ook een van mijn favoriete tracks uit Japan dus ook. Nou ja, die werd ook gedraaid. Dat was heel erg leuk. Ja.
1: En je zet hem ook nog even op zijn plek, hè, die man?
0: Ja, zeker. Want
1: dat was even een Nederlandse.
0: Rick de Bruiker heet.
1: Hollandse powervrouw op de radio. bij de bel.
0: Hij noemde Japanse muziek intens. En toen zei ik, nou, dat vind ik best wel kort door de bocht.
1: Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je dat zo ervaart.
1: En je weet hoe hard dat aankomt, hè, als je dat tegen een bel zegt.
0: Ja, is dat zo?
1: Nou ja, dat is natuurlijk allemaal wat gevoeliger.
0: Is dat zo? Oh, dat nou, ik dacht bij mezelf, ik kan het wel even. Als jij het intens noemt, dan kan ik jou wel even op je plek zetten, dacht ik.
1: Ja, nee, die heeft er nog een slapeloze nacht van. Dat gewoon een Hollander heeft tegen hem gezegd van, je bent te kort door de bocht. Als Belgen namelijk iets niet willen zijn, is kort door de bocht. Dat is natuurlijk zo. Die willen natuurlijk heel, dus ik vond het echt ontzettend mooi. Maar een mooie interview was. Je kan het waarschijnlijk terugluisteren op de website van Stubru.
0: Ook sowieso een hele tip. Als je dus echt geïnteresseerd bent in andere landen en zo, check het vooral, zou ik zeggen.
1: Ja, gewoon überhaupt die hele zender.
0: Ja, die hele zender. Een hele leuke
1: buren. Gaan we nou? Ja. Nee, niet zeggen.
0: Blijf bij 3FM.
1: Dus iedereen pleiten straks. Zometeen, niet de nieuwe, Jet van der Steen. Jet van der Steen is 3FM Talent en die staat dus op Lowlands.
0: Vrijdag 21 augustus in de India.
1: Dat lijkt me een partij spannend. Ze had op haar Instagram al neergezet ook dat ze speciale extended mixes aan het maken is van bekende tracks van haar voor Lowlands. Zometeen hoor je wat ouderen van haar. Ik bouw een huis van 2 jaar geleden. Ook House of Pain komt eraan. En dit is Move It to the Sun van Hugel.

0: Jet from the Stone, in het Engels Jet van de Steen, gewoon nog steeds voor ons.
1: I Build a House.
0: Ja, ik.
1: Nee, prachtig nummer. Voor KWF-campagne had ze dit gemaakt. Dus echt, ja. Ik moet daar meteen aan denken ook.
0: Jet van de Steen staat op Lowlands dit jaar. En dat lijkt me heel spannend als je dat voor het eerst doet.
1: Het is toch zo'n bucketlist ding, zeg maar. Dat elk artiest wil toch een keer op Lowlands staan. En dan staat ze gewoon meteen op de India stage.
0: Het lijkt me zo lastig om dat dan nu al te mogen meemaken, je carrière. Dus daarom heb ik bewust ook alle potentiële hoogtepunten qua radio heb ik allemaal ver voor me uitgesteld. Dat ik denk, ik wil niet te snel pieken. Ik ben nu 41.
1: Maar wanneer wordt jouw piek
0: nou,
1: met überhaupt?
0: Het glazen huis is een keer eindelijk verdomme in mogen.
1: Nou, dat jij met je 50ste zo nog het huis ingaat, zeker.
0: Dan blijf ik ook gewoon hier net zo lang plakken. Mark is een soort van, stok uit meubilair, weet je wel?
1: Ja, jij bent zo'n Corné Klein van Bine Farah.
0: Ja, precies, ja. Weet je, zo'n krakend stuk hout ergens in de hoek. Zo van, ja, het functioneert toch wel. Maar als we er iets inzetten wat te zwaar is, dan gaan al die planken zakken in elkaar. Die beginnen te verbuigen.
1: Maar
0: dus daarmee heb ik zoiets van, daar wacht ik gewoon nog even mee. Dus als je denkt, jeetje Mark, 41, je hebt nog geen één radiohoogtepunt meegemaakt. Dat klopt, dat doe ik bewust. Dat stel ik uit.
1: Nou, ik denk
0: ik stel
1: dat
0: het hoogtepunt uit.
1: De walk, hoe zeg je dat? Dat zeg maar toen het glazenhuis niet bestond.
0: Ja?
1: Dat jij mocht lopen.
0: Ja.
1: Dat was ook wel jouw hoogtepunt.
0: Dat was leuk. Het doel was leuk. Toch wat minder.
1: Maar dus even dwalen helemaal af. Terug naar Jet van der Steen. Ik vind het toch wel vet dat ze dan 3FM Talent is. Ja. En dan nu dus op Lowlands staat. En dan gewoon daar een uur mag gaan zingen. Hoe vet.
0: Ga dat zien. Jet van der Steen op Lowlands. Als je er naartoe gaat. Fragment van de film, maar dan in het Duits. Daarmee kan je winnen een 3FM Markenmaai BNN Vara cocoonkleedje voor zowel warm weer als koud weer. Denk na bijvoorbeeld, zeker op een festival bijvoorbeeld, dat het een beetje fris wordt, dat je je trui gaat halen. Nee hoor, daar is het Markenmaai cocoonkleedje to the rescue. En als het herfst of winter is, je denkt, jeetje, ik mis de zomer zo, dan kruip je daaronder. En dan wordt het één grote, gezellige, zwoele, geile boel. Ik heb hier dus een fragment van een film die je misschien al 10 keer gezien hebt, maar weet je hem ook te herkennen in het Duits? Dit is het fragment.
2: Halten Sie sich an der Reling fest. Die Augen bleiben zu, nicht aufmachen.
3: Nein, mach ich nicht.
2: Jetzt steigen Sie oben auf die Reling und nicht die Augen aufmachen. Vertrauen Sie mir.
3: Ich vertraue Ihnen.
4: Ich fliege. Jack.
0: Ich fliege.
1: Ik hoor wel een specifieke naam.
0: Ja.
1: Waarvan ik denk.
0: Welk film was dit in het Duits? Die we door naar de NPO luisteren. Rihanna komt eraan. Er is Nothing But Thieves en Evolution.

0: een fragment van een film, maar dan in het Duits. De vraag is, welke film is het? Dit is de opgave.
1: Halten Sie sich an der Reling fest. Die Augen bleiben zu, nicht aufmachen.
2: Nein, mache ich nicht.
1: Jetzt steigen Sie oben auf die Reling und nicht die Augen aufmachen. Vertrauen Sie mir.
2: Ich vertraue Ihnen. Ich fliege. Jack.
3: Ik vlieg.
4: Adelaide.
0: Remo.
5: Hey.
4: Hoe is het, Remo?
5: Ja, goed. Ik zit lekker in de auto naar 3FM te luisteren. En ik hoorde iets voorbij komen. Ik dacht, volgens mij weet ik wat het moet zijn.
4: Dit klinkt allemaal fantastisch. Dat je in de auto zit, lekker 3FM zit te luisteren. Maar ja, die ene antwoord hebben we dus nog nodig voor die ene prijs.
5: Ja. En ik heb zwaar overleg met mijn vriendin. En we komen uit op de conclusie. Titanic.
4: En waarom?
5: Ja. Nou, we hoorden al iets met die moet me vertrouwen, iets met de reling. En we dachten, ja, dit moet het zijn, dit kan niet anders.
0: Nou, ik heb hier het originele fragment.
1: Now close your eyes. Go on.
6: Close your eyes.
2: Hou me vast.
6: Hold on to the railing.
1: Hold on to the railing.
4: Je weet je de tekst uit je hoofd?
0: Kijk hem iedere dag. Ik zit even te wachten op dat. I'm flying, Jack, I'm flying. Even geduld, hoor. Sorry, Remo.
5: Ja, geen probleem.
1: Hold on. Keep your eyes closed. Do you trust me?
2: I trust you.
0: Hey, dit komt nu nog even een stuk van die gezang. Och, wat een genot.
1: All right. Open your eyes.
6: Open your eyes, I'm flying.
0: Dat was het.
4: Maar Remo, heb je deze film al een keer met je vriendin gekeken ook?
5: Ja, volgens mij wel. Ja. Maar dat is wel een tijdje geleden, hoor.
4: En was het ook met of zonder cocoonkleedje?
5: Nou, ik denk zonder. Dat weet ik wel zeker.
0: Oh, nou, dan gaan we daar binnenkort verandering in brengen. En dan zou ik zeggen, zet Titanic dan maar even lekker die 3,5 uur. Zet hem lekker op. En daarna het cocoonkleedje misschien even wassen. Maar hij komt jouw kant op.
4: Veel plezier.
5: Nou, goed. Super, dank jullie wel. Fijne uitzending.

0: vleugje Arctic Monkeys. Een vleugje Miles Kane. The Last Shadow Puppets and My Mistakes Were Made For You. Zo'n rustige track die op de zondag heel erg lekker valt. En waar hoor je dat? Hier.
1: Hallo.
2: Bij 3FM.
0: Juist. Hé, hey, we hadden net de kinoquiz waarin we een fragment hadden van een film in het Duits. En de film in kwestie was Titanic. En nou, dan hoorde je dus... Oh, Jack, I'm flying. Hold on to the rail, baby. Wat zei hij dan? Hij zei het iets romantischer dan...
2: Nou, hij zei het iets mooier dan hoe jij het zei.
0: Hold on to the railing, baby. Do you trust me? Ik zou een hele slechte nasynchronisatie... Maar iemand die appte, dat is namelijk Marieke. Marieke stuurde het volgende.
3: Hey, hallo. Ik heb super goede herinneringen aan die... met tekst door het liedje heen versie van Celine Dion. Van vroeger van autovakanties met de familie. Hoe kom ik daaraan? Ik wil die zo graag terug horen, maar ik krijg hem zelf niet gevonden.
0: Nou, blijkbaar is er dus een versie van My Heart Will Go On, waar dan dus dialoog van de film er doorheen zit gemixt. Toch, Marieke?
4: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
2: Hè? Is dat zo?
0: Ik had ooit
4: een cassettebandje. En dan had ik hem dan opgenomen. Ja, dat is echt heel lang geleden. En dan gingen we met de auto en dan had ik hem op repeat. Of ik had hem 8 keer op dat cassettebandje opgenomen. Maar aan het einde hoor je ook heel veel water natuurlijk. En mijn vader moest elke keer plassen als je dat begon te horen. Hele leuke herinneringen.
0: Wat leuk zeg. Maar dat is echt zo. Dan denk je haast, dit heeft iemand op internet geknipt of zo. Daardoor heb jij het weer ergens opgenomen of zo. Ik heb dus echt even zitten zoeken. Er is dus blijkbaar de man die de... want je hebt natuurlijk de muziek van Celine Dion, maar je hebt ook zeg maar de originele, gewoon de instrumentale muziek over de gehele film. Die is destijds gecomponeerd door James Horner. En James Horner die heeft dus een aparte mix gemaakt van My Heart Will Go On met dialoog. En die staat op een speciale editie van de soundtrack van Titanic. Alleen maar op CD.
2: Nee.
0: Of dus cassettebandje. En die heb ik voor je gevonden. Hij heet letterlijk, geen grap, My Heart Will Go On Dialogue Mix.
4: Nou, dat is het, ja.
0: Dus ik ben er ook voornemens om deze gewoon nu op de radio te draaien. Want niemand wordt er minder...
2: Marieke, hoe oud was je toen?
4: Ja, god, ik ben nou 41, dus ik denk dat ik toen 15 was of zo. Of jonger.
0: Ja, ja.
2: Dus het is echt een ander nostalgie.
0: Dat is toch heerlijk. Dus beste Marieke, doe je ogen dicht en denk aan je plassende vader. Hopelijk is hij nog onder ons.
2: En je vakantie.
0: En dan gaan we nu...
4: Het klinkt anders dan je het bedoelt, maar ik vind het een mooie introductie.
0: Hier is die voor je. De dialogue mix van My Heart Will Go On. Dag.
5: You're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works. But I'm too involved now. You jump, I jump, remember?

0: promise me that you won't give up. No matter what happens, promise me now, Rose.
1: I promise.
0: And never let go of that promise.
1: I will never let go, Jack. I'll never let go.
2: Ik moet ook plassen.
3: Ik hoor het water helemaal niet.
2: Ja, en ik wel.
3: Oh, tijdens het...
2: Bij dat stuk hoor je zo een klein beetje plas... Nee, niet plas, ik bedoel een klein beetje watergeluiden.
3: Dat was de dialoogmix van My Heart Will Go On.
2: Marieke. Speciaal voor Marieke.
3: Marieke die was er al jaren naar op zoek vanwege de vakanties van vroeger. En ja, laat het dan maar aan de radio over om dat te vinden. Dat was eigenlijk niet zo heel moeilijk om te vinden.
2: Gewoon. Wat grappig hè, dat je bij bepaalde muziek zo'n herinnering hebt van vakantie en zo.
3: Ik had bij mij de slechtste, bij de slechtste dingen. De Koors.
2: Ja, echt mijn vader was gek op de Koors.
3: Ik kan de Koors dus heel goed nadoen hè.
2: Hoezo?
3: Leave me breathless. Dat is de Koors.
2: Listen
3: to the radio.
2: Ja. Oh. Nou, dat was echt mijn paas lievelings.
3: Oh, ik hou van dat meer stemmige. Dat is mooi. Dat moet ik even onthouden voor volgende week.
2: Ja, oh, de Koors was echt bij ons onze vakantiemix.
3: Wat heerlijk.
2: Ja.
3: Oké, volgende week ga ik de Koors draaien op zaterdag.
2: Leuk!
3: Dan, dan ben jij er niet. Ze hebben de festivallijst. Hè,
2: en dan moet je het bewaren.
3: Ga ik nog even snel stemmen met 60 Russische bots... dat de Koors in de festival tot 1003 komt. Oké, het is tijd voor Miles Smith. En Miles Smith die zit midden in een wereldtournee.
2: Ja, wereldtournee. En hij moest alleen wel zijn optreden in Vancouver afzeggen. Want hij had wat privé-situatie rondom familie. En hij zegt dat hij dat normaal nooit afzegt. Maar dit keer ging familie echt voor. En dat vind ik dan toch weer zo mooi aan Miles Smith. Hij blijft toch zo lekker zichzelf.
3: Juist, 100 shows per jaar. En dan toch focus op family.
2: Ja.
3: Dit is Miles Smith. En drive safe.

0: Tate McRae en Greedy. Zometeen Shakira, Die Die en de allernieuwste van.
1: Van Iconapop met Ritual.
0: 3FM.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: 3FM. Zometeen hoor je de allernieuwste van Icona Pop. Die heet Ritual. Ook hoor je Shakira met Die Die. En even een beetje een Zero's nostalgie met Avril Lavigne zometeen.
3: Ook die. Maar eerst het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. 3FM.
5: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17.

0: beste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
1: BNN Vara.
0: Mark en Mai. De allernieuwste van Icona Pop, The Ritual, Gorgeous Script en Superheroes.
2: En dit is Justin Bieber met Love Yourself.

0: Dit is 3FM, het is 11 over 3 op zondagmiddag. Mark en mij, we zijn van BNNVARA. En dat is eigenlijk alle informatie die je nodig hebt.
1: En je luistert naar 3FM.
0: Alle informatie die je nodig hebt. Wij zijn, mijn vriendin en ik, zijn een paar weken geleden verhuisd. En ik krijg heel veel vragen. Heel veel vragen over mijn kat.
1: Oh.
0: Als een DJ of een influencer zegt... Ja jongens, ik krijg zoveel vragen... Dan is dat helemaal niet zo. Dan willen ze gewoon zelf wat bespreken, maar weet ze niet hoe ze het moeten opbrengen.
1: Ja, denk je?
0: Dat is echt zo, ja. Oh. Oh, ik krijg zoveel vraagje welk merk jurkje ik aan had op die foto. Nou, dat is dus van Jacqueline van Boomstam. Dat is hoe het gaat.
1: Okay.
0: Ja, dus vertrouw dat niet. Maar ik ga dus even nep doen nu. Nou, ik krijg heel veel vragen over mijn kat. Niks, maar ik wil het even over hebben. Mijn kat is nu inmiddels de achtertuin aan het ontdekken. Onze kat is een poes, Duster. En dan zie je haar zo'n beetje zo. Ze heeft nu... onze achtertuin heeft tegels. En daarachter grind met groenstroken ernaast.
1: Oh ja.
0: Maar daar zitten nog geen planten in. Dus die strook met bagger is voor haar één grote kattenbak natuurlijk in de hoofd. Ze denkt, holy shit.
1: En dat stinkt joh, als de zon erop schijnt.
0: Nou ja, ze mag er dus ook niet op plassen. Dus we hebben dat echt... dan roep ik vanuit de woonkamer... Ai! Dan denkt de buurt, wat gebeurt daar binnen? Maar ze heeft nu het grind, is er voor het eerst heeft ze opgelopen.
1: Ah.
0: Maar dan zie je er kijken en dan denk ik ook... wat zou er toch in dat kopje omgaan? Als morgen, dat meen ik echt, als morgen iemand tegen mij zou zeggen... je kan kiezen €1 miljoen... of een dag lang kunnen praten met je kat... en alles kunnen vragen...
1: Dan zou je echt
0: absoluut gaan voor die vraag met die kat. Wat zou jij je kat willen vragen?
1: Ja, of ik een goed baasje ben... En of ze alles oké, okay, zeg maar. Of het goed gaat met ze. Of ze gelukkig zijn.
0: Maar ook gewoon toch wel eens dat je denkt van... waarom doe je dit? Van, ik heb een supermooi bedje voor je gekocht. Dat ding was €56 bij de dierenwinkel.
1: En dan kies je voor een schoenendoos.
0: Je kiest voor de vensterbank. Dat ding is van beton, die vensterbank. Dat is toch niet lekker voor je elleboogjes, denk ik dan.
1: Ja.
0: Daar denk ik dan aan. Of bijvoorbeeld, ik had pas geleden heel duur kippenvlees voor je gekocht. Vanuit zo'n bakkie.
1: Ja.
0: En waarom heb je die niet genomen dan? Want normaal neem je hem altijd, alleen precies die ene dag wilde je hem niet. Waarom is dat? Dat zijn allemaal vragen die ik zou willen stellen, toch? Dat zijn allemaal dingen.
1: Grappig.
0: Ja.
1: Dat heb ik dus absoluut niet.
0: Heb je dat niet?
1: Nee, nee.
0: Jij wilt niet communiceren met je kat.
1: Nou, ik vind dat ik al genoeg communiceer. Wij begrijpen elkaar gewoon over het algemeen.
0: Ja, en ik zou, nu ga ik iets heel zieligs zeggen. En ik zou willen vragen, begrijp je waar je oude maatje is? Dat hij er niet meer is en mis je die nog? Maar goed, dan wordt het te sentimenteel en dan ga ik... dan wordt het een treurige radio.
1: Ja.
0: Maar wat ik ook zo... soms ga, denk ik ook, dan zie ik dat beest lopen en... nou ja, wij roepen ook wel eens dingen naar die kat. Die heeft geen idee. En dat vind ik soms ook heel erg grappig. Wij hebben dus... en we hebben het over je, hè? Maar dat heb je niet door, hè? Haar naam is Duster. Maar zij heeft inmiddels... dat heeft denk ik iedereen met een huisdier. Op een gegeven moment evolueert... je hebt de standaardnaam die je op dag 1 hebt gegeven.
1: Ja, ja, ja.
0: En daarna in de loop der jaren komt er een soort van rits aan bijnamen bij... die, nou, daar kan je een boek mee vullen. Zo heet bijvoorbeeld, ze heet dan officieel Duster. Maar ze heet ook Billy Bobflop.
1: Dat snapt ze toch helemaal niet?
0: Nee, dat snapt ze niet. Maar
1: Billy Bobflop, katten reageren
0: sowieso niet op namen. Tenminste, katten bij
1: mij niet, van ons reageert.
0: Jawel, ja, maar dat denk ik de toon dat je het zegt.
1: Nee. Die weten exact... want ook als iemand anders hun naam roept, dan reageren ze. Dan
0: wij
1: zo.
0: Ja,
1: ik heb gewoon een hele intelligente kat. Wij begrijpen elkaar wat ik zeg.
0: Maar hoe heet jouw kat en wat is een bijnaam?
1: Ik heb drie. Ik heb twee katten en een hond.
0: Ja.
1: Yuki heeft drie bijnamen. Wil je ze alle drie horen?
0: Yuki, de kat. Oké, welke bijnamen?
1: Yuksel, een soort van Turkse naam voor de.
0: Ja.
1: Snoekie. En muis, omdat ze zo wit is als een muis.
0: Oké.
1: En ik heb nog een kat, Hiro. Die heet Hirolicious.
0: Ja.
1: Hiro is een mannetje, dus ook Money.
0: Money?
1: En, ja, Money.
0: Money, oh ja.
1: En dan hebben we nog Toos, dat is de hond.
0: Ja.
1: Toos heeft geen bijnaam.
0: Nee, Toos waarom niet?
1: Nee, ik weet het niet. Toos is gewoon Toos. Toos.
0: Ja, maar bij honden is dat ook belangrijker, toch? Ik ken ook niemand met honden die ook een bijnaam geeft. Dat is echt een kattending.
1: Ja, dat is een kattending, denk ik.
0: Ze heet dus inderdaad bij ons Duster. Die heeft dus ook inderdaad de naam Billy Bobflop. Dat heb ik. Maar ook Stinky Winky.
1: Oh nee, arm kind.
0: Ja, maar dat arm kind heeft geen idee. Die denkt gewoon, oh, leuk, wordt aangehaald. Weet je, hey, Stinky Winky. En wat hadden we nou nog meer? Ja, gewoon allemaal dat soort gekken. Maar volgens mij, iedereen heeft dit. Dus ik zou dus willen weten, heb jij een huisdier? Wat is de officiële naam? En wat is de meest gebruikte bijnaam? Stel, het zijn er zes, stuur ze gewoon alle zes.
1: Ik heb trouwens ook nog een bijnaam voor Icona Pop. Ze hebben dus nieuwe muziek uit en het is echt meer een raveplaat. Dus ik wil ze vooral omdopen tot Icona Rave.
0: Zij zit trouwens ook iedere keer in die groenbak van mij te pissen. Dan roep ik ook weer van binnen. Ei, gaan ze weer weg, Icona Pop, Rave. Nou goed, ja.
1: Icona Rave met Ritual.

0: Green Lantern is toch wel de meest ondergewaardeerde superheld, vind ik. De script, Superheroes. Dit is 3FM. Ja, we hadden best wel een opmerkelijk gesprek net.
1: Ja, over je kat en onze katten eigenlijk, die dus allemaal bijnamen hebben.
0: Ja,
1: dus,
0: hebben een officiële naam die je gewoon op dag 1 geeft. Van nu heet jij eigenlijk iedereen, zeg maar, als je een huisdier krijgt of adopteert of whatever, eigenlijk ridder je diegene de eerste dag zo van, jij heet vanaf.
1: Jij heet zo, maar er zijn ook namen die dus gaandeweg groeien, omdat het gewoon in één keer bij je opkomt en dat zeg je gewoon een keer. Dus mijn kat heet bijvoorbeeld Yuki, maar die noemen we ook wel Juksel. Muis of Snoekie. Ja. En een andere kat heet dan Hiro. Die noemen we Hirolicious. Of Garfield, by the way, ook.
0: Ja, en mijn kat, onze poes, heet Duster. En die heet ook wel eens Stinky Winky. Of Billy Bob Flop. En Mai zegt dan van, ja, hoezo Billy Bob Flop? Dat lijkt niet eens op Duster. Maar dat is ineens zomaar mij ontschoten. Ja. In een soort van brain fart, daarnaast nooit meer weggegaan. En er komen heel veel reacties binnen.
1: Zeker.
0: Via de NPO luisteren.
1: En aan de lijn hebben we Lisa. Hi, Lisa.
2: Hallo.
1: Jij hebt heel wat dieren ook. En kun je even meenemen in de bijnaam van jouw dieren?
2: Nou ja, we hebben dan nu onze hond. Dat is Diffie.
1: Ja.
2: En dat is op een gegeven moment een beetje ontstaan als gewoon in poepie. Nou, dat is best wel basic.
1: Ja.
2: En toen op een gegeven moment toen kwam het woord kneutel in ons hoofd.
0: Kneutel?
1: Kneutel.
2: Kneutel. Ja, we weten eigenlijk niet wat het is.
0: Dat klinkt als een plaats in België.
2: Ja, of gewoon wel iets van keutel, alleen dan toch schattiger of iets dergelijks.
1: Ja, leuk.
2: En dat is eigenlijk een beetje geëvolueerd naar poepiekneutel of kleine kneutelaar of kneutelbarbaar.
0: Ik vind het
1: heel leuk.
0: Heel mooi.
1: En je hebt ook een nieuwe kat, toch?
2: Ja, klopt. Ja. We hadden onze andere twee katten, dat was Baas en Banjo. Die hadden we helaas snel achter elkaar moeten laten inslapen.
0: Ah.
2: Dus, maar die hadden dus ook, zeg maar, Baas was dan Borsie. Maar dan ook natuurlijk wel een beetje met een ondertoon. En Banjo heette dan ook wel eens Banjolina. Maar nu hebben we inderdaad een nieuwe kat, Onyx. En die noemen we eigenlijk nu ook nog vaak gewoon kleine kneutel.
1: Maar die heeft dus nog niet echt een soort van bijnaam, zeg je?
2: Nee, klopt.
1: Ik heb denk ik nog wel een leuke.
0: Voor Onyx.
1: Voor Onyx.
2: Nou, vertel.
1: Johnny Knoxville.
2: Nee.
1: Onyx, Johnny Knoxville.
0: John O. Knoxville. Ja, nee. Ik vind het mooi.
1: Te leuk, hè?
0: Ja, dat was het.
2: Nee, gewoon echt niet.
0: Okay, nou,
2: dat ligt niet lekker in de mond.
0: Nee, dat snap ik.
1: Zeg maar, deze gaat groeien op jou, hoor. Deze gaat groeien. En op een gegeven moment ga je ons effen. Ik zeg, jeetje, meidig. En nu was het nog zo.
0: Ja, we doen
1: Johnny.
0: Okay, Jackass.
1: Jackass.
0: Elisa, dankjewel.
2: Ik probeer hem in te houden. Maar als het zo is, dan hoor je het.
0: Hey, dankjewel, Lisa.
2: Oké, hallo.
0: We krijgen nu ook allemaal zulke leuke foto's binnen. Edo, die Edo stuurt een foto van zijn kat Muffin. Met een heel klein kittentje in een mandje. Hij zegt, sinds deze week hebben wij Muffin. Maar die bijnamen gaan vanzelf wel komen. Nou, waarschijnlijk Cruffin of Chocolate Chip. Daar weet ik niet. Maaike die zegt, onze ene kat heet Reus. En we noemen hem ook wel Joekel. En de andere kat heet Draak. En die noemen we ook wel eens Muts. En zo zijn er echt heel veel dingen. Ik vind deze ook nog wel leuk. Onze poes heet Brie. Maar die heeft ook als bijnaam Mevrouw. Dat vind ik dan ook heel gezellig. Nou, ik kan het hier eindeloos over hebben. En godzijdank werken we dan bij een muziekzender. Dan word je daartegen beschermd als luisteraar. Dat is allemaal opgenomen in mijn contract. Niet te lang over je kat hebben. Nou, we zitten aan de limiet. Dus hier is Skaterboy, Avril Lavigne en daarna Carol G met Bruno Mars.

0: droom van je ogen.
1: Harry Styles is dus net terug uit Mexico. En liet daar zien dat hij niet alleen goed is in muziek maken, maar ook in fans verwennen. Want hij heeft tijdens zijn concertreeks in Mexico-stad al zijn fans getrakteerd op churros. Bij een specifieke churroszaak.
2: Ja. Oh ja.
1: Dus dan liet hij dat weten. En dan kon je, als je daarheen ging en je zei, ik ben fan van Harry Styles, dan kreeg je dus gratis churros op de kosten van Harry Styles.
2: Zo, dat is even een goede actie.
1: Dat smaakt hij extra lekker, kan ik
2: zo
1: zeggen.
2: Kan Damiano David dat ook niet doen, maar dan met Italiaanse eten. Dat je dan dat hij dan zegt, nou, ik treed op in Nederland. En als je dan gaat naar Mama Licia in Rotterdam en je zegt het codewoord Damiano, dan krijg je gratis de carbonara daar.
1: Ik denk wel dat de salaris, hoe zeg je dat, de bankrekening van Damiano David wel heel anders eruit ziet dan van Harry Styles.
2: Dat zou best kunnen, ja. Zometeen is het weer tijd, zoals iedere zondag, voor het ministerie van Zwoele Zaken. De minister is in het pand, dat is mij. Ze moeten nog eventjes omkleden naar wat meer propere attire.
1: Ja.
2: Maar kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Het is van iemand waarvan je niet denkt dat ze zwoel kan zijn.
2: Oh.

0: Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om bij weg te dromen, maar om heel even in het weekend te blijven hangen. Vandaag staat op het menu Katy Perry met Bon Appetit. En Katy Perry neemt de titel behoorlijk letterlijk. Ze zingt namelijk niet over een gezellig bordje pasta na een lange werkdag. Nee, ze presenteert zichzelf als het hoofdgerecht. Alles aan deze track is eigenlijk één grote Bon Appetit. Daar wil je toch je tanden in zetten? Sorry, ik zie jouw gezicht maar.
1: Sorry.
0: Een culinair hoofdstandje met Katy Perry. Dit is Bon Appetit.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, pof jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Goedemiddag, 3FM naar luistert. Zometeen muziek van Kensington, Charlie XCX en een hoop andere moois na het nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan op de files. Even kijken hoor. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel. Daar staat een file van een kwartier. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost. 20 minuten. En bij de Duitse grens op de A12 aan de A76 zijn ook files. Op de A12 is die 10 minuten en op de A76 is die 25 minuten. Rij voorzichtig.
8: 3FM. Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: 3FM Festival Top 1003.
15: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
16: Foto's.
15: Jury Leeflang.
17: Via de NPO Luister-app kun je een foto sturen van je uitzicht. Als je dat doet, dan zie ik of je binnen of buiten bent en dan kan ik de muziek nog beter op je aanpassen. Doe dus via de NPO Luister-app. Draai ik ondertussen Kensington met Stay.

Charlie XCX en Camera op 3FM. Een hele goede middag. Leuk dat je naar luistert op deze zondagmiddag die een beetje mid is, toch? De temperaturen zijn in ieder geval lekker. Je kunt via de NPO Luister-app even een foto sturen van je uitzicht. En als je dat doet, dan kan ik de muziek beter op je aanpassen. Dat heeft Jamie gedaan. Die zegt, ik ben 10 buiten. Alle ramen en deuren staan open om de warmte er lekker uit te tochten. Sowieso al heel veel foto's binnengekomen. Ook van David. Die stuurt een foto dat hij een poort aan het maken is. Met een heel elektrisch systeem. Dus dit wordt wel echt een serieus mooie poort. Pot 3 zeg. Ik zet hem ook even door. 3fm.nl/live. Daar komt je foto op als je het leuk vindt. Kun je nu nog even laten weten. En als je dat dan doet, dan kunnen we zo meteen de balans opmaken om te kijken of Nederland vandaag 10 binnen of buiten is. En dan wordt de muziek alleen nog maar beter van. En als je denkt, het is gewoon zondag, ik wil achterover leunen. Doe dat dan. Draai ik gewoon de allerbeste muziek voor je. En zo meteen een oude van Calvin Harris en Ellie Goulding. Maar eerst nog een Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear op 3FM.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding outside op 3FM. Een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. En zeker leuk als je ook een foto hebt gestuurd via de NPO Luister-app. Dat kon je doen tot nu. En als je straks doet, ook hartstikke leuk. Kan ik je doorzetten op de livestream 3fm.nl/live. Maar het heeft vooral een andere functie. Want als ik weet of je binnen of buiten bent en of het overgrote deel van Nederland vandaag binnen of buiten is, dan kan de muziek nog net wat beter worden afgestemd. Lois die is team binnen. Ze stuurt een foto van haar hele woonkamer. Die is bezaaid met spullen met erbij de tekst. Impactstress voor Lowlands is begonnen. Zo vroeg al. Jeetje, gewoon bijna een week ervoor. Heerlijk. Even kijken, Esmee is erbij. Team buiten, ik was op de huttenbouw in Alphen aan de Rijn. Morgen gaan we beginnen met de huttenbouwen. Sander is team binnen. Grote schoonmaak voor nieuwe opdrachten. En ik zie daar allemaal camera-spullen staan. Het ziet er waanzinnig uit van die paraplu's. Nou ja, goed, je kent het vast wel. Eens even zien. Mark is buiten, stuurt een foto van zijn twee honden in het bos. Natalia is buiten, is aan de motor aan het sleutelen. Eens even kijken, er komt nog een appje binnen van Peter.
1: Nou Jori, ik ben vandaag wel veel buiten geweest, maar door omstandigheden ben ik nu even binnen aan het koken in de keuken. Groet Peter.
0: Kijk eens aan. Staat genoteerd, Peter. Thanks voor het laten weten. En eigenlijk is wel heel duidelijk te zien dat Nederland vandaag lekker buiten is. Dus komt er veel zonnige muziek aan. Onder andere Purple Disco Machine ga je horen na de allernieuwste van Jungle. Someday, Somewhere. Dat is deze.
2: Hey yo, hey yo.
3: This is my new single.
2: And you're listening to my new single.
4: Nieuw voor 3FM.
5: Jungle. Someday.

Wat een lekkere track is dit, zeg. Oh, ik zit ook helemaal weer in Ibiza nu. Je doet dat echt lekker, hoor. Wat een lekker nummertje is dit. Ik hou ervan. Op 3,

Purple Disco Machine en Substitution. Ik zat even te kijken wat een cola kost op Lowlands dit jaar. Ik weet niet of je erbij bent. Überhaupt natuurlijk alle festivalprijzen. Dit is niet alleen Lowlands, maar gewoon elk festival is duur. Dat is op zich een gegeven. Het is ook een leuk weekend. Maar ik zat even te kijken. Een beker cola, 0,25 liter, gewoon een kwart litertje, €3,80. Een grote pils. Dan zou je denken, dat is een halve Leo, toch? Nee hoor, 0,35, €5,90. En denk je, ja, ik doe dan maar een wijntje, €5,80. Kortom, oh, een watertje, €3,50. Jeetje, joh. Festivals zijn duur. Festivals zijn duur. En ik weet ook niet hoe het goed te praten is. Ik vind het helemaal niet oké. Maar goed, jij zal die frustratie vast delen als je van festivals houdt. En dan heb ik heel goed nieuws voor je. Je kunt namelijk stemmen op de Festival Top 1003 vanaf 21 augustus te horen op 3FM. En daar, nou ja, daar moet nog even op gestemd worden natuurlijk. Want die Top 1003 die stel jij samen met de rest van Nederland. Wat heeft dat dan in godsnaam te maken met die dure prijs op festivals? Als je stemt, en je stemt op je favoriete platen, maak je automatisch kans op een ontzettend grote berg aan festivalmunten. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dus stemmen. Ga naar 3fm.nl/stem, vul daar je stemlijst in en wie weet heb ik jou later wel aan de telefoon om je blij te maken met zo'n grote berg met festivalmunten. En dat kan je toch echt flink wat duiten schelen, toch? Daar wordt het festival toch net wat lekkerder van. 3fm.nl/stem, dat is de plek waar je moet wezen. Waar je even je lijstje kan vullen en dat je dus kans maakt op die berg met festivalmunten. Wie weet, tot later dan. Ondertussen muziek nog van Alex Warren, Passenger. Na deze natuurlijk Black Keys en Lonely Boy.

Passenger van Alex Warren hoorde je op 3FM. De plek waar je nieuwe muziek, als het goed is, als eerste hoort. In het geval van deze artiest durf ik dat bijna met zekerheid te zeggen. Want ze is ontzettend onbekend nog. Sterker nog, ze heeft nog maar weinig streams. En toevallig, dankzij het algoritme, kwam ze op het algoritme. En dacht ik, dit moet ik je laten horen. Ze maakt dancemuziek wat ontzettend veel energie heeft. Het zit ook echt wel in de disco-hoek. En dan, het is een beetje Purple Disco Machine on steroids. Ze heet Honey Deuce. Ze komt uit Slovenië en ze heeft pas 1 plaat uitgebracht. Maar die is gewoon zo ontzettend banger. Dat ik dacht, ja, die gaan we draaien op 3FM. En dat is dus ook een nieuwe plaat die ik graag aan je wil voorstellen. Het is dus Honey Deuce. En je hoort het al in het begin. Er zit een goed tempo in. En opeens uit het niets is het disco.

het ook. In de loop van de avond wordt het er niet heel veel beter op. Beetje verkoeling dus in huis. Jeffrey is onderweg naar Schiphol om zijn dochter op te halen na haar eerste vriendinnenvakantie, laat hij weten. En mocht je nog denken, wat ga ik zo meteen doen als ik thuis kom? Of wat ga ik vanavond doen? Het is een hoop te zien. Vandaag de laatste dag, het EK atletiek. Vanavond nog mogelijk de Nederlanders in actie. Het EK turnen beleeft vandaag de laatste dag, inclusief Nederland. Er is nog een EK aan de gang, het EK zwemmen. Vanavond onder andere nog Marit Steenberg in actie. Het WK hockey is Nederland net begonnen in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan is er ook nog eens voetbal. Wat een sportieve zondag is dit, zeg. Het lijkt alsof de zomer weer een beetje op zijn einde loopt en al die toernooien tegelijkertijd beginnen. Net afgetrapt, Ajax tegen SC Heerenveen. En op 3FM ga je zometeen Royal Otis horen. Na Stella Lefty, talent uit Amerika, Boston.

Dua Lipa op 3FM, Don't Start Now. Zometeen Coldplay, Viva La Vida. Eerst nog Frenna, Pretty Girls. En later de nieuwe nummer 1 van de verlanglijst. Elke zaterdag bepaal jij hoe 3FM klinkt door te stemmen op je favoriete muziek. En gisteren is er een nieuwe nummer 1 van Nederland uitgekomen. De plaat met de meeste stemmen. Die hoor je iets later. Eerst nog dus Coldplay, na Frenna, dit is Pretty Girls.

0: knippen niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost, Autotaalglas.
0: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.

0: hoor je onder andere Kings of Leon en dus de nummer 1 van de verlanglijst.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Magazijn leeggekoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jury Leeflang.
1: Ja, en ergens gaan nog munten weggegeven worden. Dus heb je nog niet gestemd? Doe dat op 3FM.nl/stem. En wie weet spreek ik je later en win je festivalmunten.

0: elke zaterdagmiddag juist weer de meest democratische hitlijst van Nederland hoort. Dat is de verlanglijst. Die hoor je elke zaterdagmiddag tussen 4 en 7 middags. En dat zijn de platen die zijn gekozen door jou in de vorm van een hitlijst. Een toplijst dus. Nou, daarvoor moet ik natuurlijk wel weten wat jij leuke muziek vindt. Dat stemmen, dat doe je op 3fm.nl/verlanglijst. Als je daarheen gaat, kun je aanvinken wat de beste platen van dit moment volgens jou zijn. En je stem is hard nodig, want alleen zo wordt het natuurlijk een hele verschillende, gekke, leuke lijst. Dus ga even naar 3fm.nl en vink daar aan wat de beste platen zijn volgens jou. En dan maak je ook nog eens kans op de Bluetooth speaker als deze. Klein van formaat, groots in geluid. Stemmen doe je op 3fm.nl dus. En gisteren was er een nieuwe nummer 1. Die ga ik zo voor je draaien. Eerst nog eventjes de stemlijst van Suus erbij gepakt. Die heeft al gestemd. Eens kijken wat nou echt de liedjes van Suus zijn van dit moment.
1: Hoi, met Suus. Deze week stem ik op deze tracks

0: en die opposites die je net al hoorde op het laatste, die was niet, of die was vorige week nummer 1. Die stond gisteren op nummer 3, omdat er dus een nieuwe nummer 1 is. Jij bepaalt hoe de hitlijst klinkt door te stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. En gisteren werd dit de nummer 1, Animal van Ketsai. 3FM.
1: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou. Dit is de nummer 1 van de verlanglijst.

laten. Die bepaal jij. En die ga je horen vanaf 21 augustus. Nog 5 dagen. Dat heet dan ook de 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivalplaten gekozen door jou. Ook daar

zeggen, op een grote zak met festivalmunten. 3FM festivalmunten. Die kun je uitgeven op elk festival waar je nog naartoe gaat. Dus ook niet gebonden aan één festival. Gewoon als zich festivalmunten. Nou, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dus te gaan stemmen op 3FM.nl/stem. Doe dat en wie weet spreek ik je dan later nog, want ik ga ze weggeven. Echt waar, ook dat heb ik al een paar keer gezegd, maar het gaat gebeuren. Sooner than later. Eerst nog muziek van Jonas Blue, Edge of Desire, naar de allernieuwste

0: www.zfm.nl/stem. Wie dat ook heeft gedaan is Jant uit Amsterdam. Hallo daar.
1: Hallo.
0: Heb jij een beetje een fijn weekend?
1: Redelijk. Ik ben net klaar met verhuizen, dus
0: Och. Nou, wel lekker dat het verhuizen in ieder geval erop zit.
1: Zeker, heel fijn.
0: Nu lekker bijkomen met een drankje erbij en rustig uitpakken, lijkt me zo.
1: Precies, dat is het plan.
0: Hey, misschien kun je er nog niet aan denken, maar als je nou naar een festival gaat, Jante, wat is dan jouw go-to drankje?
1: Heel saai, maar toch wel gewoon een biertje.
0: Nou ja, maar op zich altijd is goed. Voor de lange adem is een biertje denk ik ook misschien wel het verstandigste.
1: Precies, toch? Inderdaad. Juist, die wil het lang volhouden. Dus.
0: Hey Jant, je hebt ook gestemd op de 3FM Festival top 1003. Mm-hmm. Ik heb jouw lijst erbij gepakt. Dat zou echt één op één een playlist kunnen zijn die je hoort op 3FM. Dat is echt best wel vet om te zien.
1: Oh, wat goed.
0: Ik zie onder andere Billie Eilish, Ray, mm-hmm. Abel en Seth. Sophie Tucker. Mm-hmm. Ook leuk dat je daarmee komt. Sophie Tucker, dat is al een tijdje geleden dat je daar iets van hebt gehoord. Hoe kom je bij deze plaat?
1: Ja, toch? Ik weet niet. Ik hoorde hem later ergens. En toen dacht ik, ja, het is toch wel echt goede zomer. Festivalmuziek.
0: Maar ook
1: dus
0: een,
1: daarom hoort hij erop.
0: Ook een Sugar Babes, bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. Ja, 2 jaar geleden nog gezien op Lowlands.
0: Ah, dat was goed, hè? Dat is echt één grote trip down memory lane, inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: En dan zie ik ook nog Friesland Bob van Joost ertussen staan. En Nothing But Thieves.
1: Aha, ja.
0: Neem me mee, Nothing But Thieves. Wat maakt dat zo goed?
1: Ik vind het gewoon een hele goede band. Ook op Lowlands gezien en in de Ziggo Dome. Gewoon, nou ja, popmuziek.
0: Het vette van wat ik vind van die band is dat die komen natuurlijk nog steeds met heel veel nieuwe muziek. Maar soms zit er een beetje tussen en dan klinkt het ook gewoon weer helemaal anders.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nog even wachten, dan komen ze weer met een nieuw album ook. Maar Jante, ik heb je aan de telefoon omdat jij aan het rad mag draaien. Het rad voor Festivalmunt. Want als je stemt op 3fm.nl/stem, dan mag je dus, als ik je bel, draaien aan het Festivalmuntenrad. En daar komt dan een willekeurig getal uit. Ik weet dat ook nog niet. En dat is het aantal festivalmunten wat je wint.
1: Ik hoop op goede karma.
0: Ja, ik hoop het ook voor jou. Als jij er klaar voor bent, dan kunnen we zwengelen aan het rad.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Alright, dan gaan we. 3, 2, 1, ja!
2: Munten.
0: Zo?
1: Oh, niet slecht.
0: 38 festivalmunten.
1: Oh.
0: Nou ja, een biertje kost meestal 1,5 munt.
1: Precies, daar kan ik mee vooruit.
0: €3,80 per munt. Nou, tel uit je winst, joh. Wat een bedrag.
1: Ja. Hé, wat goed. Dat maakt me heel blij.
0: Wat heerlijk, zeg. Nou, Jante, we gaan ervoor zorgen dat die munten jouw kant op komen. En dan wil ik jou vooral nog heel veel succes wensen ook met het uitpakken thuis.
1: Komt helemaal goed. Super.
0: Hey, tot later.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Die festivalmunten gaan nog verder worden weggegeven. 3fm.nl/stem, dat is de plek waar je moet wezen. En wie weet win je dus ook gewoon munten. 38 munten, zeg. Potverdrie, zeg. Ik zou er wel een goed dagje mee door kunnen komen. Eerlijk is eerlijk.

je net, Sharon. Repeat it op 3FM, waar je vooral luistert natuurlijk voor lekker veel muziek op de zondagmiddag. Zometeen gaan we een plaat toevoegen aan de verloren mp3-speler. Denk even terug aan je eigen mp3-speler. Welke plaat heb je toen helemaal gek gedraaid en zou je graag willen terughoren? Kun je insturen, kan ik hem zometeen voor je draaien. En wordt hij toegevoegd aan de verloren mp3-speler playlist. Prima wat je komt. Mag alles zijn zolang het maar vroeger op je mp3-speler stond. Zometeen Sabrina Carpenter, maar eerst nog Rondé. Dit is Oh My God op 3FM.

0: Sabrina Carpenter.
1: De verloren MP3-speler.
0: Taste op 3FM. Daarvoor ook de vraag, wat stond er vroeger op je MP3-speler wat toen echt onmisbaar was? Een band of een act of een plaat waar je dacht, ja, het is geen goede dag geweest als die plaat niet is afgespeeld door die crappy oortjes van me. Kort doorsturen via de NPO Luisteren. Er is een hoop op binnengekomen, maar ook een bijzondere plaat. Tenminste eentje waarvan ik dacht, oh ja, dat bestaat ook gewoon nog. Boris die zegt, alles van Oasis stond op mijn MP3-speler. Het was de enige band die er nog op paste, want zoveel paste er niet op. Maar deze plaat draait de radio nooit. Ja, het zou misschien kunnen komen door het feit dat de titel onuitspreekbaar is. Aquarius. Ik heb er opgeoefend net tijdens Sabrina Carpenter. Aquarius. Wel echt een waanzinnig goede tune. Dus Boris bij deze. Eentje die inderdaad nooit te horen is op de radio. Van Oasis. Aquarius.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: zorg ik voor de muziek.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: 3, 2, 1...
7: Festival Top 1003.
8: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten.

0: It's time van Imagine Dragons op 3FM. Van de week. De avond waarin je even alles de boel kan laten. De benen omhoog. Genieten van het zonnetje wat, nou ja, hier in Hilversum in ieder geval nu toch weer een beetje aan het doorkomen is. Maar dan met toch iets betere temperaturen. Gemiddeld nu 22 graden. Lekker zit er dus. Je kon ook laten weten in welke stemming je bent. In de vorm van een audiobericht of een normaal bericht. Erwin heeft dat gedaan. Die zegt: er wordt gekookt en ik kan nog amper lopen. Zo brak. De stemming bij hem is brak. Timo is op het land bezig en die zegt: ik wil energie. Doe maar iets waar je energie van krijgt. En Meis is erbij, stuurt een audiobericht.
1: Voor mij graag een liedje waarmee ik morgen mijn vrije dag lekker mee kan beginnen. Eindelijk is het vrije avond. Dus er mag wel wat pit in zitten voor mij.
0: Er mag

0: Peach en Ring My Bell.
1: De Fork Temper serie op 3FM, worden self-aware. Zometeen het verhaal van de gitarist van deze band, die het al 25 jaar lang aan de stok heeft met een producer die een van de grootste dansplaten ooit heeft gemaakt. Het is een heel

beetje inzoomen op een van de zieligste house anthems ooit gemaakt. Het is een plaat waarmee je nog steeds een heel publiek stil kunt krijgen. En dat is deze, Another Chance van Roger Sanchez.

is ontstaan op een toch wel bijzondere manier. Want de zang die je hoort op die plaat is namelijk de stem van de gitarist van een band die ik net ook draaide op 3FM, Toto. Alleen dan gepakt uit een ballad uit 1982, I Won't Hold You Back. Dat is de originele plaat. Ja, en Sanchez die vond dus die plaat van Toto ergens tussen een stapel oude vinyl tunes ergens in Montreal in een winkel. En de timing dat hij juist die plaat vond was perfect, want hij was eigenlijk al zo goed als klaar met het maken van zijn debuutalbum. Alleen ontbrak er nog een goede underground track op. Nou ja, hij was aan het luisteren naar Toto en toen hoorde hij dus in één keer die zin: If I had another chance tonight, I'd try to tell you all the things we had and we were right. Daarvan dacht hij, dat is mooi. En die zin op een houseplaat, ja, dat paste natuurlijk prachtig. Als we nog één nacht hadden samen, dan zou ik het allemaal gaan proberen op te lossen. Een schot in de roos. Nou, zo bleek ook. Dat debuutalbum van Sanchez die kwam er. En die plaat, Another Chance, dat werd de nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk, in Australië, Roemenië en een tal van andere landen wereldwijd. En de videoclip, misschien heb je die wel eens gezien, zo niet, die past dus ook goed bij die plaat. Het speelt zich af in New York en er loopt een vrouw over straat, 's nachts, met een heel groot plastic hart. Maar echt, echt heel groot. En terwijl ze toch een beetje aandacht zoekt van iedereen, loopt iedereen haar gewoon voorbij, zoals die New York gaat, en kijkt er een beetje aan van, ja, rot op, ik ken jou niet, met je hart, ik negeer jou gewoon. En daar houdt het succes dan ook wel een beetje op van die hele plaat. Want achter de schermen is er dus een grote feit ontstaan. De gitarist van Toto, die het origineel heeft gezongen, die kon het niet hebben dat zijn mooie ballad opeens een domme houseplaat was geworden. En daar was hij dan ook erg vocaal over. Bij elk optreden waar hij was, moest hij voordat hij dat origineel ging spelen even zeggen, ja, het is mijn liedje en niet van die eikel die er een danceplaat van heeft gemaakt. Maar toch is het verhaal wel een beetje wrang. Het voelt niet helemaal lekker. Want ondertussen streek die Steve Lukather van Toto wel gewoon even 90% van de royalties op. Tenminste, dat is het verhaal van Roger Sanchez. Steve Lukather zegt daarentegen, ach, geld. Ik heb nog nooit geld gezien. Ik ben toch even de boeken ingedoken. Het is die feite die nog steeds niet opgelost. Maar beide hebben volgens de registers evenveel recht op de inkomsten. Dus je kan zeggen natuurlijk als Toto-gitarist, ik snap het wel. Ja, het is gewoon rot als je plaat wordt gepakt en eigenlijk wilde je dat niet. Maar aan de andere kant, nog steeds wordt er geld verdiend. Want nog steeds, 25 jaar later, is het een plaat die een heel festivalveld of een club wat vol staat met energie in één keer even stil kan krijgen. Een soort momentje van zelfreflectie op de dansvloer van potverdrie, we zijn ook allemaal maar mensen en voor

inkomsten. Dus je kan zeggen natuurlijk als stotengitarist, ik snap het wel. Ja, het is gewoon rot als je plaat wordt gepakt en eigenlijk wilde je dat niet. Maar aan de andere kant, nog steeds wordt er geld verdiend. Want nog steeds, 25 jaar later, is het een plaat die een heel festivalveld of een club wat vol staat met energie in één keer even stil kan krijgen. Een soort momentje van zelfreflectie op de dansvloer van potverdrie. We zijn ook allemaal maar mensen en verbonden door deze danceplaat.

De 3FM-mega-hit van deze week. Hoor je extra vaak dus deze week nog van Shanna Spyro en Great Expectation. Focusgel en Salto Jamaica en daarvoor dus die Another Chance van Roger Sanchez. Zometeen Vera on Track. Neem je iets dieper mee in de muziek en ook alles wat relevant is en de muziek van morgen. Dat is haar taak en dat doet ze verdomde goed. Dus lekker blijven luisteren, hoor je hier nog Rosalia, Faster the People, maar eerst nog de nieuwe van Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: 3FM. Goeie zondagavond zometeen. Lekker veel Lowlands voorpret bij Vera on Track. Eerst het nieuws van 7 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. 3FM.
11: Ster. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van Voordeel.
13: Aldi.
14: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
15: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voorwie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. NTR. Vera Simons.
23: Ja, goed voorbereid voor die festivalzomer. En op de hoogte van de nieuwste releases. Daarvoor luister je naar Vera on Track. Dit is de vrouw van het moment.

de zondagavond die ik hier mocht aftrappen. Althans, vanaf 7 uur is het weer on track. Met Dance van Slater. Zij heeft wat mij betreft echt het album van het jaar gemaakt. En terwijl ik die track voor je draaide, kreeg ik een bericht van Harriet via de NPO Luister-app. Zegt, wat een vet intro heeft Dance van Slater. Het is sowieso een toptrack. Echt zo goed geproduceerd. Ik vind het zo vet, die hele opbouw. Hoe dit nummer in elkaar zit. Als je deze week nog ergens tijd over hebt, een lange treinreis voor de boeg hebt en de radio hebt uitgespeeld, dan zou ik je kunnen aanraden om het allemaal op te zetten. Maar voor nu, blijf lekker hier, ga er nergens heen. Het is de zondagavond van 3FM. Ik ben in ieder geval in allerbeste feeststemming. Vooral festivalstemming, moet ik eigenlijk zeggen. Ik bedoel, in heel Nederland is er genoeg te doen. Van Nirwana tuinfeest, zomerparkfeesten. Volgens mij is er meer dan genoeg. En zijn we hier op 3FM natuurlijk aan het toeleven richting Lowlands. Vanaf 8 uur een uur lang alleen maar artiesten die op de line-up staan volgend weekend. En een van de programmeurs schuift hier aan om samen met jou door het blokkenschema heen te gaan en alle beste

kun je stemmen voor de 3FM Festival Top 1003. Jouw festival anthems, dat kunnen gewoon classics zijn, dat kunnen nieuwe releases zijn. Misschien is het wel Down the Rabbit Hole, het optreden van Florence Road, dat je zo is bijgebleven dat het misschien jouw keuze wordt. Ierse hartsvriendinnen, die wonnen heel wat zieltjes met een beetje grungy poprock in de Groene Heuvels vorige maand. En ze zitten niet stil tijdens hun eerste festival zomer.

En ook nog nieuwe muziek, Florence Road, hoorde je. En over nieuwe muziek gesproken. Het bruggetje waarvan je wist dat hij ging komen. Het is de weekendavond op 3FM. Veerhand Track hoor je iedere zaterdag en zondag van 7 tot 10. Jawel, fijn dat je erbij bent. En het is altijd het beste moment om even die nieuwe releases door te nemen. Want ik kan me voorstellen dat op zo'n vrijdag er zo ontzettend veel muziek uitkomt dat je soms even door de boom het bos niet meer ziet. Of dat je gewoon denkt, ja weet je, al die liedjes, laat mij gewoon horen wat echt vet is. Oké, ik hoor je. Nieuwe muziek, afgelopen vrijdag uitgekomen van deze man.

knokkerige zomer met dat album 2 jaar geleden alweer. Of 3 jaar, oma vertelt. Met onder andere deze banger Rush en die fantastische videoclip van al die hotte dansers in Berlijn, weet u nog? Genoeg popliedjes, genoeg bangers, natuurlijk ook samen met Charlie XCX. Ik zag hem 2 jaar geleden op Primavera. Toen ze afwisselend van hun laatste platen, dus die Brad Summer en dat album van hem, nummers speelden. Nou ja, speelden elkaar. Ja, hij was jarig, ze waren om elkaar heen aan het dansen. Het was heel laat, het was 's nachts, het was een open veld en iedereen was gewoon heel hitsig op, zeg maar, een ja, manier met consent. Dat iedereen echt aan het dansen voor zijn leven was. Het is een showman. Hij is natuurlijk al jaren veel muziek aan het maken. Maar afgelopen vrijdag heeft hij een ode aan de vrouw in de meest brede zin van het woord uitgebracht. Een fantastische videoclip. Nicole Kidman zelfs, die meedoet. En dat geluid, zijn stemgeluid, het is toch wel even wat lager gegaan. En mijn 3FM-collega Christy, die omschreef het alsof het de 1975 is. Toen dacht ik, dat vind ik wel een goede omschrijving. Het is nieuwe muziek van Troye Sivan. Moet je gehoord hebben. Ah, oh, dit is zo lekker. She's the best op 3FM.

0: Maar niet voordat jij van je hebt laten horen. Je kunt namelijk tot aan donderdag stemmen op jouw favoriete festival Anthems. Het nummer dat jou meteen terugbrengt naar die ene festivalzomer. Misschien was het gewoon een livestream die je hebt gekeken. Of je was er in het echt bij. Of misschien deze zomer. Dat je ineens David Byrne voor je neus zag. Op Down the Rabbit Hole. En dat sindsdien Talking Heads voor jou onlosmakelijk verbonden is. Oud of nieuw, het is helemaal aan jou. Stem via 3fm.nl. En maak ook nog eens kans op serieus veel festivalmunten. En als je nog wat inspiratie nodig hebt, dan zijn wij de broers er niet. Want ik heb het over Ruby en ik. Ruby, 24 jaar uit Hoofddorp. Een hele goede zondagavond.
1: Goedenavond.
0: Wat voor festivalganger ben jij? Ben jij iemand die al heel erg op tijd zo'n blokkenschema heeft uitgetekend en al heel goed weet naar welke shows je wil gaan? Of laat je toch een beetje op zijn beloop als je dan bijvoorbeeld op Pinkpop bent?
1: Nee, ik kijk wel naar het schema en welke artiest ik sowieso moet zien die dag.
0: Ja, want we gaan het even hebben over een festivalherinnering van jou. Pinkpop 2024, als ik het goed zeg. De bikinivriendinnen, Vrouwtje en Estien. Wat voor show was dat voor jou? Hoe heb je dat meegemaakt?
1: Ja, dat was echt een groot feestje. En ik heb altijd, als ik hun op het podium zie, je ziet gewoon twee beste vriendinnen op het podium lekker losgaan, lekker zichzelf gaan. Ja, dat is gewoon één groot feestje.
0: Ja, ik vind het ook altijd, het woord rolmodel klinkt misschien soms heel plechtig en een beetje alsof je het hebt over de geschiedenis en oude figuren. Maar zij zijn toch wel echt, zeker voor jou als 24-jarige, fantastische voorbeelden om dan op zo'n podium te zien en ook gewoon plezier te hebben, toch?
1: Ja, zeker. 100%.
0: Ja, Vrouwtje en Estien, jij hebt ze gezien. Dat ruimte, dat is waar. Festivals, daar hou je dus wel van. Je hebt een prachtig lijstje ingeleverd, 3fm.nl. Ik ga er natuurlijk zo meteen Vrouwtje en Estien voor je draaien. Maar je maakt natuurlijk ook kans op festivalmunten voor de festivalzomer van 2027. Het klinkt nog ver weg. Maar is er dan al een festival waar je van durft te dromen en denkt, nou, daar ben ik misschien dan wel bij volgend jaar?
1: Ik zou wel weer een keer naar Pinkpop willen gaan. Dat lijkt me wel gaaf.
0: Ja,
1: ik had dit jaar willen gaan, maar dat ging helaas niet door. Maar volgend jaar zou ik er wel weer heen willen.
0: Nou, dan kunnen we er alvast naartoe gaan werken. In ieder geval door de portemonnee te vullen. Want jij mag gaan draaien, zeg ik altijd maar. Je mag een slinger gaan geven aan die muntenmachine. Heb je nog een jel ingestudeerd? Is er een tegeltjeswijsheid die je kwijt wil? Of heb je zoiets van, oké, Vera, what the fuck, gebruik je biceps. Dat mag natuurlijk ook.
1: Nou, ik denk gewoon een let's go. Draai er maar aan.
0: Hulk, hey, let's go! Robbie!
1: Kijk, dat is mooi.
0: Oh mijn god, als jij hoort dit aantal aan festivalmunten, wat zie je dan voor je? Zie je dan een bepaald drankje voor je, een bepaald gerecht? Waar gaan deze al dan niet volgende zomer aan besteed worden?
1: Ja, ik denk vooral eten. Ik ben niet van de alcoholische dranken, dus ik denk dat ik gewoon lekker daar wat ga eten op Pinkpop.
0: Ja, groot gelijk. Je hebt op Pinkpop altijd fantastische eetkraampjes. Weinig mensen die leggen daar de nadruk op, maar ik vind dat we het vaker moeten hebben over de goede foodtrucks die daar achter op het veld staan. En je hebt inderdaad helemaal geen alcohol nodig, zeker niet als het zo stervensheet op een festival. Dus ik hoor in ieder geval dat het in goede handen voor je is. Ik hoop jou volgend jaar dan op Pinkpop te zien. En dan ga ik nu voor je Vrouwtje en Estien op 3FM draaien, Ruby.
1: Zeker, top. Dankjewel.

van het gloednieuwe album van Role Model. Yeah! Hoor je High Hopes 3000. Over exact een week mij niet bellen hoor, want dan ben ik hartstikke lekker op Lowlands in Biddinghuizen. En dan hoef je ook als thuisblijver echt niks van te missen. Als je gewoon luistert, als je online 3FM volgt, de stream op NPO start. Maar ik zit wel echt al heel lekker in die Festival Kriebels in de voorpret. En zometeen schuift David van Schuilenburg, één van de programmeurs van Lowlands, bij me aan om lekker door dat blokkenschema heen te puzzelen. Want dat staat al een aantal dagen online. Het zijn heel veel acts. En voor die 3 dagen is er zoveel live muziek om te ontdekken. Nieuwe artiesten, nieuwe bands, grote headliners. Meer dan genoeg te zien en te horen. Dus dat gaan we je zometeen uitgebreid vertellen. Bijvoorbeeld de vrijdag. Dan maakt deze vrouw haar Lowlands debuut.

0: Somebody Told Me van The Killers. Vera. Stonden in 2007 op Lowlands. Kijk, toen was Baby Vera er nog niet bij. Maar nu ga ik jou in ieder geval helemaal meenemen naar volgend weekend. Het is nog maar een paar dagen. Ik zou zeggen, vanaf donderdag staan we weer met z'n allen in Biddinghuizen. Althans, wij met 3FM, NPO Start. En jij kan gewoon alles vanuit je tent in Biddinghuizen of vanuit thuis volgen. Maar de kriebels, de festivalkriebels, zijn zeker aanwezig. Ik wil eigenlijk niks liever doen dan vooruitblikken op deze editie. Doe ik uiteraard niet in mijn eentje. Bij mij in de studio zit niemand minder dan David van Schuilenburg. Een hele goede avond.
1: Hey Vera.
0: Fijn dat je er bent. Jij bent al een paar jaar een van de vaste programmeurs van Lowlands. Dan heb je vast vaak op feestjes, verjaardagen, dat mensen zeggen, oh, dat is echt een droombaan. En dan zeg jij, ja, dat is zo.
1: Ik krijg nu ook die vraag heel vaak, ja, van ben je er klaar voor? Weet je, van, ja, weet ik niet. Ja, nee. Vast wel.
0: Oh mijn god, het is spannend. Begint het altijd kriebelen. Nou goed, de festival kriebels, die zijn aanwezig. En ik ben heel erg benieuwd wat jouw allereerste Lowlands herinnering was.
1: Ja, daar moet ik even heel diep graven. Ik denk dat het een jaar of 20 geleden is. Wat ik me vooral kan herinneren, dat ik nog nooit zo'n driedaags festival had meegemaakt. En ik ook daar helemaal niet op goed was voorbereid. En mijn vrienden ook niet. Dus ik ging met twee vrienden en het was een regenachtige editie. En we hadden helemaal niet genoeg spullen daarvoor bij ons. En ik weet nog wel dat op dag 3 was het echt zo'n overlevingsmodus. En een vriend van mij die had alleen nog maar één paar bowlingschoenen. En die platen van die tenten worden best wel glad. 'S nachts met dat water. Dus toen hebben we hem heel vaak onderuit zien gaan. Dat was een van de beste herinneringen eigenlijk wel aan de eerste editie.
0: Ik heb ook nog nooit iemand op bowlingschoenen op Lowlands
1: gezien. Nee, maar als dat het enige paar droge schoenen is dat je bij hebt. Dan
0: ik snap het helemaal. En het is ook een les meteen die je leert. Precies, van hoe ben ik goed voorbereid op een festival. We gaan er nu donderdag heen. De weersvoorspellingen, die zijn goed. Daar maak ik mezelf helemaal geen zorgen over.
1: Ik vind het heel prettig festival weer inderdaad.
0: Ja, ik zag een mooi weercijfer voorbij komen. En anders zorg in ieder geval dat je een extra paar droge schoenen bij hebt.
1: Dat is wel een tip, ja.
0: Mijn pro-tip is altijd, je kan nooit genoeg vuilniszakken meenemen naar de camping. Gewoon met ook doorweekte kleding, maar ook uiteindelijk alle tyfe zooi die je zelf gaat maken. Dit klink ik als boomer, want tegenwoordig wordt het gewoon uitgedeeld op de camping. Maar ik heb er heel veel zin in. Donderdag is het zover vanaf vrijdag het programma dat losbarst. Tientallen bands, artiesten, het blokkenschema is gigantisch. Mensen vragen zich natuurlijk af, wanneer begint het maken van zo'n puzzel voor de programmeurs?
1: Ik denk ongeveer anderhalf jaar voordat het festival echt is, zijn we al bezig met het eerste aanbod behandelen. Dus ik denk goede 18 maanden zijn we aan het programmeren.
0: Dat is toch altijd zo'n een heel bijzonder kijkje achter de schermen. Ik heb heel vaak, als ik het heb met medewerkers van festivals hier in het programma, van, oh ja, die bent zo ver vooruit aan het kijken. Terwijl als luisteraar, als bezoeker, dan denk je gewoon, oh, die heeft nu een nieuw album en die staat op Lowlands. Terwijl die hele cycle, de cyclus van artiesten natuurlijk super toekomstbestendig is, lange termijn. Maar als we kijken naar het terrein van Lowlands, als we kijken naar de 60.000 mensen die gemiddeld een beetje in Biddinghuizen daar 3 dagen lang of 4 dagen of 5, van 3 bij de zonsopgang, opkomst voorbij lopen. Ik ben er zeker bij,
1: Okay.
0: Ik ben om 3 uur klaar en ik zag 4:30 maandagochtend Sandrine, Armadillo, ik ben daar. Wat voor gigantische speeltuin is Lowlands? Kun je misschien over wat stages, wat hoekjes van het festival wat vertellen voor misschien de beginner die nu aan het luisteren is en donderdag heen gaat?
1: Lowlands is een 3-daagse muziekfestival in Biddinghuizen. En er zijn ook alleen maar weekendkaarten. Dus je kan niet 1 dagje komen. En dat maakt het denk ik ook sterk. Want iedereen zit daar op de gelijke manier in. Er komt niet vers bloed ineens aanwapperen. Iedereen is op die dag 3 ook echt aan het overleven om nog 1 dagje eruit te persen.
0: Ja.
1: Er zijn een aantal campings en dan is er een festivalterrein. En op het festivalterrein zijn ongeveer 6 podia met muziekprogrammering en nog 2 DJ-stages en nog 2 stages voor kunst, voor theater, dans, comedy. Er is een literatuurprogramma, er is een wetenschapprogramma. Dus het is echt heel breed, een crossover festival in die zin van het woord. En de grootste tent heet Alpha en de kleinste die heet de X-Ray. De grootste kunnen bijna alle mensen voorstaan, zo'n 50.000 mensen. En de kleinste ongeveer 1500. Het programma begint om 11:30 's middags en stopt om 5 uur. En dan hebben we nog 1 tent die gaat 24 uur per dag door. Dus je kan gewoon van donderdagmiddag tot maandagochtend non-stop feesten als je zou willen.
0: Ja, en dan ondertussen even die stappen tellen, want het is ook gewoon natuurlijk een hele gezonde bezigheid. Als je van de ene kant naar de andere kant van het terrein wil. En alles wat tussendoor, dat vind ik zelf altijd zo leuk, alles wat tussendoor je afleiding is. Want je, nou ja, als ik over mezelf spreek, je gaat met een blokkenschema, je gaat wat artiesten die je wil zien naar Lowlands. Maar toch word je steeds weer geprikkeld door nieuwe dingen die je misschien nog niet in je vizier had. Of dat ik ineens, ja, toch 's ochtends vroeg bij het literatuurprogramma zit en denk, ah, ik heb helemaal geen kater. Ik had gewoon even iets anders nodig.
1: Ja.
0: Om even ook een soort bijna prikkelvrij wat andere dingen mee te maken op Lowlands.
1: Ja, dat is leuk om te horen. Dat is natuurlijk precies wat we proberen te doen ook. Heel veel deurtjes openzetten waar mensen een stapje in kunnen zetten en iets anders vinden dan ze misschien van tevoren hadden verwacht.
0: Ja, zo meteen na 8 uur gaan we echt diep op die namen in. Ga je ook wat dingen tippen. De playlist is echt, ja, sowieso waanzinnig. Maar David, nu jij er bent, gaan we gewoon alleen maar Lowlands dingen draaien natuurlijk. Ik wil graag eerst even eentje aftrappen met een van de grote sterren die gewoon niet kan ontbreken op een festival zomer in Nederland. Ik begreep dat ze nu ook allemaal dansers heeft uitgenodigd.
1: Ja, doe je mee of niet?
0: Ja, kan ik me nog opgeven?
1: Ik weet niet, maar we kunnen vast wel wat
0: geven. Oké, ik denk dat Eefje de Visser heel veel spijt gaat krijgen als ze dat zou doen. Maar ze staat op Lowlands komend weekend. En nu hoor je er op 3FM.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Zometeen heel veel Lowlands voorpret bij Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. En veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen. Het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. 3FM.
6: Ster. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: oliebollen tegen kanker voor onze 12e man.
1: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. NTR. Vera Simons.
5: Dit is Vera on track met tot 9 uur. Alleen maar artiesten en bands van de Lowlands line-up. De voorpret is begonnen met onder andere Lorde. Dit is Green Light.

0: Trust Me.
1: Oh, zo'n goede track. Tyler, the Creator. Sugar on my tongue. Daarvoor Greenlight van Lord. Volgende week zijn ze allebei headliner op Lowlands. Het is zover aanstaande vrijdag. En voor de doorgewinterde liefhebber, natuurlijk donderdag al, begint het hele feestje weer in Biddinghuizen. Ik zelf kan niet wachten om daar te staan. Want ja, alle artiesten die je bijvoorbeeld net hoorde, de headliners Lord en Tyler, maar ook gitaarsensaties als Turnstile en Geese, indie-fenomenen als Kneecap, Fuckers, Dijon, opkomende

0: Nederlandse supersterren als IJsland, Evie de Visser. Line-up is fantastisch. En wie voor een deel verantwoordelijk is voor het boeken van al deze sicke acts, dat is David van Schuilenburg aan mijn zijde dit uur op 3FM. Fijn dat je er bent, David.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, jij bent een van de fantastische programmeurs van Lowlands. Haalt ieder jaar weer allerlei coole artiesten naar Biddinghuizen. En we gaan het dus uitgebreid hebben over dat blokkenschema. Het is altijd lekker puzzelen en het is sowieso een bijzondere editie die eraan komt. De eerste Lowlands onder leiding van de nieuwe festivaldirecteur, Camille Le Rutte, die was ook bij 3 voor 12 bij Jasper deze week de gast. Wordt gesproken over een frisse wind, een nieuwe richting. En vorige week toen vertelde hij bij 3 voor 12 dat het tijd is voor een grote frisse verandering. Hoe is die shift dan voor jou als programmeur? Zijn er andere aspecten waar je misschien nu meer rekening mee houdt als je een act boekt?
1: Niet echt. Ik ken Camille al heel lang, want hij was hiervoor programmeur bij 2 verschillende poppodia. En daar werkte ik met hem samen. Toen kwam hij bij ons en toen is hij ook al vrij snel aangehaakt bij Lowlands. Dus hij zit al heel lang op de soort van passagiersstoel. En dit is gewoon het eerste jaar dat Erik er niet meer is.
0: Ja.
1: En Camille heeft een andere managementstijl dan Erik. Maar ik voel geen grote veranderingen. Ik denk dat Camille heel erg goed de verantwoordelijkheid voelt om iedereen mee te nemen in het proces. Dus het is ook wel heel prettig. Hij is echt opnieuw eventjes aan het uitvinden van wat is het festival, waar staan we, wie werkt er allemaal mee. En heeft er hele specifieke ideeën over waar we de komende jaren ook naartoe willen. En dat gaan we gewoon met elkaar doen. En hij is heel goed in mensen enthousiast maken daarvoor. Maar dat gaat allemaal niet zo snel. Want ik omschrijf het ook al dat Lowlands een beetje voelt als een tanker. Je kan gewoon niet zo hard sturen. Je kan een heel klein beetje sturen. En dan over 3 jaar zie je het verschil.
0: Mm-hmm. Ja, en jij bent een van de programmeurs. Jullie hebben een team. Hoeveel mensen zitten daarin? Waar moet ik dan aan denken?
1: Het programmateam bestaat uit 5 boekers. Maar wij krijgen denk ik wel iets van 20 boekers bij Mojo. We werken allemaal met Mojo. Krijgen wij eigenlijk aanbod. Maar die 5 mensen die vergaderen dan en die komen ook zelf nog met ideeën, of die krijgen ook nog aanbod van buiten het bedrijf. En dan vergaderen we over wat we wel en niet gaan boeken. Dat is een heel, heel leuk proces. Kan ook wel frustrerend zijn, kan langdradig zijn, maar ik word er heel enthousiast van.
0: Ja, wij werden beide ook enthousiast van Tyler the Creator, die ik net draaide, die nog niet zo heel lang geleden in de Ziggo Dome stond. Je leest ook veel, en echt die interviews, misschien wat meer industrie praat, dat het dan ook voor festivals moeilijker is om artiesten te boeken die ook dat soort grote stadionshows doen. Omdat een twintiger die niet veel geld te besteden heeft, toch gaat kijken waar koop ik mijn festivalkaartje voor, of wat voor artiest koop ik mijn kaartje. Maar Tyler vind ik zo'n heel goed voorbeeld van iemand die dus toch weer, zeg ik dan, in positieve zin, de festivals gaat bezoeken.
1: Zeker.
0: Was dat een vanzelfsprekendheid op
1: Lowlands? Nee, voor mij niet. Er zijn gewoon een aantal van die sterren die ontgroeien op een gegeven moment het budget. Of wat je kan doen qua productie op zo'n festival. Dus dit is wel echt een hele bewuste keuze van hem om zichzelf ook beschikbaar te maken voor dit type festival. En dat zegt denk ik heel veel over hem. Ook als je die live shows van hem ziet, het is esthetisch zo tot in de puntjes uitgewerkt. Dat is echt, dat zie je niet vaak.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat hij zelf wel een heel duidelijke visie heeft over waar hij wil staan en hoe hij zich wil profileren. En dat maakt hem denk ik anders dan anderen.
0: Ja, want ik vind het heel vet. We draaiden ook Lord. Die stond ook in de AFOS in november, als ik het goed zeg.
1: Ja, zeker.
0: Dat was echt een show waarbij, dat zeg ik in de meest positieve zin, iedere track van haar was een videoclip. Er gebeurde van alles. De hele stage setting, choreografie, visuals. Er was geen moment dat zij even uit kon rusten. Want dan stond ze ook weer gewoon op een loopband. Ja. Hoe is dan die afweging dat zij misschien met 10.000 vrachtwagens met decor naar Lowlands toe willen komen? Want dat is altijd wel interessant, toch? Dat je ook als artiest iets mee wil nemen, maar je hebt natuurlijk de Alpha Tent of het Lowlands terrein tot je beschikking eigenlijk.
1: Nou, het komt niet zo heel vaak voor dat het echt niet lukt. Er is een soort van max aan het aantal trucks natuurlijk dat ze bij zich kunnen hebben. Maar dat is ook aan hun kant is er natuurlijk een max wat er financieel haalbaar is. Maar het is wel vaak gewoon, vooral qua tijd, is het behoorlijk puzzelen om iedereen erin en eruit te krijgen. Dus meestal krijgt de afsluitende act de voorrang. En die mag dan 's nachts aankomen. En 's nachts zal alles ophangen. En dan moeten ze er 's ochtends weer uit zijn, omdat dan het eerste bandje weer mag opbouwen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de puzzel die we leggen.
0: En dat is ook wel de topsport die je als bezoeker niet doorhebt. Waar je niks van meekrijgt. Maar soms dan hoor ik wel eens andere mensen van... oh, waarom doen ze zo moeilijk over die tijd, die curfew? Deze band kon toch wel één liedje langer spelen? Nou ja, 3 minuten van een artiest voor een changeover. Zo heet dan de wissel tussen al die instrumenten, al die gear. Vooral alle decor die op een podium staat. Ik heb er wel eens in de verte bij gestaan. Want je moet ook vooral niet in de weg gaan lopen als er allemaal flight cases doorgerold worden. Ben jij op dat soort momenten soms in de buurt? Of denk je van, oké, dit is nu echt niet my cup of tea?
1: Ik probeer er echt ver vandaan te blijven. En ik hoop er ook niets over te horen, want geen nieuws is goed nieuws.
0: Ja, precies.
1: En meestal gaat mijn telefoon... het begint altijd op vrijdag, heb ik altijd de hele dag aan mijn telefoon over dit soort dingen. En allemaal gastlijst, geneuzel. Maar hoe verder in het weekend, hoe minder ik het krijg. En dan weet ik van, oh ja, we komen nu... richting het einde van het festival en dus ook in rustig vaarwater.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen zijn die teams bij ons best wel on point en hebben we behoorlijk veel goed geregeld aan de achterkant.
0: Ja, het is fantastisch. Het is gewoon een gigantisch dorp dat uit de grond is gestampt. In Biddinghuizen. Lowlands met 60.000 mensen daar over de vloer. Grote headliners, Tyler en Lord hoorde je. Maar ook de artiesten van morgen. Dat is altijd een beetje een cliché om te zeggen. Maar bij deze vrouw is het echt zo'n goede timing. Als in, kijk, ja, dit is gewoon nu all over my TikTok. Someone has to keep it down in Biddinghuizen. Het kan niet altijd in L.A. zijn. Adela heb ik het over. Die echt nu, volgens mij was het Lollapalooza. We zien haar in het buitenland alles echt nailen. En dan denk ik... wat een goede timing op Lowlands.
1: Ja, het is altijd een beetje gokken. En soms voel je het aan. En dan moet je toch al... maar er zijn er heel veel die dan met zo'n verhaal komen. Of van, waarvan je al ziet van... oeh, dit zou wel eens kunnen gebeuren. En dan, dan moet je net de goede hebben. En soms gok je raak. En ik denk dat bij haar zeker zo is. Dus het staat al gelijk wel op een behoorlijk podium. Bravo. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat.
0: Ja, we gaan nu luisteren. En dan aankomend weekend kijken. Als je erbij bent op Lowlands in de Bravo. Slovaakse popsensatie. Deed mee aan dezelfde talentenjacht als Cat's Eye. Heel lang gewerkt naar L.A. verhuisd. Het zat er allemaal niet mee. Maar uiteindelijk denk ik toch...

0: Major Lazer op 3FM. Het is Vera hier samen met Lowlands-programmeur David van Schuilenburg. Omdat we het hebben over natuurlijk Lowlands en de line-up waar jij mede verantwoordelijk voor bent. Dat is een fantastische titel en we proberen zoveel mogelijk muziek, jij en ik, nu aan jou, de 3FM-luisteraar, te laten horen. Om je hopelijk ook nog wat nieuws te tippen voor als je nu toch een beetje bezig bent met alvast het paklijstje. Dingen nog aan het bestellen dat je denkt van, oh, een luchtbed. Die ben ik wel eens vergeten op een festival. Weet je, er zijn allemaal dingen die nu bij je binnen kunnen schieten. Ja, ja. Van, dat is misschien toch wel handig om bij me te hebben.
1: Volgens mij kan je tegenwoordig echt alles daar nog krijgen. Ik kom ook al een tijdje niet meer op de camping. Maar volgens mij dat gedeelte is redelijk dicht getikt.
0: Ja, maar ik ben gewoon heel rauwig om de HEMA campingwinkel.
1: Ja, sorry. Dat snap ik.
0: Sorry, waar is de HEMA? Nee, goed. Ja, ja. Hashtag NoSpon. Het is 3FM en dus Lowlands David. Blood Orange, een prachtige naam op het programma. Is dat iemand waar jij ook zelf fan van bent?
1: Ja, dit is iets waar ik persoonlijk heel erg naar uitkijk. Volg, denk ik, sinds 2011. Toen kwam die, ik had even opgezocht, die plaat Coastal Grooves uit. Mm. Het was echt, ik luisterde het en ik was gelijk fan. Ik wist gewoon van, oké, wat is dit? Het is iets anders. Ik wil dit ademen. En sindsdien ben ik fan en heb ik het geprobeerd te boeken. Maar dat was helemaal niet makkelijk. Want hij speelt gewoon heel weinig überhaupt. En helemaal weinig in Europa. Dus we hebben het jarenlang geprobeerd. Maar vorig jaar kwam er een nieuw album. En de kans ontstond om wat te boeken. In de Tivoli eerst en daarna Lowlands. Dat hebben we natuurlijk gelijk gedaan. En dat voelt dan ook wel een beetje als iets wat je dan eindelijk voor elkaar krijgt. En wat nu dan gaat gebeuren. Ik ging ook naar de Tivoli toe zo van, oké, ik ben best wel excited. Maar ik weet ook totaal niet wat ik moet verwachten. Want ik heb het nog nooit gezien in zo'n soort zaal. En wat gaat er eigenlijk gebeuren? En toen zag ik ook het publiek. Er waren gewoon allemaal redelijk jonge kids die aan het joelen waren bij die liedjes. Dus ik dacht van wow, dus dit heeft een soort van ook nog een soort van generatiejump gemaakt naar een heel vers publiek. Dus dat verbaasde me eigenlijk. En ik zie het nu ook in de lijstjes. Want ik kan aan de achterkant zien welke acts het meeste worden aangevinkt door het publiek. Het komt echt hoog terug. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn.
0: Ja, in die Lowlands app kun je hartje geven voor wat je wil gaan zien. En dat is voor jullie natuurlijk ook heel handige informatie.
1: Ja.
0: Met alle stromen en waar iedereen naartoe gaat. En jij zegt ook, je refereert naar die show in Tivoli-Vredenburg. De grote zaal. Prachtige akoestiek. Heel hoog. En hij deed een soort in the round.
1: Klopt.
0: Dus dat was volgens mij ook best wel een soort ingewikkelde productie.
1: Ja, ja klopt. Ik had het offer ook gemaakt. En dat begroot je dan op het aantal tickets dat je kan verkopen. En je kan daar dus heel veel kaartjes verkopen als je ook de stoelen achter het podium open doet. Maar veel mensen die kijken dan alleen naar het bedrag wat eruit komt en het aantal kaarten dat ze verkopen. Maar ze realiseren zich pas heel laat dat ze dan ook echt de kaarten achter het podium moeten verkopen en dat er het publiek achter zich staat. Maar hij wilde dit heel graag. En het werkte ook fantastisch. Mensen stonden op het podium, achter het podium. Dus het was zeer geslaagd. En hij houdt denk ik van dat soort interessante zalen en uitdagingen. En het is echt een aparte jongen die veel meer in de producerswereld zich begeeft. En het is ook echt voor veel muzikanten een artiest waar ze graag mee werken.
0: Ja, ik hoorde hem volgens mij ook weer als soundtrack waar hij ook voor gecomponeerd heeft bij de Invite in de bioscoop voorbij komen. En het is iemand, inderdaad ook met live shows, dat er van alles wordt uitgehaald. Waarvan het dan ook weer de kunst is om het te gaan vertalen naar een festivalshow.
1: Ja, ja. Daar ben ik dus ook heel erg benieuwd naar, want het kan wel een beetje studio voelen op een manier. Omdat het gewoon die muziek ook zo is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het dan op zo'n groot podium staat.
0: Ja, wat voor tijd, wat voor dag, wat voor stage hebben we voor...
1: Al gelijk op de vrijdag. Vrijdag is echt een zalige inkomdag wat dat betreft.
0: Ja.
1: Half acht in Heineken.
0: Ik zie het nu perfect ook wel. Dat de zon onder begint te gaan nog niet is. Ja, sorry, ik zie gewoon die muziek van hem voor me. Het is echt zo warm ook dat je het eigenlijk, de warme klanken soort van dat wil krijgen in de Heineken tent. Dus wel wat meer afgeschermd om het zo maar te zeggen. Voor,
1: klopt.
0: De muziek van Blood Orange. Kunnen we heel lang over lullen of zullen we gaan even
1: draaien?
0: Draaien, Best to You van Dev Hynes, Blood Orange.

0: snel even eten bij de tent. Maar toen bleef ik hangen bij het optreden van Fontaines DC. Ik had 3 bier erin en toen had ik eigenlijk geen honger meer.
1: De 3FM Festival Top 1003.
0: De allerbeste festival.

0: de enige echte Rose Grey Club to Your Arms. Ja, sla er maar op. Geef het maar een hartje in de Lowlands-app. Want samen met David van Schuilenburg, een van de programmeurs van Lowlands, nemen we... Ja, dat is onmogelijk. Want hoeveel, in godsnaam, artiesten en bands staan er wel niet op Lowlands? Het is echt ontelbaar.
1: Ja, dat moet ik even tellen. Maar dat zijn er wel echt...
0: Dat zijn echt heel erg veel. Ja. En we proberen even wat bijzondere keuzes aan je uit te lichten. We proberen heel veel verschillende muziek aan je te laten horen. En een van de dingen waar ik enthousiast over ben... De hyperpopgolf heeft Biddinghuizen sowieso echt bereikt. Onafvolgbare, experimentele, elektronische sound... ontstaan door de iconische Sophie. Populair gemaakt door artiesten zoals bijvoorbeeld een Charlie XCX. Echt heel erg populair bij chronisch online Gen Z'ers. Reken ik mezelf voor het gemak als millennial ook even onder. Artiesten als Two Hollis, Jane Remover, Nina Girachi zijn allang supersterren, maar over een week staan ze alle drie op Lowlands. Toevallig ook allemaal op dezelfde dag, David. Dat vond ik dan wel heel vet.
1: Ja, dat viel mij op omdat jij dat zei. Ik had er helemaal niet over nagedacht. En ik denk ook niet in het genre hyperpop eigenlijk. Want ja. Volgens mij is het genre meer een manier van denken over muziek.
0: Mm-hmm.
1: En het is een soort van creatieve mentaliteit geworden van een bepaalde generatie die internetmuziek maakt. Mm. Waarin allerlei genres in een blender gaan en er helemaal geen regeltjes zijn verder. En dat begon natuurlijk met een soort van bubblegum sound van Sophie. Waar alles over pitched was en heel erg hysterisch eigenlijk.
0: Ja.
1: Die sound is eigenlijk helemaal niet meer echt relevant voor het genre.
0: Mm.
1: En dat als je kijkt naar die drie namen die jij dan nu noemt, die Jane Remover, Nina Girachi en Two Hollis, dan zie je ook hoe dat genre zich dan ontwikkelt. En dat vind ik denk ik ook interessant aan het genre. Want het is vooral dat het iets vertegenwoordigt wat een bepaalde tijdsgeest vangt. En dat is vernieuwend en dat is spannend.
0: Ja, is het iets wat jij zelf ook opzet? Wat jij live ook wel eens checkt? Of
1: nee,
0: hoe voelt het voor jou?
1: Dit is wel iets waar ik naartoe ga om het te ervaren. Het is niet dat ik dit eventjes... Ja, ik luister het wel in de auto of eventjes gewoon vanuit een werkding. Maar het is niet dat ik dit even ontspannen aanzet, nee.
0: Ja, ik vind dat dus ook heel grappig. Want bij mij is het dus ook een soort van hate it or love it. Als ik even kijk in mijn vriendengroep. Van er zijn wat andere ADHD'ers die met chronisch slaaptekort hier heel goed op gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik misschien een kleine waarschuwing moet geven als ik nu Nina Girachi ga draaien.
1: Ja.
0: Maar dit is wel echt een banger. En ik had het met mijn collega Obi. Die verving Justin afgelopen vrijdag de beat. En die vroeg ook aan mij, zijn er nog elektronische dance dingen van Lowlands die ik echt mee moet nemen? Zei ik, ja, Nina Girachi is misschien wel leuk. Dus voor de mensen thuis, maak alvast kennis en wees daarbij op zondagavond.

0: En op het album komt dan de volgende track. Oh, het is Turnstile, Never Enough op 3FM. Over nooit genoeg gesproken. Het was vorig jaar Turnstile Summer, onder andere op Year on Air. Maar ja, het is in 2026 ook weer gewoon. Als mensen zeggen Geese Summer, zeg ik, het is geen wedstrijd. Maar ik ga me vooral heel vies maken. Want ik zag net wat foto's van een ander festival waar ze dit weekend speelden. Met alleen maar bebloede, onder het zand gestoffeerde gezichten van de moshpit van Turnstile. Maar laat je niet afschrikken, want het is echt een prachtig album waarvan ik net Never Enough liet horen. En David van Schuilenburg, een van de Lowlands-programmeurs bij mij in de studio. Dit is ook zo'n band die meegegroeid is met het festival, toch?
1: Klopt, ja. Ze hebben twee keer eerder gespeeld op Lowlands. Eerst in de X-Ray, toen in de Bravo en nu dus in de Alpha. En dat is op zich al bijzonder natuurlijk. Maar zeker voor een band die gewoon echt een hele eigen sound heeft en op een hele alternatieve en do-it-yourself manier groot wordt. Zonder dat ze onderdeel zijn van een groot label dat er ergens aan loopt te trekken, hebben zij organisch gewoon dit zelf weten te bereiken. En het is echt overkomen. Dus dat is tof. En die shows die zijn zo overtuigend. Dus ik hoef het jou niet te vertellen. We waren volgens mij komen er net achter dat we allebei naar Year on Air zijn gereden voor Turnstile afgelopen zomer. Ik ben blij dat ze deze zomer nog een keertje dat rondje doen met deze plaat. Want als je dit nog niet hebt gezien, ga er naartoe. Ik kan het niet uitleggen, maar het is zo'n band die, ik denk, nu echt een album heeft gemaakt dat straks de boeken ingaat als een icoon van een album wat gewoon niet zo snel wordt geëvenaard. En het is echt zoiets wat iedereen weet te nemen op het veld. En dan gewoon één grote moshpit wordt aan het einde. Het is echt heel leuk.
0: Ja, ik vond het ook in de AFAS vorig jaar. Ja, goed, ik weet alle data niet meer. Ik bedoel dat het rondje toen met het album op Primavera stonden ze toen. Year on Air, AFAS, volgens mij was dat een beetje het rondje. Dat je ook, ja, in mijn geval als een soort idolate fan het dan drie keer in een korte tijd ziet. En dat ik me steeds weer echt best wel diep geraakt, bijna geëmotioneerd voel door dit album, wat een soort tijdsgeest of zo, mooi bruggetje naar de artiest van zometeen, in zich lijkt te hebben. En ook een liefdevolle moshpit van, het is misschien een wall of sound die op je afkomt, maar mensen zorgen ook heel goed voor elkaar. Ik weet niet wat voor festivalganger jij bent, David. In alle eerlijkheid, spring jij ook altijd de barricade vooraan erin?
1: Maar dan aan de achterkant van de barrière. Dus dat ik
0: Golden Circle bedoel je?
1: Ja.
0: Maar dit is toch ook wel een droom voor de Alpha, het grootste podium van
1: Zeker,
0: Lowlands.
1: Nee,
0: waar zij ook wel heel veel zeggend tijdslot hebben, toch?
1: Het is gewoon best wel lastig om die bands te vinden. Die je dan ook. Je kan natuurlijk wel voor 100 keer The Cooks of Queens of the Stone Age. Maar je moet gewoon op een gegeven moment frisse gitaren hebben die dan ook doorgroeien. En dat is dit. En het past gewoon heel goed bij Lowlands. En daarom zijn we zo blij dat we het hebben. Dus
0: ja.
1: Dit voor mij de tip van het weekend.
0: Ja, mooi. En had jij een paar jaar geleden in de X-Ray durven dromen dat ze gewoon naar die Alpha zouden
1: stoten? Nee, ik had het niet zien aankomen, dit. Totaal niet.
0: Ja, dit is een geweldig verhaal. En dit is dus ook nooit te laat om te ontdekken. Mocht je nu twee nerds op de radio horen, Turnstile dit, Turnstile dat. We hebben het niet over zo'n doorlooppoortje. Ik weet even een goede tourniquet, de vertaling van het Nederlands niet. Want vaak als je gaat googlen op Turnstile, dan krijg je zo'n, nou ja, goed, dat boeit helemaal niet. We hebben het dus over de zondagavond van Lowlands in de Alpha. Lord die dat afsluit, dat vind ik ook. We hebben haar net gedraaid en dat ging misschien even terloops. Headliner die zo'n vette show naar AFAS gaf. Maar het deed me ook weer even denken aan Down the Rabbit Hole met Florence and the Machine. Die op zo'n groot veld toch een bepaalde euforie met een beetje die melancholische sfeer van gewoon de vocalen, de popmuziek, maar ook. Ik zeg de hele tijd emotioneel, maar ik voel het gewoon best wel diep. Het voelt niet zo plat en massaal, als je snapt wat ik bedoel.
1: Zeker. Ja, Florence, die walst natuurlijk over je heen. Dat is wel iemand die voor je staat. Die shows die zijn, die overdonderen gewoon.
0: Ja, er is veel om te zien op de grote podia en natuurlijk om te ontdekken. En natuurlijk heel veel Nederlandse acts. Vorig uur draaide ik bijvoorbeeld een Jet van der Steen die haar Lowlands debuut gaat maken. Eefje de Visser, gewoon altijd raak live. En dan hebben we ook over moshpits, over tijdsgeest gesproken. Nederlanders uit IJsland. Of IJslanders uit Nederland. Het is maar een beetje hoe je het bekijkt. Wat vind jij, David, waarom de Lowlands bezoeker erbij zou moeten zijn?
1: Nou, ik weet vrij zeker dat dit weer zo'n momentje gaat worden waar iedereen het achteraf over gaat hebben. Want dit hebben we ook al kunnen zien op Down the Rabbit Hole. En ik heb het ook al heel even gezien op Paaspop. Dus ze hebben weer iets heel bijzonders gemaakt. Niet alleen muzikaal, maar ook qua show. En ik denk dat het bijzondere aan wat zij nu aan het doen zijn, en dat is dat ze een stem zijn voor een generatie. Iets wat heel veel mensen voelen, maar niet zo goed onder woorden weten te brengen. En zij vangen het allemaal. En het, ik weet ook van het management, dit wordt allemaal in hele korte periodes wordt het opgenomen en bedacht. Dat zegt gewoon heel veel over wat deze gasten voelen en hoe ze werken en hoe creatief ze zijn. En live is het zeker niet minder. Dus als je de kans krijgt, dan moet je kijken, want het wordt druk.
0: Het wordt druk. Je zag al veel hartjes in de app voorbij komen. Ja. Wie staat er op nummer 1? Wil je dat zeggen?
1: Ik mag dat dus niet zeggen, sorry.
0: Oké. David van Lowlands. En nu IJsland op de radio.

0: Faisal, a.k.a. IJsland. Mag je niet missen als je erbij bent op Lowlands. David van Schuilenburg was mijn co-host het afgelopen uur, voordat hij over een paar dagen, stel dat je denkt, richting Biddinghuizen gaat. Om heel veel bands te checken, om heel veel rond te rennen. Om ook nog een beetje te genieten.
1: Zeker. En natuurlijk even naar jouw iconic te komen zondagnacht.
0: Ik was al het hele uur aan het wachten totdat je het ging. Echt. Dankjewel dat je in deze drukke periode tijd wilde maken om nog meer te laten horen van het programma. Het is natuurlijk ontzettend groot. De app, het blokkenschema staat er vol mee. Het is een waanzinnige puzzel. Zoals jij het zo mooi verwoordde aan het begin van dit gesprek. Je kan van donderdagmiddag tot maandagochtend. Hoe laat worden de mensen echt van de camping afgeveegd?
1: Ik geloof iets van 10 uur. Is het wel klaar, maar dan gaat het nog.
0: Dan komen er nog heel veel laatste waarschuwingen altijd, hè?
1: Ja, precies.
0: Heb ik van horen zeggen. Ja. Dan zien we elkaar dit weekend in Biddinghuizen.
1: Sowieso.
0: Laten we ons maandagochtend ervoor afvegen. En mocht je nu aan het luisteren zijn en denken, Lowlands, daar staat toch heel veel goede muziek. Dat klopt, dat heb je goed gehoord. Dat is ook te volgen via 3FM en 24/7 via de livestream die Eva Kleef en ik mogen presenteren op NPO Start. Heel veel artiesten, heel veel muziek. Zullen we gewoon nog één van het programma draaien en dan afzwaaien voor nu?
1: Zeker.
0: En dan zien we elkaar op Lowlands. David van Schuilenburg, dankjewel.
1: Ja, jij.

0: niemand.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe geeft ruimte.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: 3FM. Zometeen Vera on Track, de beste soundtrack voor je zondagavond. Eerst krijg je nieuws van 9 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden.
10: 3FM.
11: Ster.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
14: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
15: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Top 1003.
21: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Vera Simons.
8: Een hele goede zondagavond. De perfecte soundtrack voor de zonsondergang die ingezet is. Hoor je hier? Ik begin met Olivia Rodrigo. Drop.

0: Ja, het vorige leven van Ray samen met Jax Jones. You don't know me.
1: Vera on track.
0: Een hele goede zondagavond. Het is 13 over 9 om precies te zijn. Het is buiten donker aan het worden. De zon gaat onder. Ik krijg mooie

24, 27 en 28 maart check je haar met Unraveled Tour in Amsterdam. En wie binnenkort ook weer naar de hoofdstad komen zijn de mannen van Nothing But Thieves. 15 en 16 januari in dus de Ziggo Dome. Allemaal in het kader van het nieuwe album Stray Dogs. 25 september komt die officieel uit. Kun je de plaat gaan halen in je favoriete plaatszak. Want laten we wel wezen, Gen Z of niet? Vinyl, dat is toch echt het leukste wat er is. Vorige week kwamen ze met een nieuw voorproefje. En die hoor je nu hier op 3FM.

Unfinished Sympathy van Massive Attack op 3FM. Het is een zondagavond, of je nou vakantie, weekend hebt of niet. Dit is even zo'n goed moment voor een soort van cooldown. Ik heb zo meteen Slow Sunday. Drie wonderschone liedjes op een rij die ik toevoeg aan de playlist. 3fm.nl/slowsunday. Maar niet voordat ik even met je heb stilgestaan bij het feit dat afgelopen vrijdag na 6 jaar er eindelijk weer een album is verschenen. Een soloalbum uitgekomen van niemand minder dan Phoebe Bridgers. Voor mij is het een van de artiesten die zo'n prachtige stem heeft. Het is misschien een beetje cliché, maar echt engelengezang. Als je die eerste noten van haar hoort. Dat was bij de single die ik zo meteen ga draaien. En het album, 16 tracks lang, gewoon weer een uur aan ja, hartzeer. Struggles, laten we daarop houden. Dus de Sad Girl Summer is ook officieel geopend. En ik ga je nu niet een soort down maken. Ik ga niet nu de weekendsfeer, de feeststemming verpesten. Maar ik vind wel dat je af en toe gewoon heel eventjes bijna therapeutisch zou ik willen zeggen. Gewoon mee moet schreeuwen met Phoebe Bridgers. Het helpt echt. Neem het van mij aan. Dat kan ik je zeggen uit ervaring. Dat is Phoebe Bridgers op 3FM. Van het nieuwe album hoor je Lost Boys.

0: En ook nog nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Last Boys heeft een fantastisch album afgelopen vrijdag uitgebracht. Last Weekend. Staat eind dit jaar in een uitverkochte Ziggo Dome. Waar ik heel erg veel zin in heb. Ook omdat het daar absoluut niet toegestaan is om telefoons te gebruiken. Helemaal niks. Ongestoord genieten van live muziek. Over ongestoord genieten van live muziek gesproken, ga ik nu aan je laten horen een sessie die we mochten opnemen. We hebben bij London Calling Festival in Paradiso eerder dit jaar heel wat fijne sets van muzikanten mogen registreren. En een van de mensen daar was Way Dynamic. Mifted, dit prachtig nummer live vanaf London Calling, Paradiso Amsterdam 2026.
1: Great to be here. Thank you for coming.

Nieuw muziek op 3FM, Love Spells. Keep it to yourself. Uiteraard was de track die je daarvoor hoorde, Miss Lauryn Hill, X Factor. En ook nog een live-opname van London Calling Festival, waar we met Vera on track bij waren in Paradiso. Het was Way Dynamic Live met Mifty. Oké, als je nu weer wat opgeladen bent, wat meer energie hebt, het is het staartje van je weekend. Het is een zondagavond, misschien ben je morgen wel vrij. Of heb je vakantie? Oké.

0: Dit is Vera on Track op de zondagavond. In het weekend hoor je natuurlijk Mark en Mai in de middag. En over nieuwe muziek, een tip van Mai gesproken.
1: Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover. Het nieuwe album Sunshine van Jungle. Nou, ik was natuurlijk al lekker gemaakt met nummers als Carry On of The Wave, die al eerder werden uitgebracht. Maar om het album nu dus zeg maar volledig te horen, daar werd ik zo blij van. De zangeres Lydia, die komt daar ook echt optimaal in voor. Haar stem is soulvoller en warmer dan ooit. Je moet ook een beetje denken aan hun grote hit Back On, hebben die voor van het vorige album. Alleen dan ja, hoor je deze elementen eigenlijk terug in alle nummers van het hele album. En als er één nummer is waar ik dus heel erg enthousiast over ben, dan is het deze, namelijk Someday, Somewhere.

alles op 3FM Bros. En ook nog Jungle, een tip van mijn collega Mai. Someday, somewhere. Blijf luisteren voor nieuwe muziek. Want zo meteen bij Sebastian Vooraan hoor je Feline en Melle over hun nieuwe waanzinnige track. Prachtige samenwerking. Over mooie samenwerking gesproken natuurlijk. Charlie XCX en ik

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer-snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: 3FM. Een hele goede zondagavond. Zometeen een nieuwe Vooraan met de nieuwste van Grote Komeet. Wat het is, dat hoor je zometeen.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden.
13: 3FM.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
19: It's funny because it's true.
18: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
22: Arctic Monkeys. Nieuwe muziek van Troy Sivan. Nieuwe muziek van Grote Komeet. Een nieuw iets ga ik zo meteen aan je laten horen. Na Kiki, What's a Girl to Do?

0: Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High. Het is de late zondagavond van 3FM. Sebastian hier met een nieuwe editie van Vooraan. Met gelijk een gloedje nieuwe track. Dikke kans dat je hem ook nog niet eerder hebt gehoord.
1: 3FM, Vooraan.
0: Omdat het ook een gloednieuwe act is. Het is een samenwerking tussen GoToGym en Jacob Dubbel. Ze zijn heel lang maatjes. Ze zijn ook onderdeel van project Not A Fan. En maken eigenlijk al in deze vorm sinds 2020 muziek. Maar pas sinds dit jaar zijn ze aan het releasen. Dus dikke kans dat de muziek die zij nog gaan uitbrengen en die ze al hebben uitgebracht sinds dit jaar al 6 jaar oud is. En het is heel erg nerderig. Het is heel erg LCD Sound System-achtig. En het past allebei bijzonder goed. Het heet Grote Komeet. En het liedje, dat is Cherokee.

0: Jonas Blue op 3FM en Edge of Desire. Vooraan
1: met Sebastian.
0: Ach, wat lekker dat je er weer bij bent bij de beste weekafsluiting denkbaar. De late zondagavond van 3FM, vooraan met Sebastian. Hallo, dat ben ik. Fijn dat je erbij bent. Ook via de NPO Luisterapp kun je natuurlijk de hele avond gewoon laten horen. Mocht je nog nieuwe platen hebben die we nog niet hebben gedraaid, kun je die gewoon doorgeven. Ik heb altijd een plekje voor je vrijgehouden. We gaan ergens voor 12 uur nog heel veel, misschien wel, dat weet je natuurlijk niet, festivalmunten weggeven. Je kan nog steeds stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Doe je dat, maak je kans op misschien wel 100 of iets minder festivalmunten voor het komende festivalseizoen. En binnen nu en een, nou, wat is het? Nou, kleine 20 minuten eigenlijk al. Hoor je de allernieuwste van Feline samen met Melle. Remember Us. Ik heb ze eerder vanavond even gesproken. Uitgebreid interview is het geworden. Dus alles over die track en die samenwerking ga je ook zometeen natuurlijk hierbij vooraan horen. Eerst heb ik nieuwe muziek voor je van Troye Sivan. Eigenlijk een beetje voor mijn gevoel out of the blue. Uit het niks is hij terug. Hij is nooit echt weg geweest, maar hij heeft die nieuwe single gedropt. En die nieuwe single, die heet She's the Best. Het is een ode aan de vrouw geworden. Specifiek de vrouwen eigenlijk in zijn leven. Het is echt zijn liefdesbrief aan vrouwen. En dan moet je hem niet zien als een grote hustler die heel veel vrouwen om zich heen heeft om helemaal... Enfin, je weet wat hij kan doen, wat een mens kan doen met vrouwen als het ware. Nee, het zijn allemaal vrouwen die belangrijk voor hem zijn geweest in zijn leven. Zoals zijn zus, zoals mensen uit zijn carrière, andere familie en vrienden. Maar ook gewoon complete vreemden. Want voor hem zijn mannen eigenlijk gekomen en weer gegaan. Werk is gekomen en gegaan. Maar altijd, zegt Troye vanzelf, heeft hij zijn meiden om zich heen gehad. En is hij omringd door fantastische vrouwen die hem eigenlijk hebben geholpen om de man te worden die hij nu is. Het is de eerste single van een nieuw album wat eraan zit te komen in oktober al. Is ook lekker dat je gewoon ergens in augustus een track released. En in oktober god non nu alweer een album erachteraan gooit. Dat is lekker. Het geluid is ook lekker herkenbaar. Niet omdat het heel erg op Troye Sivan's eerdere werk lijkt. Hij maakt een mooie stap richting een sound die de 90's hebben, die Five eerder maakte. Die Gorilla's ook een beetje maakte. Ik ben echt onwijs enthousiast over dit liedje. Troye Sivan.

Even een Caitlin Aragon, I Run. Op 3. Soms heb je tracks die blazen op door een film. Maar bij deze had ik het nooit verwacht. Spider-Man helpt Tame Impala naar de rest van de wereld toe. Dit is Loser.

0: samen met Melle en Remember Us. Vooraan met Sebastian. Echt mijn uberfavorietste liedje van deze zomer. Misschien wel van Nederlandse bodem. Van twee artiesten die allebei al meerdere keren lang zijn geweest hierbij vooraan. Of in ieder geval bij 3FM in de Livebox. Ja, het is zo'n goed liedje. En ik wil dus heel graag van alles vragen over deze track, Feline Melle. Dus heb ik ze eerder vanavond gebeld. Alleen het interview is zo ongelooflijk lang geworden dat ik nu slechts één deel voor je kan gaan uitzenden. Anders zijn we echt tot morgen misschien wel bezig. De rest, hoe je dat gaat horen, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst wil ik je heel graag het gedeelte van het interview laten horen waarin ik samen met Feline Melle praat over het ontstaan van deze track. Aan de telefoon, Feline.
1: Hallo.
0: Hallo. En Melle, hallo jongens.
2: Hey, hallo.
0: Ik vond het heel fijn om eventjes met jullie te spreken op deze zondagavond. Het is misschien wel een ultiem zondagavondliedje wat jullie hebben gemaakt. Een ultiem zomerliedje, een ultiem zondagochtendliedje, maandagmiddag. Any time, any day of the week. Dus fijn dat het vooral op dit tijdstip nog even kan. Hey, dit is al de derde track die jullie samen hebben uitgebracht. Is deze track dan wel op dezelfde manier ontstaan als die andere twee? Of is het deze keer anders gelopen?
2: We hadden inderdaad het eerst geschreven met het idee dat het alleen voor Feline was. En toen kwam die eventjes op de plank te liggen. Eigenlijk toch wel een jaar of zo. En toen hebben we daarna pas bedacht van misschien moet dit er weer eentje worden die we gewoon samen gaan doen. En heb ik juist die tweede verse herschreven vanuit mijn perspectief, zeg maar. Maar dit keer waren we dus voor het eerst inderdaad ook echt samen begonnen met het liedje. Dus hebben we hem echt from scratch al samen gemaakt.
0: Maar dan ben ik wel heel benieuwd, als hij dan een tijdje op de plank heeft gelegen van origine als Feline liedje. Wat heb jij, Melle, dan toegevoegd waardoor we kunnen horen dat het echt een track van jullie samen is geworden en niet dan een track van Feline waar jij eigenlijk, om het heel plat te zeggen, wat backings of een klein extra lijntje bij zingt?
2: Ja, precies. Ik denk dat je het gewoon in de songwriting wel kan horen dat er van ons allebei dingen in zit. Maar ook, wel grappig. Ik weet niet of we dat nog ergens anders ook al hadden verteld. Maar we hebben het liedje ook echt samen geschreven omdat we samen eerst een keer een optreden hadden gedaan. En dat was bij een soort talkshow ding. En iemand vertelde daarover, een heel, heel lang vaag verhaal. Maar in ieder geval in zijn verhaal ging een beetje over, het ging heel erg over de natuur en over één worden met de natuur. En op een gegeven moment vertelde hij dat zijn vader, toen hij overleden was, had gezegd, of daarvoor dus, voordat hij overleed, had hij dus ooit gezegd, als ik ga, plant dan tomaten op mijn graf en dan zal ik ze voeden met mijn lijf. Nou, dat vonden wij zo'n bijzondere zin, dat we die gelijk die avond hadden opgeschreven. En toen hadden gezegd, hey, als we weer een keer een liedje samen maken, dan moeten we hier, gaan we dit gebruiken.
0: Oh, wat een vet verhaal, man. Wat super.
2: Ja, leuk, hè?
0: Ik moet zeggen, die persoonlijkheid die hoor je echt enorm goed terug in het liedje. Breng me ook bij mijn volgende vraag. Hoe was het dan voor jou, Feline, om die persoonlijkheid dan uiteindelijk te gaan delen in dit liedje met Melle? Want oké, jullie hebben natuurlijk al eerder samengewerkt en meer liedjes uitgebracht, maar is het dan nog net zo persoonlijk?
1: Ja, zeker. Het hielp wel dat het dus inderdaad vanuit een gezamenlijke ervaring de inspiratie ontstond. En ja, doordat we ook gewoon al die eerste verse is inderdaad iets wat ik persoonlijk meemaakte en vanuit een jeugdherinnering ontstond. Maar het kwam ook gewoon uit een gesprek voort. En dat we allebei toch wel heel erg bezig zijn met wat laten we hier achter en hebben we daar invloed op en kunnen we daar invloed op hebben. En het is denk ik gewoon, ondanks dat het voor mij als iets heel persoonlijks begon, ook iets waar we allebei heel erg een band mee voelen en een verhaal wat we allebei op onze eigen manier ervaren en een vraag die we allebei hebben. Dus het werd voor mij niet minder persoonlijk door te delen. En ik denk juist dat ik voelde dat het misschien nog wel meer lading kon geven als hij er juist bij zou zijn.
0: Eerste deel van het interview met Melle en Feline over hun nieuwste track Remember Us. Ja, je hoort nu dus over het ontstaan van die track. Ik heb ze ook nog wat vragen gesteld en nog lang gepraat over al die samenwerkingen die ze al hebben gedaan. Wat ze van elkaar hebben geleerd. Wat er misschien nog wel aan zit te komen. Want daar waren ze ook wel enthousiast over. Dat ga ik je komende week door de werkweek heen van 3FM om me laten horen. Want ik mag lekker Sophie Hielke maar vervangen komende week. Dus tune ergens tussen 2 en 4 in komende maandag tot en met vrijdag. Ga je de rest van het interview gewoon voorbij horen komen hier bij 3FM. En nu ga ik die ontzettend goede track ook voor je draaien. Dit is Remember Us.

In de voetbalwereld heb je Lamine Yamal, die langzaamaan het stokje en daadwerkelijk de plek in het veld ook over is aan het nemen is van Messi. Je hebt bij Bayern München heb je Olysee rondlopen, die neemt echt de stijl en het schot van Arjen Robben over. Dus langzamerhand komt die nieuwe generatie van supersterren naar boven in allerlei takken van sport en ook in de muziek. Want hoe lang hebben we al iets relevants van Adele niet gehoord? Al heel erg lang. Dus is er iemand in dat gat gesprongen die precies de liedjes maakt die Adele nu had moeten maken. Alleen dan nog iets leuker. Het is Sienna Spyro. Met deze week de mega hit. 3FM.

Wij deden toch samen met Ellie Goulding, You're the Miracle bij 3FM. Het is de late zondagavond van 3FM met zometeen een hele bijzondere 3FM Vooraan Livebox throwback naar een act uit het archief van de 3FM Livebox en Vooraan. Ik weet zeker dat je die bent vergeten, want ik was hem ook vergeten. Wie het is, hoor.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: 3FM. Yes, hartelijk zondagavond. Een nieuwe week is bijna in zicht. Eerst nog even lekker veel nieuwe muziek knallen hier bij 3FM. Eerst het laatste nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden.
10: 3FM.
3: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
6: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
19: 3FM Festival Top 1003.
20: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
10: Mag jouw vrouw ooit een 3FM vooraan Livebox throwback missen? Nee, natuurlijk niet. Gooi die radio wat harder. Zometeen een gloednieuwe live track hier bij 3FM. Eerst Pols.

gaan die echt een fantastische, waanzinnige sessie afleveren. Maar die later misschien een beetje in de vergetelheid raken. Dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Omdat er gewoon in korte termijn weer heel iets diks overheen gaat of zo. En voor mij is dat Wasia Project. Dat is een muzikaal project van Olivia en Will. Het is een broer en zus uit Engeland. En ze maken muziek die eigenlijk met helemaal niks te vergelijken is. Het is echt heel erg eigen. Ik heb deze live sessie toen niet bij kunnen wonen, omdat ik het programma toen nog niet presenteerde. Dat is een onderdeel van de reden. Maar het is er wel eentje die ik toen toevallig in de auto hoorde onderweg terug van een hele, hele late studiesessie in de bibliotheek van de Unie waar ik op zat. En ik dacht zo, oeh, dat kan nog wel eens wat gaan worden, weet je wel. Maar eigenlijk laat er niet zo heel veel meer van gehoord. En dat komt omdat ze nooit een album hebben uitgebracht, volgens mij. Want over een maand komt hun debuutalbum pas uit. Singles die daar tot nu toe op staan, die zijn weer heel anders qua sound dan wat ze hiervoor allemaal hebben gemaakt. Dus misschien dat ze daarom even hebben gewacht met een album uitbrengen. Het gaat wat duisterder worden, het gaat wat meer elektronisch worden. Het is echt een act om een keer te gaan checken als ik jou was. Dus ik geef je graag een voorzetje daarvoor. Sessie van ruim 2 jaar geleden uit de 3FM Livebox bij vooraan. Wasia Project op 3FM met Is This What Love Is.

T. Afgelopen week heb ik het hele album van Ariana Grande even goed doorgenomen. Het is zo'n ongelooflijk bijzonder album geworden. Ik weet niet of je ergens de komende weken tijd hebt. Ik snap, vooral als je in regio Noord woont, morgen gaat het allemaal weer beginnen, het dagelijks leven, met alle drukte en dit en dat. Maar neem ergens, in de trein, in de bus, in het bushokje, op de station, op de fiets, in de auto, in de keuken, wanneer dan ook, neem even het moment om dit album te checken en echt goed alles door te luisteren. Zij is zo'n unieke artiest met zo'n gigantisch verhaal op dit moment, waar we echt gewoon front row bij staan. We staan er echt vooraan bij het verhaal wat nu gaande is rondom Ariana Grande. Met alle kritiek die ze heeft gehad. Met alle haat die ze heeft gehad. Met alle shit die ze de afgelopen jaren over zich heen heeft gekregen. En ze vertelt het nu allemaal uit eigen hand, uit eerste hand, aan ons. Zonder enige rem. Met helemaal niks erop en eraan. Alleen maar die verhalen. Het is echt zo interessant om dit album gewoon van kop tot teen helemaal te checken. Doe dat alsjeblieft. Neem die tijd ervoor. Ik ben heel benieuwd ook wat je ervan vindt. Ga ik nu de belangrijkste track van het album voor je draaien. Ariana Grande op 3FM. Het liedje heet Pedal.

die Gorilla's op Best Kept Secret heeft gegeven. En ook op Rock Werchter heeft gegeven afgelopen zomer. Zie ik ook wel een dikke, dikke kans dat zij hoge ogen gaan gooien in de kwalificering. En uiteindelijk eindklassement van de 3FM Festival Top 1003. Die komt eraan. Vanaf komende vrijdag ga je die horen hier bij 3FM. Met de allerbeste festivaltracks, de allerbeste festivalartiesten, de allerbeste festivalverhalen en alle verloren munten en knakworsten die je nog bij elkaar kan rapen in één lijst eigenlijk. Het is echt een hele leuke lijst, ook al ga je alleen maar ieder jaar naar het festival in je dorp of in je stad. Ook al ga je ieder jaar naar Pinkpop. Alle festivalverhalen zijn welkom. Van de Silent Disco tot de camping. En van het hoofdpodium tot de allerkleinste stage in de hoek van het festivalterrein. Alles ga je voorbij horen komen in de 3FM Festival Top 1003. En het mooie is, als je stemt via 3FM.nl op jouw favoriete festivaltracks. Je kan maar liefst 20 tracks kiezen. Ik zeg maar liefst, het was eigenlijk een beetje te weinig voor mij, maar goed. We moeten uiteindelijk 1003 tracks kiezen, dus het moet er ook niet te veel zijn. Ik wou af. Je kan 20 tracks kiezen, jouw favoriete festivaltracks ooit gemaakt. En die stuur je in. En het mooie is, dat wil ik vertellen. Als je dat doet, dan maak je kans op misschien wel 100 festivalmunten. Hallo, heb jij de prijs van die festivalmunten tegenwoordig gezien, hé? Ik zou er wel 100 willen winnen voor het komende festivalseizoen. 3FM.nl, dan kom je er vanzelf wel. Vul je daar je stemlijstje in. Doe dat binnen nu en een minuut of, nou wat zal het zijn, 6. En misschien bel ik je zo meteen nog terug. En mag jij aan de muntenmachine van 3FM een hele dikke slinger geven om te kijken hoeveel munten je wint. Zou allemaal zomaar kunnen. 3FM.nl is waar je moet zijn. Krijg je nu de nieuwste van Joe de Bingo's. Dit is morgen weer.

0: energie was dit, hé. Ik stond dus midden in de circle pit. En volgens mij heb ik mijn heup verschoven.
1: De 3FM Festival Top 1003. 1003.

0: top 1003. Doe je dat, dan maak je kans op misschien wel 100 festivalmunten. Of iets minder, of nog veel minder. Het is afhankelijk van wat de 3FM festivalmuntenmachine uiteindelijk laat zien. Job, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Wat is, jouw favoriete festival? Ben je deze zomer geweest?
1: Ja, ik ben deze zomer naar Pinkpop geweest en naar Best Kept Secret. Maar als ik heel eerlijk ben, is mijn favoriete festival, dat blijft wel Secret altijd. Daar ben ik al denk ik 8 of 9 keer heen geweest en dat verveelt eigenlijk nooit.
0: Ja. Zo, nee, maar dat snap ik ook. Het is natuurlijk heel lang, het is een heel groot eiland met heel veel areas waar je naartoe kan. Wat is jouw core Secret memory?
1: Dat staat ook in mijn stemlijst, maar dat is denk ik Temperature van Jean-Paul. Hij kwam daar nooit op Seagate.
0: Oh.
1: Maar we hadden daar een barretje en daar hadden ze elke avond exact dezelfde playlist. Echt exact dezelfde. Dus je wist gewoon op welk moment Temperature van Jean-Paul kwam. En dan weer iedereen van mijn groep keek elkaar aan van jongens, we mogen zo meteen weer. En dan kwam die weer en dan gingen we helemaal los en elke avond lang. Dus dat is echt zo'n core memory.
0: Oh, wat schitterend. Maar dit zijn ook precies de tracks en de verhalen die ook welkom zijn in natuurlijk een stemlijstje voor de 3FM Festival Top 1003. Ik ga nu de Killers draaien met Mr. Brightside. Die staat ook op jouw stemlijstje. Dat is een van de redenen waarom ik je bel. Je had een mooie motivatie erbij geschreven. Waarom heb je deze in je stemlijstje gezet?
1: Ik heb ze in 2018 op Rock Werchter gezien. Dat was al een magistrale ervaring natuurlijk, want die staat op Rock Werchter. Nou, hoeveel man staat daar? 75, 80.000 man.
0: Zoiets,
1: Iedereen schreeuwt het mee van voor tot achter, weet je wel. Dus dat is al gaaf. Maar eigenlijk hoef je dit nu niet per se live te horen, maar ook als het gewoon bij een pizzabarretje gedraaid wordt, dan gaat iedereen uit zijn plaat met een puntje pizza erbij. Maar het is ook als er onder iemand een boksje bij heeft, of 's ochtends bij het tandenpoetsen en Mr. Bright staat op, dan is alsnog iedereen met een tandenborstel in zijn bek is en alsnog gaat meezingen, zeg maar. Het is zo'n anthem en zo, bij iedereen gaat gelijk die hartslag door het dak als je dat liedje hoort. Dus dat past perfect natuurlijk. Ja,
0: het is ook wel echt een kans hebben voor de nummer 1, denk ik, hè, de Festival Top 1003. Ja. Als je zo deze verhalen hoort, inderdaad, het is echt een allrounder wat dat betreft. Ja. Job, ik wil jou heel erg bedanken voor het stemmen en jouw stemlijstje levert jou op dit moment pole position op om te trekken aan de hendel van de festivalmuntenmachine. Dus whenever you're ready, daar gaan we.
1: Ja, let's go.
0: Alright, daar gaat hij. Nou, kijk, dat is hartstikke netjes.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: 14 festivalmunten komen zo snel mogelijk jouw kant op om, ik denk volgend jaar dan weer uit te geven op Secret.
1: Ja, super. Heel veel zin in al.
0: En Job, heb heel veel geluk met de Festival Top 1003 en heel veel plezier op Secret volgend jaar.
1: Ja, dankjewel. Komt goed.
0: Doei.
1: Hoi.

Bieber Rexha, Fetus op 3FM en New Religion. Zometeen Rihanna en Diamond voor je op de radio. Maar ook nog steeds een heel groot gapend gat in een playlist van 3FM. Wat ik al te graag opvul met misschien wel jouw favoriete nieuwe track. Jouw track om even het weekend mee af te sluiten. Een nieuwe week mee.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Jacob op 3FM. Zometeen hoor je Linkin Park en ook Shakira. Eerst het laatste nieuws.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jasper Schrijvers.
4: Het zijn de laatste uurtjes voor je weekend. En die beleven we samen met hele fijne muziek. Zometeen hoor je Linkin Park.

0: Erik Stuurt, lekker man dat je linker bar raakt. Even lekker stevig.
1: Een hele goede nacht, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper en ik neem je even mee naar het mooiste land van de wereld.
0: België.
1: Ja, niet alleen vanwege het bier en gewoon de cute taal en dat het gewoon schattig klinkt, maar ook vanwege de muziek, want het is net wat dromeriger en liever.

3FM. Mijn naam is Jasper en wat fijn dat je erbij bent. Wordt beloond met heel veel goede muziek. Zometeen hoor je Animal, Cat's Eye. John Mayer komt eraan en ook nog een andere John, John Newman, voor je. Hey, soms is een goede smoes gewoon meer waard dan een vrije dag, toch? Over 4 dagen begint Lowlands. Het is 3 dagen lang muziek, biertjes, te weinig slaap. Maar ook Somber, New Wave, Parcels, Antoon, Major Lazer en meer en meer en meer. En ik kan er gratis heen. Ik kan gratis naar Lowlands. Ik hoef er maar 4 uur voor te werken bij de douches. 4 uur lang ervoor zorgen dat half Lowlands weer een beetje fris ruikt. En daarna het festivalterrein op gratis. Echt een topdeal. Er is alleen 1 probleem. Ik moet werken. Kutzooi. En dan niet bij de douches. Ik bedoel gewoon mijn echte werk. En vrij krijgen lukt me niet. Dus nu zit er tussen mij en een gratis weekend Lowlands eigenlijk nog maar 1 ding. En dat is een goede smoes. Je hebt vast ook wel eens een keer in zo'n situatie gezeten. Hè, dat er iets voorbij komt waar je zo graag bij wil zijn. En dat je ineens denkt van, oké, ja, hoe erg is een klein leugentje eigenlijk? Ik ben op zoek naar leuke en creatieve smoesjes. En dan niet van, ik ben ziek, ik voel me niet zo lekker. Ik ben echt op zoek naar hele creatieve en geinige smoesjes. Want ik wil een Lowlands. Ja, dus help me even. Wat is

0: Della Lefty, Boston bij 3FM. Over een week is het Lowlands. Nou trouwens, over een paar dagen al. En ik kan er gratis heen gaan. Er is alleen één probleem. Ik moet werken en ik kan geen vrij krijgen. Kloten. Dus nu heb ik even jouw creativiteit nodig. Want wat is de allerbeste smoes die jij ooit hebt gebruikt en waar je mee weg bent gekomen? Dat is ook niet onbelangrijk. Je kan je smoes even insturen via de NPO Luister app of je kan me bellen. Mijn telefoonnummer is 09091336, dus bel me even. Ik ga wat appjes binnen. Hansje zegt, waarom heb je smoesjes nodig? Eerlijkheid duurt het langst. De waarheid is niet altijd leuk, maar ja, daar moet je maar mee leven. Ja, ik snap je, ik hoor je, maar ik kan moeilijk zeggen van ja, ik ga niet werken, want Lowlands. Tijdens tactiek is de voedselvergiftiging. En als iemand doorvraagt, moet je gewoon heel veel smerige details geven. Dan stoppen ze vanzelf het gesprek. En Dani gebruikte zijn kat als excuus omdat die vermist zou zijn. Klein detail, Dani heeft geen kat. Even kijken hoor. Niels, goedenacht.
1: Hey, goedenacht.
0: Goedenacht. Kun je mij helpen met het probleem?
1: Ja, ik heb inderdaad wel even een probleempje. Daar ben ik wel mee eens hoor. En,
0: sorry?
1: Het is ook wel, je hebt wel inderdaad even een probleempje. Kleinmatig, hè.
0: Maar hoe moet ik het aanpakken?
1: Ja, kijk. Eigenlijk net als wat die andere luisteraar zei. Weet je, ik zou met jouw staat van dienst zou ik wel echt gewoon eerlijk zijn. En ik zou kijken of dat je met je werkgever inderdaad concessie kan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dan zal je misschien al op een ander moment even net wat meer moeten geven. Of weet ik veel, als dat kan. Weet je wel, dat soort dingen. Ik zou echt, weet je, want het is echt waar, weet je. Kijk, smoezen. Je moet van hele goede huizen komen, wil dat echt goed gaan lukken. En als dat verkeerd valt,
0: ja.
1: Weet je, dan ben je al gauw echt wel een lamzak. Ik zou dat risico niet nemen, man. Echt.
0: Wacht even, noem je mij nou een lamzak?
1: Nee, maar dat...
0: Weet Nieuws, je, jongen, smoezin, je bent zelf een lamzak. Nee, geintje. Oké, ik ga gewoon werken, Niels. Dankjewel voor je advies, man.
1: Hoi.

Dit is de Cubaanse zangeres Celia Cruz met Kimbara. Dat betekent van een hebben van een goede tijd. Genieten van jezelf. Nou, Barry Can't Swim, die hoorde deze tune. Raakte geïnspireerd door de boodschap. Ging met de sample aan de slag en maakte een beuker van een zomertune.

of ja, met tranen in je ogen omdat je favoriete artiest eindelijk dat ene nummer speelt. En precies om die momenten draait de Festival Top 1003. Volgende week vrijdag gaan we hem draaien. De 1003 festival tracks die volgens jou het allerlekkerst live zijn. En ja, jij bepaalt dus wat er in die lijst komt. Stemmen doe je via 3fm.nl. En dat zou ik zeker doen, want je maakt kans op gratis munten. Meer dan 100 munten kun je winnen. Dus wat je moet doen is naar 3fm.nl gaan. Stel je lijst samen met de allerbeste festival tracks. En maak kans op die munten. Misschien wel deze van Coldplay en Clocks.

Dinner Party Sinner bij 3FM. Ja, bent nu wel misschien de nieuwe Gotye. Je kent die gozer wel, die van Somebody That I Used To Know. Die had een mega klapper van een hit. Alleen één probleempje, daarna kwam er nooit meer wat. Het bleef bij Somebody That I Used To Know. En datzelfde staat te gebeuren bij Wiz the MC. Je hoort hem zo meteen op 3FM.

0: Some Spellers, Jerk It Out en ook de Bauza, Magnetic.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. Jasper Schrijvers.
0: Ja, goeienacht. Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Of bel me 09091336.

0: Goedenacht en welkom op 3FM. Mijn naam is Jasper. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Hopelijk ga je een beetje lekker. Je kan van je laten horen via de NPO Luisterapp. Vind ik gezellig om te zien dat je erbij bent. Je bent echt niet de enige die op dit moment wakker is. Zondag op maandagnacht. Zondag op maandagnacht, 10:10. Daar zie ik Mona, die is net geland op Schiphol na 3 weken in Vietnam. Nu lekker snel naar huis. En fijn dat paps ons kwam ophalen. Luc die stuurt het laatste beetje opruimen van de housewarming. Was erg gezellig, maar wat een troep. En Chris die stuurt, werk is weer begonnen. We gaan er weer voor deze week. Ja, heel veel succes en heel veel sterkte. Het is 3FM waar je de luistert en ik heb een vraag voor je. Welke tune wil jij zo meteen horen op 3FM? In welk liedje heb jij nou heel erg veel zin? Ik heb goed nieuws voor je. Ik ga hem zo voor draaien. Als je nu een bericht stuurt via de NPO Luister app, gooi hem naar Shanna Spyro.
1: 3FM. Nee, ga hit. Shanna Spyro. Great expectation. 3FM. Mega. Hit.

0: Topic, sorry papi bij 3FM. Met zometeen heel misschien René Leblanc. If I tell you that I love you,
1: forever you'll be mine. Russisch roulette request.
0: Het is tijd voor het allerspannendste spelletje van de dag. Russisch roulette request. Ik heb een playlist aangemaakt, daar staat 9 keer een request in. En 1 keer René Leblanc. Gaan we zo shuffelen. En gaan we vooral hopen dat wij de request gaan draaien en niet René Leblanc met If I Tell You. Want als dat gebeurt, heb ik een probleem. Ja, zo eerlijk ben ik nou ook alweer. Dan krijg ik een gezeik met mijn baas en dat moet ik even niet hebben. Dat kan ik even niet gebruiken. Goedenacht, Cas.
2: Goedenacht, Jasper.
0: Hey, jij bent wakker 1:15 zondagnacht. Dat is, is dat gebruikelijk voor jou dat je dan wakker bent op dit tijdstip?
2: Ik ben maar dus later, wel eens vaker wat later wakker. Elke dag in de week, het is, doet er dan niet heel erg toe.
0: Sorry.
2: Maar als ik geen wekker hoef te zetten, dan ben ik ook wel eens laat wakker. Ja.
0: Je hoeft geen wekker te zetten voor morgen.
2: Nee, ik heb vakantie van mijn studie en dan probeer ik mijn dagen heus wel te vullen, maar dat is niet per se maandag tot vrijdag 9-5.
0: Wat lekker zeg. En dan wat is een beetje het ritme wat je op dit moment leeft dan?
2: En ik heb een 40-urige werkweek bij mijn bijbaan gehad. Lekker me veel laten inplannen nu ik kan. En dat was van 3 tot 11 s'avonds. Dus toen was ik ook in een laat ritme, zal ik maar zeggen.
0: Maar ben je dan ook een beetje een nachtdier?
2: Ja, jawel, ja hoor. Ja, ik hoor jou ook vaak genoeg hier.
0: Nou, wat gezellig. Leuk om te horen. Ja. Ik moet zeggen, ik ben van mezelf dus niet per se een nachtdier, maar ik werk wel in de nacht, dus dan word je een soort gedwongen. Maar ik word altijd een beetje moe van en zo wel. Maar dat heb jij niet. Jij komt juist tot leven in de nacht.
2: Ja, eigenlijk wel. Zeker als het zo warm is, dan wordt het wat koeler. Dus dan maak ik nog wel eens een wandelingetje. Eén ding is dat het dan wel 's ochtends niet wakker gemaakt moet worden met werkzaamheden of huisgenoten. Maar dat het enige dat nog mis kan gaan dan.
0: Ja, en wat vind je zo mooi aan de nacht dan?
2: Het is gewoon zo'n ander sfeertje, andere vibe. En als je dan niet bang bent om de straat op te gaan, dan voelt het juist alsof het iets is wat je... Ja, wat alleen jij meemaakt eigenlijk, voor iedereen te slapen.
0: Ik ben het wel met je eens, ja. Het is ook wel een beetje, ik vind het ook altijd wel vet of zo, dat wij dan met een klein clubje mensen wakker zijn en de rest is morgen, moet gewoon naar hun burgerlijke bestaan en zo. En wij zitten lekker met een klein groepje in de nacht gewoon lekker te freaken en te kloten. Ik weet niet, ik voel het ook wel. Hey, je hebt een nummer aangevraagd, die heb je gehoord in de supermarkt. Hoe zou dat?
2: Klopt. Hoe dat? Ja, net voordat die dicht ging, heel rustig was het om 10 uur vanavond. Mm-hmm. Toen was ik eerst de podcast aan het luisteren, dacht ik, nee, ik luister toch niet meer met al die boodschappen in mijn hoofd. Mm-hmm. En toen hoorde ik dit nummer. En niet heel bijzonder, maar ik dacht van, die was ik eigenlijk vergeten. Hey Brother van Avicii.
0: Ja, wist jij dat ze in de supermarkt dus echt muziek testen, dat je daar heel blij en vrolijk van wordt, zodat je meer boodschappen gaat kopen? Wist je dat?
2: Oh nee, ik heb echt gehoord van 1001 supermarkt trucjes die ze hebben. Maar deze kende ik nog niet.
0: Ja, nee, je wordt er een beetje blij van en dan

0: van dat blije gevoel ga je er waarschijnlijk meer, meer dingen aan kopen. En zo, ja.
1: Vandaar al die chocolade die naast me ligt.
0: Ja. Goed, hey, Kas, ik hoop dat we gaan draaien. We spelen namelijk Russisch Roulette Request. De kans is 1 op 10 van niet namelijk. Dan wordt het René Leblanc.
1: Oké.
0: Koop het niet. Ja. Hey, zou je voor mij kunnen aftellen van 3 naar 0?
1: 3, 2, 1, 0.
0: Ja, lekker. Nou, geen boodschappen kopen.
1: Nee, hier is niet.

Ja, woon je in regio Noord, heb ik slecht nieuws voor je. De vakantie is officieel voorbij. Klote zooi. Maar dat de vakantie voorbij heeft ook wel weer positieve dingen. Want de ochtendshow van 3FM, Wydad en Jamie zijn weer terug van vakantie. En ook de middagshow, Barend en Better, kun je morgen vanaf 4 uur in de middag gewoon weer luisteren. Dus het vertrouwde 3FM-geluid hoor je vanaf vandaag weer bij 3FM.

0: 21 Pilots, Ride bij 3FM. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het is eigenlijk heel simpel, maar ook best wel moeilijk. We spelen Zeg je niets, dan win je iets.
1: Hey Patrick.
0: Patrick, met Jasper.
1: Hey Jasper.
0: Hey Patrick. Jij houdt wel van een spelletje, toch?
1: Je bent... altijd.
0: Ja, ik bedoel, je staat bekend als Pubquiz Patrick. Dan moet je wel van een klein spelletje houden.
1: Nou, nee, zeker weten.
0: Nou, goed nieuws voor je. Je zit in Zeg je niet, dan wil je iets. Patrick? Hoor je mij? Hallo, Patrick. Volgens mij doet die telefoonlijn niet. Oké. Dan iemand anders bellen dan Leon?
2: Ellie?
0: Ellie misschien bellen, ja. Of Suzanne? Nee hoor, Patrick, gefeliciteerd! Ik probeerde je echt te testen, maar helaas.
1: Nee, ik trap er niet in, hoor.
0: Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Hey, gefeliciteerd, Patrick. Jij wint een 3FM fun pakket.
1: Hey, dank je.
0: Oké.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM. Never.

0: Do You Remind Me.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dit voelt een beetje gênant om toe te geven, maar steeds meer mensen zweren erbij. Manifesteren. Je kent de wet van de aantrekkingskracht wel. Alles waar je aandacht op richt, zou uiteindelijk aantrekken. Het klinkt behoorlijk spiriwiri, maar het werkt dus echt. Jet van der Steen die bewijst het. Vroeger als kleine Jet zong ze op een kleedje op Koningsdag te doen alsof ze op Lowland stond voor duizenden mensen. Nou, over een week hoef je niet te doen alsof, want ze staat er echt.

0: Camper City en Self-Aware bij 3FM. Goeienacht, Teun.
1: Dag, Jasper.
0: Goeienacht. Wat is schor?
1: Ja, sorry man. Ja, ik ben een beetje Wouter van het festival, weet je.
0: Oh ja, van...
1: Ik ben het festivalletje schor. Die gast. Ja, nee, ik ben naar de havenfeesten geweest in Breda.
0: Oh, wat is dat?
1: Gisteren. Gewoon een feest in Breda. Was gezellig. Was gewoon echt heel leuk. Alleen, Jasper, ik weet niet wie dat heeft bedacht, maar ze hebben daar iets ontwikkeld, daar moeten ze echt mee kappen.
0: Wat dan?
1: Nou, kijk, je weet toch wel dat je wel eens van die mensen door het publiek hebben lopen met zo'n grote tank op hun rug met drankjes daar.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze...
0: Ja.
1: Nou, top uitvinding, hè?
0: Superfijn.
1: Superfijn.
0: Maar... Ik heb er nog nooit gebruik van,
1: maar... Nee, maar als het er is, dan is het er. Dat is lekker.
0: Ik hoor je.
1: Maar, wat gebeurt er nou? Ik sta daar op dat festivalterrein en ik denk... Zo, het ruikt hier echt vies, man. Echt stinken naar vis. Niet normaal. Lopen daar dus mensen rond met soort van plastic kokers met oesters daarin. Die je gewoon midden op dat terrein kan bestellen.
0: Echt?
1: Maar ja, het is 34 graden. En die blokken ijs, die oesters een beetje koud moeten houden, zijn een soort lauw water geworden. Dus het meurt daar gewoon de hele dag naar oester in Breda.
0: Wat een feestig ga je dat je daar lekker oesters uitgooit, hoor. Wat een feestig ga je.

0: waar je de muziek van Jungle hoorde. Keep moving in de nacht. 3FM. Hey, wakker blijven doe je met de beste en de meeste muziek van Nederland. En die heb ik zo voor je. Jawel, jawel. Eerst even de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
0: Ik zit even te kijken voor je. Ach, je hebt het wel getroffen hoor. Man, wat een heerlijke muziek staat er op jou te wachten. Teddy Swims, Harry Styles, maar ook deze boys. The Weeknd.